Ujala Radio Headlines. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. En de Europese gasprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2023 nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat de drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. En de Europese gasprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2023 nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat de drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. En de Europese gasprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2023 nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: Husn jab jab

0: is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

You are. Ujala Radio Headlines. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala.

0: voice on the radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio, doe dan echt op. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Kaha jaate ho ruk jao tumhe mere kasam.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. In Overasselt trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken.

रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Ja.

0: WNUR.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De eerste dagelijkse files dienen zich aan. Hier en daar rijdt het wat langzamer. De langste file staat op de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
1: You are.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schoolrol. Komt er zo'n ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren, je wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren overrasseld ongekend en nieuw voor Nederland. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Jala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akenaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Ja, per toe, mooiste buitje taakse hersoense kega. Jobjes concert, hoe nu wel een aapje gaat er. Arie aapje charmee. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin kisa.

0: Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Toe op Nidderklee. Op meervaart.nl. Doe jaldi kar, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Minister van Justitie van Wil noemt de schietpartijen over Hasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overhasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddie de Mulder, die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit een nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@apenstaart.nl. expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De grootste drukte blijft vandaag gelukkig wel uit tot nu toe. Op de meeste plekken rijdt het hierna wel wat langzamer, maar echt enorme files die zijn vrij zeldzaam. De langste file in het land is 30 minuten lang nu op de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Voor Sliedrecht 9 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Verder ook een probleem op de N9. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Schorrol. Komt er een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Je wordt daar lokaal omgeleid, dus houd daar rekening met vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, hier zijn we dan weer. Met de aftrap van weer een nieuw uurtje Ujala Radio. Arbobi Amit Jairam Kizad. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je met een glimlach op je gezicht de dag doorbrengt. Ja, het zorgt ervoor dat je dag niet alleen maar sneller gaat. Maar dat je ook intens geniet van alle mooie dingen op deze dag. Ujala Radio, Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. Arbobi Amit Jairam Kizad. Ja, ik zeg heerlijke Ghana en de beste hits, ook speciaal vandaag geselecteerd.

क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है या नींद कम weinig slaap en veel dromen. Ja, ik kan het niet met elkaar combineren hoor. Maar ja, slapeloosheid, ik herken dat wel. Dat je zo moe voelt, dat je zo moe bent en toch niet kan gaan slapen. Ja, sommige mensen die lijden zo aan slapeloosheid dat ze zelfs tijdens het werk wakker blijven. En ja, dan weet je toch echt dat je slapeloos bent. Ja, dat je het gevoel hebt dat je liters Red Bull hebt gedronken, waardoor je een paar weken niet kan gaan slapen. Maar ja, die combinatie is slapeloosheid en veel dromen. Ja, dat gebeurt alleen in de liefdesverhalen. In ieder geval, je hoorde daarnet een remix, Ghana. Organa kanamra ha kyuwa jekul ninde kum orghwabe ziadahe. Was uit de film Wollum her uit het jaar 2006, destijds gezongen door KK. Ujala Radio hai sunwalo meho amijeram, waar je ook bent. Ik hoop dat je geniet van je dag en ik hoop dat je een brede glimlach op hebt.

Ja, als ik deze film zo voor me haal, moet ik als eerste denken aan Abhishek Bachchan samen met Rani Mukherjee. Ja, een topcombinatie. Maar het schijnt dus dat Hrithik Roshan als eerste de rol kreeg aangeboden voor de rol van Bunty. Maar ja, hij herinnerde zich de rampzalige Mutse Dosti Karogi uit het jaar 2002. En hij stelde als voorwaarde dat hij de film zou maken als deze werd geregisseerd door Yash Chopra of Aditya Chopra. Ja, toen dachten ze, laat maar. We vragen het gewoon aan Abhishek Bachchan. Ja, hij werd vervolgens benaderd. En ja, we weten hoe het is afgelopen. Hij heeft vervolgens de rol geaccepteerd. En ja, ook Amitabh Bachchan, die zag je eventjes in deze film. En dat was de eerste verschijning samen met zijn zoon Abhishek in een film. Ja, dat was dus de film Bunty or Bubbly, alweer heel wat jaren geleden. Uit het jaar 2005. De stem van Shreya Ghoshal uit de film Pushpa to the Rule. Ja, nog eventjes een Bollywood song. Daarna heb ik een mooie soul Ghana voor jou in petto. Ja, wie dat gezongen heeft en welke Ghana dat is, dat laat ik nog eventjes in het midden.

uiteraard Sammy. De geweldige stem van Shreya Ghoshal uit de film Pushpa. Ja, Pushpa to the Rule, om volledig te zijn, uit het jaar 2024. Ja, ik had het zojuist gezegd, ik heb een mooie soul-gana voor jullie in petto. Ja, en van wie dat is, dat liet ik eventjes in het midden. Maar ik kan nu alvast verklappen. Het is de stem van niemand minder dan Indraneel. Ja, mooi nummer. BBC Derde Ka'alam.

Ja, prachtig mooi. En Bemisal Giet, groep Suritgana. De stem van Indro Niel. BBC Derdeka Alam. Tumuje Dedo Apenegam. Ja, prachtig mooi gezongen. Is afkomstig uit de film Babul uit het jaar 2006. Ja, en destijds gezongen door Kunal Ganjawala. Ja, je hoort de mooiste nummers en de heerlijkste hits hier bij Ujala Radio. En straks heb ik nog een Soulgana. Ja, in de tussentijd was ik een beetje aan het rondsnuffelen. Toen dacht ik van, hey, deze kan ik er ook wel even ingooien. Maar die parkeer ik nog eventjes. Eerst gaan we naar de stem van Arijit Singh. Uit de film Chandu Champion uit het jaar 2024. Ik heerlijke Dhamakagana.

Ja, geloof of geloof niet, maar geloof altijd in de liefde. Ja, zo is het toch? Ja, uit de film Ishke Wishke Rebound, organische naam he Ishke Wishke Pjare Pjare. Ja, en is een vervolg, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar is een vervolg op de film uit het jaar 2003, Ishke Wishke. Ja, ik zei daarnet, we zaten zojuist in een heerlijke soul vibe, de stem van Indra Neel. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga nog een soul Ghana erin gooien straks. Ja, de stem van Nadeem Khan heb ik hier zo op de playlist in een live opname. Ja, een live opname geeft toch altijd wel wat meer warmte. En is toch wel een stuk intenser omdat het helemaal echt is.

ja, een heerlijke Punjabi flavor. Organic naam heet Jogi. Ja, de stem van Goldie Sohel. Ja, we blijven een beetje in die Punjabi sfeer. Dit keer de stem van Bacha en Diljit Dosanjh. Is afkomstig uit de film Crew. Organic naam heet Naina.

Combat Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Kiyong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus per, des bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai toh Ujala Radio.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits valt op de meeste plekken nog altijd mee. Er staat 120 kilometer en we zijn reeds over het drukste moment heen. Wat nog wel opvalt is een ongeluk bij Amsterdam Zuidoost op de A2. Vanuit Utrecht gezien vielen vanaf Vinkeveen. 7 kilometer en een kwartier extra. Dan goed nieuws in Brabant over de A59. Richting Den Bosch is de weg weer vrij bij Afrit Heusden na een ongeluk. Nog wel vielen, ongeveer 10 minuten. En tenslotte nog steeds de dichte N9. In beide richtingen is de weg afgesloten bij Schoolrol na een ongeluk. Omrijden kan daar lokaal. Het is onbekend hoe lang het nog gaat duren. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
3: Ujala.

Een hele goede morgen, Mr. Lachman Badlu. Vanuit het mooie Scheveningen.

Sayara, en ja, de shout-out naar de broeders die op de ambulance zitten. Emilio en zijn collega, dank jullie weer voor het goede werk. Namens de hele gemeenschap heel, heel hartelijk danken voor dat goede werk dat jullie doen. En jullie zijn de helden. We gaan naar de commercial breaks. See you after the break with Coffee Time.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens.

0: Gurus Roti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. Eén persoon kwam om het leven en twee agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020 363 0808. Raad door dien. Aap hamse baatkar sakte hai. Aur ham aapse baat karenge. 020 363 0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een drietal files die nog langer zijn dan 5 minuten. Allereerst de A1 richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderloo een half uur door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 10 minuten, 7 kilometer door een pechgeval. 1 rijstrook is afgesloten. En tenslotte nog steeds file op de N62, de Westerschelde-tunnel, vanuit België gezien. Ongeveer 10 minuten extra, er staat een kapotte auto in de tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

afstand maakt niet uit. Jij daar, ik hier. En toch, drinken wij koffie samen. Is medium same.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sub.

0: is Kahinde Zaar. Ujala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aur ye bhi Meervaart Theater mein. Aa rahe hain aapke shehar mein. Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy ke saath Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin aur Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje raad het toch? Raad ke saath bezig. Inloop aur program raad ko 12 baje khatm hone wale hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad, allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdiensten ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd, maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien het, door Zalgren het. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel het, door Shadi honne wel het. Ja, kisi ka moende sanskaar het. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A15 richting Rotterdam vanuit Nijmegen. Bij Arkel is één rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. De andere kant op hierdoor ook een file, ongeveer 10 minuutjes. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujjal.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Georges. Ik Georges concert. Meervaart theater mee. Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Biskisar. Aurare Mausmi Ubroy.

en Mouse Meal Roodjes uit. Shikar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Waagje te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillen via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasat WC inloop. Or program. Gut me keer jijga raadko. Pauni Barabji. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Tokje awe kipperie. Dikke kipperie. Ausuni kipperie. Ik hazien raad. Aapkinaam. Naam.

0: Combe Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens.

0: Gurus Roti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee agenten gewond. De politie hield 34 verdachten aan. De naam van Bolle Jos werd kort na de schietpartij in verschillende media genoemd als mogelijk betrokkenen. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. De inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
13: विल जे उजाला रेडियो ook op je smartphone en tablet ontvangen ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: You are.
3: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Het is woensdag. Woensdag 2 september. Coffee Time, middagshow. Je gaat zich roek je aan je eigen haapje. En dan start ik meteen met de headlines van...

Aartje. Nou ja, Aartje, Nederland mee, president Macron, Aiga, Arby Eindhoven mee. Zij het Aartje ook president Macron vandaag naar Eindhoven en ASML. Premier Rob Jetten ontvangt de Franse president voor gesprekken over Europese technologie. AI, halfgeleiders, defensie, Oekraïne en het Midden-Oosten. Daarna bezoeken ze samen ASML in Eindhoven. Mogelijk 1300 Nederlandse bouwprojecten per direct stilgelegd. Een van de grootste bureaus die controleert of bouwprojecten aan de technische regels voldoen, is geschorst. Zonder zo'n kwaliteitsborger mag bij getroffen projecten niet zomaar worden doorgebouwd. Belastingdienst haalt 139 miljoen euro aan verborgen vermogen en inkomen. Boven water, buitenlandse constructies, internationale gegevensuitwisseling en steeds vaker digitale financiële producten en crypto spelen daarbij een rol. Dus toen pijs wel naar wat jij zei, hè? De Belastingdienst komt er toch achter. Wolken, zon en enkele buien. Het wordt vandaag ongeveer 19 tot 22 graden en er zijn geen KNMI-waarschuwingen van kracht. Or KNMI, ze geven elk jaar orkanen een naam, toch? Ibrisbi, Orkanonke, Ego naamde Gwendoline of zoiets, iets dergelijks hoor. Nou ja, ik zou zeggen van geef John Storm, Orkaan, Joaiga, Ibris. Geef die persoon of geef die orkaan de naam Anand of zo. Orkaan Anand. Maar misschien luistert iemand wel van de KNMI. Een idee. Amerika en Iran opnieuw vol in militair conflict. De Verenigde Staten hebben Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen aangevallen. Iran reageerde met raketten en drones richting Amerikaanse doelen in onder meer Jordanië, Bahrein en Irak. Aur Kuwait mee. Dodental Nepal stijgt naar minstens 1114. Bijna 4000 mensen worden een week na de enorme overstromingsramp nog vermist. De hoop om nog veel overlevenden te vinden neemt snel af. Nederland roept Russische ambassadeur op het matje. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor een poging tot droneaanval bij luchthaven Leipzig-Halle. Nederland, Frankrijk, België en EU hebben Russische diplomaten ontboden. Moskou, bole, hamna janila kuch. Moskou zegt, hamna janila. Moskou ontkent. Nieuwe Russische aanval op Odessa in de Oekraïnse havenstad en infrastructuur en woongebouwen. Beschadigd, 8 mensen raakten gewond.

September. En vandaag hebben we een nieuwe dag, nieuwsdag, waarop technologie, veiligheid en geopolitiek opvallend vaak bij elkaar komen. De Franse president Emmanuel Macron is vandaag in Nederland. Samen met premier Rob Jetten gaat hij naar Eindhoven en naar ASML. De centrale vraag daar, hoe zorgt Europa ervoor dat het op het gebied van chips en kunstmatige intelligentie niet volledig afhankelijk wordt van Amerika en Azië? Tegelijkertijd is er onverwacht slecht nieuws voor de Nederlandse bouw. Mogelijk moeten zo'n 1300 projecten tijdelijk worden stilgelegd. Zullen toch? Internationaal is rust tussen Amerika en Iran definitief voorbij. Beide landen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. En uit Nepal komen dramatische cijfers binnen, opnieuw. Inmiddels zijn meer dan 1100 doden bevestigd. Pak je koffie en chai. Of pani. Dit is Ujjala's middag. Koffie, chai, show. Aapke waaste. Vijf. Het wachten is op Aron Chandrika Singh. Ik hoop dat hij zo meteen hier binnenloopt. Dil Kya Kare, dit is een geweldige nummer. Opnieuw gezongen, maar wat is dit toch mooi gemaakt, hè? Dil Kya Kare, Pesh Kejra Hai. En vanaf vandaag is ook weer Kavita begonnen op Ujjala. Elke woensdag van 9 tot 12 uur. Kavita, het is weer heerlijk om naar je stem te horen, te luisteren en je programma.

क्या करे, कब कहां किसी से प्यार हो जाए तू ना जान सकेगा, सब जहां हो सकेगा, एक झोंका में भी हो सकेगा, इन एन के कोनो से भी प्यार हो सकेगा। माया तोर दिल तो चाहे खुलल रह के, जब दिलवा ना खुल रहेगा तो ना होएगा। आज का मौसम के समाचार हम आपसे बता दें सुनो, het wordt komende dagen of komende week komt er weer een hittegolf aan. Ja, nieuwe hittegolf in Zuid-Europa. Ook hoge temperaturen verwacht in Duitsland. Toe Janere hier. Ja, geen spectaculaire hitte deze week, maar misschien de weken daarna. Geen code geel deze week. Gewoon een vrij normale Nederlandse september woensdag. Het KNIM heeft vanochtend bevestigd dat er geen waarschuwingen van kracht zijn. Vanmiddag wisselen wolken, opklaring en enkele buien elkaar af. Het zuidoosten heeft de beste papieren om grotendeels droog te blijven. De temperatuur blijft vandaag 19 aan de kust en 22 graden in Limburg. Er staat een matige zuidwestenwind. Oraatje, raad ik eens mee. Kort samengevat, dus samengevat. Geen dag om thuis te blijven. Maar ook geen dag waarop je verontwaardigd moet zijn, waarin je halverwege de middag ineens een bui op je hoofd krijgt. Ham a gorilla, adamiaki o gorilla. Ham na nirka haba. Hij is er nog steeds niet. Maar ja, even over de hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Ook in het zuiden van Duitsland zal de temperatuur de komende dagen flink oplopen. Gelukkig, in Nederland moet het nou garm naar heen. Maar hoi, zakje, hè?

0: disgusting.
1: Ja, Arend is onderweg, dus koffie, chai, middagshow. Jari heeft er nog wel op, maar hij is er ietsje later binnen. Dus hij komt eraan. Hoe oud hij gaat? Hij heeft het te druk, maar we gaan hem ook een keer na, sorry, toch? Dus toevan, ketra, ben je gaan studeren met Ajega. En intussen heb ik aan een KNMI ook al gebeld. Die absidion orkana ja, aan een kenamdak die. Dit nummer is toch een geweldig nummer. Ik kies Sajna, hè? Sajna Kili. Dus als je vriend, je... vriendin, ja... Je vrouw, je patni, je biwi... Tork gaat in Sajna, hè? Dat is het nou moeilijk, hè? सजे के मतलब है कि तुरंत खाती मोई कपड़ा पहनी अपने के तैयार करेगा बार बार मनाएगा पूरी लगाएगा दस दम इस volledig bezig voor

वाणू जाना रेडियो, ये है सुन वालो और सजना है, सजना है, सजना है, सजना के लिए अभी आपने सुना। एक और बात है सुन वालो, हम आपसे बताना चाहेंगे फनवेह क्लीमात फरामरिंग या फनवेह क्लीमात फरामरिंग। Anderhalve graad wordt overschreden. Het VN-milieuprogramma zegt dat het inmiddels niet meer te voorkomen is dat de wereld tijdelijk meer dan anderhalve graad, dus 1,5 graad, opwarmt ten opzichte van het pre-industriële niveau. Dat betekent niet dat de klimaatdoelstelling ineens waardeloos heen gaat. Nou, integendeel. Volgens de Verenigde Naties wordt het nu cruciaal om de overschrijding zo klein en zo kort mogelijk te houden. Iedere fractie van een graad die wordt voorkomen, beperkt schade. Toen ik het ook jaars kalkaal heb, ki iedere uitrit naar Gurm, hoe jij, jahape toevaan he, wahape toevaan he, wahak orkaan he, overstroming he, meer opwarming betekent onder meer grotere risico's op extreme hitte, natuurbranden, overstromingen, smeltende gletsjers en verder zeespiegelstijging. Een bolito, hè? In de stad niet meer natuurlijk een bolie, maar op Nederlands nog een batade liggen. Na de warmste Nederlandse zomer ooit krijgt die waarschuwing vandaag misschien iets meer betekenis dan een abstract getal in een rapport. Dat klopt toch? Cijfer waar? Een paar jaar geleden zo'n voorspelker, nou ja, dat is al lang overschreden. Nizam Waghdezai, aanwezig op 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. En voor de mensen met een stadspas, goed Gabriel toen ik gaat in. De stoorpaas heeft een stadspas. Heeft je papa en mama een stadspas, zo'n wallo? Dan koop voor hun dan zo'n kaart voor het concert van 19 september. En het kost je maar €3,50. Maar dan moet je wel mailen naar kaartverkoop@meervaart.nl. 19 september. Het is op een zaterdagavond, mooie avond om uit te gaan.

0: इगनवा जब निजाम वागी दुसैन गावेगा कि कहाँ जाते हो रुक जाओ तो हमें बड़ा दुख लगे इगनवा जब हम सुनीला माथिस वेल एन हेल मोई नंबर एंड आई होप दैट हाय ऑफ 19 सितंबर गाट सिंगिंग इन द मेरवाण मेट ऑन बेगेलाइडिंग फ्रॉम मुंबई बीच. Koop je kaarten op tijd. Er zijn nog wat stoelen, ja, kaarten beschikbaar. Ah, stoelen, moet je dan maar kaarten beschikbaar. Doe je al die keer? Nee, dat doe ik pas tijd. Maar je kan zelf kijken hoor. Ham zoet naar boven. Kijk maar op meervaart.nl. Het gaat heel hard. Het is weer na lange tijd een mooi concert in Amsterdam. In de Meervaart. Doorzaat. Mere gham ke sahare aja. Eigen toefaan, Kitra Eigen. Ik heb daar KNMI voor je gebeld, hè, Anand. Ham KNMI ke belke liggen.
1: Opsporing verzocht je KNMI. Kon kijk je belke liggen?
0: Nee, KNMI ke belke liggen. Goedemiddag trouwens.
1: Oké, goedemiddag. Goedemiddag, kan je zeggen, Lloyd?
0: Mooi. Ham belke
1: liggen. Mijn excuses. Ik ben in slaap gevallen. नौ यार जो मौका है तो मौका के फायदा उठा ले natuurlijk weekend लंबा रहा de dagen daarna gaat heel veel gezelligheid Mietje was erbij en vanmorgen vroeg moest ik op Schiphol zijn dus dan heb je hele korte nachten.
0: Ja.
1: Bas, Sanjwa, ke tu jane to aakhi lag jayega.
0: Aakhi lag jayega. Nee,
1: bas aakhi lag jayega. Bam.
0: Aakhi lag jayega. Je hebt een korte power nap gedaan en nu ben je helemaal weer changa.
1: Nou, dat ook. was het maar waar. Nee, niet helemaal changa, maar dus... excuses ki thora se deri mein aili aur excuses ki mudiya na moi kamai ga ber excuses ki abe awaz bhi na moi hai ga loit
0: tani frog sunayega
1: sab theek ho jayega sab theek ho jayega
0: ne samas se berwa sunna tri to tam li yaar sab koi ke naam rakha hai ga as er een orkaan komt ek dacht van weet je wat hum ka anemi ke belkari pa hum bol sunna ab se ko naam dhariye ek hindustani ke naam rakhe want we zijn hartstikke trots op onze hindustaanse gemeenschap de Namwa dhardiye Anand. Anand, dat wordt een hele zware storm dan. Orkaan.
1: Nee. Mijn naam past niet bij een storm, Lloyd.
0: Oh nee, jij...
1: Ik wil storm lage jane, ik wil bhyanak naam zou je weten. Svetlana. Weet je?
0: Svetlana.
1: Zoiets. Een naam waar je van schrik van, hè? Ikontje heiga. Nederlandke inzending trouwens, of nee, niet Nederlandke, ik kon Europees landke... Inzendinger gaat Bulo.
0: Bulo?
1: Een van die stormen gaat Bulo heten. Hoe vind je die?
0: Bulo.
1: B-O-E-L-O.
0: Bulo. Nou.
1: Hoe vind je die? Ik kon een naam hegen.
0: Ik kon een naam hegen. Hoe is
1: dat?
0: Ik kon
1: een naam hegen.
0: Bulo.
1: Dat is toch een mooi naam. Ik heb Bulo. Hoe kon
0: ik
1: een
0: bijaardig naamtje herkennen?
1: Bulho.
0: Nou, dat klinkt toch ook niet Bulho?
1: Bulho. Bulho is toch ook geen naam waar je van schrikt?
0: Ik vind dat mensen...
1: Hij is namelijk John Kachouk daartoe.
0: Laat zo naar hem. Aan mij lukken, dan min hem ook WhatsApp berichten hij. En dan gaan wij contact opnemen met de KNMI van zoen. Dik hem ook luisteraars hegen.
1: Hamme heeft een mooi naam.
0: Ujjalake luisteraars hegen door Namon deze hegen. Kon bijanak naam het er pas.
1: Hamme heeft een naam. Toefaan.
0: Toefaan. Ja, nou, dat klinkt toch?
1: Toefaan. Dat klinkt toch?
0: Goed, Toefaan. Toepasselijk. Direct.
1: Nee, maar Europese landen, Milke...
0: Ha.
1: Janne Ketana Bichare Higa voordat ze die namen verzinnen per jaar.
0: Is toch wat, hè? Hebben ze niks anders te doen dan?
1: Ze hebben echt niks anders te doen. Ze hebben een hele panel van ik weet niet hoeveel mensen. En dan gaan ze vergaderen en dan gaan ze geld uitgeven. En dan gaan ze. Hey,
0: in plaats
1: maar ja,
0: van...
1: laat je ChatGPT het gratis doen
0: precies,
1: voor je klaar.
0: Precies. In plaats van dat ze gaan nadenken van klimaatverandering, opwarming van de aarde. Ik herken ze hem lokabele, stopkerel jij. In plaats van dat ze daar tijd in steken.
1: Dat ze namen gaan verzinnen.
0: Namen. Ah. Daar heb je niks te doen.
1: Maar een toefaan moet ook geen Lloyd heten, toch?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Een toefaan moet bijvoorbeeld... Kijk, Floyd zou nog wel kunnen, maar niet Lloyd.
0: Anand Lloyd. Is dat niet in de stad haar naam heet? Dus ja, je moet wel een beetje...
1: Rustgevend. Ham aan de man rustgevend.
0: Toen aan de man rustgevend.
1: Anand, ik aan de man...
0: Nee, helemaal verkeerd. Inderdaad.
1: Ja, toch?
0: Nou, ik ham belker, ik bedoel dat je naam aan het herrie. Doe zijn naam daar, zeg
1: ik. Toefaan. Ik ben net betaald trouwens. Toen ben net... बात में चीज आ जाएगा लोइट
0: अच्छा
1: ब्रासा फेस्ट में फिर एक मुत एक एक इवेंट रुकना ब्रासा फेस्ट खसला रहा
0: तो थोड़ा गुस्सा बैठे आज
1: दिस iemand, na, ab to jagli ba ti jag. Jonat bin dat jagal ba utara gusa berega yar. Eh? Da ba yedo khe lemal kalem, relax. Abe muriyo na moi kamai ga, da moet je nog opstarten. Nee. Want echt waar, ik ben net 2 minuten terug wakker, dus ik kom direct in de uitzending.
0: Ha.
1: Maar dankjewel voor je koffie, is wel.
0: Ja, sleuren pas na de man. Ooit is ook nog in de zaak, heel hard groot. Ja, Ujalapje op de Nationale Radio van Nederland. Hindoestaanse Nationale Radio van Nederland. Via DHB Plus. Ai.
1: Jouw koffiemoment, denk je. We gaan het opvrolijken. We gaan het opvrolijken hiermee. Sorry, luid.
0: Ja.
1: Lekker, was hij goed of niet?
0: Ja, toch?
1: Heerlijk, man.
0: Ja,
1: wat een moment,
0: zeker.
1: Wat een koffiemoment met ons. Tjalau, Sarik. Applaus, des Sarik. Ai. Dus die meneer komt naar me toe. Die meneer zegt van zo'n natuurlijk bolleri wat jij eigenlijk maar wat mooi baat, hè? Oké, als iemand zo begint, dan word je al positief, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Want dan is het een positieve vibe, toch?
0: Zeker.
1: Het is niet iemand die komt en zegt van... Ja, maar toen een bollerij zei...
0: Ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Toen een bollerij zei, man, bra, mooi baat. Dus een soortje koonbaat die meneer mangen betalen. Ken die meneer verder niet, hoor.
0: Nee.
1: Namo abhulke lipi, mijn excuses. Hamme bolle toen een bollerij, ki toen mangen ga panel ego. Bij koffie en chai.
0: Koffie en chai met panel nog maar.
1: Op panel, dan boel je werkelijk, meneer, gaan boelgen niet horen zijn, maar inderdaad.
0: Ja.
1: We hebben het erover gehad, we hebben het niet vormgegeven, maar ook erbij met hem lukken zo check chai, looit.
0: Zeker, bichar ik chai.
1: Denk je dat? Hamlok boelgen niet, maar hamlokken zoenen wel naar boelen. Dus hamlokken jaad kunnen we wegen. En dat is goed, dankjewel voor jullie hulp en het meedenken.
0: Ja.
1: Dus we moeten wel nadenken, looit, hoe die panel vorm gaan geven.
0: Zeker.
1: Dus als mensen daar ideeën over hebben, hamlokken betaal. Je zou kunnen zeggen dat we misschien 30 mensen, ik zeg maar wat holoid.
0: Ja.
1: Verschillende jagaken. Dus Den Haag bijvoorbeeld, Barkaba.
0: Ha.
1: Dat Den Haag ken je. Orjada Chahito.
0: Ha.
1: Arnhem, Orkanti, Rege, Hindustani, Toras, Orkanti. Maar stel je voor hè, dat we dat forum zouden kunnen geven.
0: Ja.
1: Dit wat Barke. Ik wil Leeuwarden, ik wil Eindhoven.
0: Groningen, Limburg.
1: Zou toch tof zijn?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: En dat we dan een groep vormen, 30, 40, 50 man.
0: Har ik gauw keek manja, ik zei aan het panel.
1: Manja, waarom moet je het bolle? Manja. Agua, ik go agua.
0: Ik ga aan die panel. Ja.
1: Dus wij zoeken kapiteins.
0: Kapiteins, ja.
1: Hamlo kaptaan khojila, kaptaan logon ke hamlo khojila. Lau, hamlo ke ekadgo kapitein de idhar ke udhar ke. Laat ook kijken of we een panel kunnen vormen. Ja, laat het proberen.
0: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl en wij zorgen ervoor dat we die panels...
1: En je hoeft niet bang te zijn. Toen dan zocht je dat jij in de uitzending komt met je stem. Nee, wel met je stem wat je vindt.
0: Ja.
1: Maar niet echt een audio. Dus toen nam het je. Maar toen hamlok je wel partijje. En je moet wel beschikbaar zijn. En je moet wel koffie en chai leuk vinden.
0: Ja.
1: Toch dat je gaat zoen in het programma. Je moet wel een trouwe luisteraar zijn. Dat toen partijje hamlok je input wat. Maar dat is moeilijk, Iga, Lloyd. Laten we het proberen.
0: Input-wa. Ja, zeker.
1: Input-wa.
0: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. Je verhaal, doe ik je pen en mijn mangelen behagelijken. En dan zorg ervoor dat het een vorm krijgt. In koffie, chai, middag, show. Our, ik ben een biala aan Brasa Vespe uit Leeuwarden. Doe je praat niet, hè? I love him. Hij is een beetje hem niet, maar helemaal uit Leeuwarden, hè?
1: Ik heb zoveel mensen ontmoet, Lloyd. Echt, precies na Jaadba. Hoe drukte me toen,
0: ja. Ja, ik...
1: Maar hebben wel Jaadba dat mensen van heiden en ver zijn gekomen.
0: Het viel op. Die meeste het niet door gaat in pushen. Dat ik kan zo'n misselijk koffie heb.
1: Eindelijk houden mensen van me. Nu ik misselijk aan het doen ben.
0: Ene mevrouw Nadia, die kwam naar mij. Hamaila aan en ze meer keer. Ik moest door de security heen. Security, hamme daar is het. Gaan jagen. Sorry meneer. Ik ga aan het leggen. Want deze mevrouw wil aan wil ontmoeten. Maar ja, je was druk. Dus ik kon jou niet benaderen. En ze kon jou niet ontmoeten.
1: Jammer,
0: maar goed.
1: Mag ik niet herkansing? 19 september herkansing.
0: 19 september.
1: En daar hebben we veel tijd, Lloyd. 19 september. Ik heb thora barka raha chijwa, dus iemand samai kamti raha.
0: Ja.
1: Maar 19 september hebben we veel tijd.
0: Ja.
1: Daar zitten we met 1000 man gezellig met elkaar naar muziek te luisteren.
0: Heel cozy allemaal, lekker handen. Warm, gezellig, gezelligheid.
1: Ja, cozy, gewoon cozy.
0: Heel cozy.
1: Als je het hiermee vergelijkt.
0: Ja.
1: Dus dat is heel erg leuk, dat gaan we doen. Dus JJ Mangi Awe Koffie en Chai Ke Mile to Aye. Koffie Birehi of Chai Birehi.
0: Ja. Wijn Birehiga en... Oh, we hebben een aardje uitzending van mij. We hebben een boelagiri boel, toen ons. En in de commercial hoor je dat niet, maar bij deze mensen... Aben mij bab katindo uso ke pas hegao stadspas Amsterdam ke bazindo. Als je een stadspas hebt, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Maar je moet wel een e-mail sturen naar kaartverkoop@meervaart.nl. Voor maar €3,50 kun je naar dit geweldige concert op 19 september. Ham je bolila iets op hier, Roos.
1: Maar Lloyd, klopt deze informatie?
0: Tenminste, dat staat op de website, maar misschien klopt het niet.
1: Nee, je website ben ik geloofd, dat klopt geweest.
0: Ja, website.
1: Toen meervaart je website dat ik
0: een meervaart keer website op Takila, ja.
1: Oké, ik loop nog een beetje achter.
0: Ja.
1: Dus agar likhale wape, dan is het zo.
0: Ja.
1: Sunne walo.
0: Ja. Het staat hier geschreven.
1: Toen liep dat. Toen parle to letterlijk Lloyd. Kan je likhale wape?
0: Eén, twee, want hoi,
1: hoi, parila. Hamlok toch geen biswaas karila. Hamlok check, double check karila, ja toch. Toen ja, net je joa, kan je zeggen.
0: Het staat er echt erbij, €3,50. En rang 1 is €20, rang 2 €15. Maar met een stadspas, dan kost het je maar €3,50. Maar dan moet je wel een e-mail sturen. Anders stel ik je naar Namiliga of aan de kassa.
1: Dat kan hem heel wat heen.
0: Kaartverkoop@meervaart.nl.
1: Dat kan je toch niet naar Lloyd sturen?
0: Nee, ik heb korting naar Namiliga.
1: Nou, kaartverkoop@meervaart.nl dus. Ja. Auro, wie jij ze kijkt bij het theater? Gewoon aan de poort.
0: Zullen we ook die kartwa beperkt hebben, staspas. Korting wat beperkt aantal staspas hebben. Dus.
1: Volgens mij mag je maar eentje tegenwoordig geluid.
0: Ja.
1: Maar zo'n hamlok namo is een parlibati, tjidjwa.
0: Ja.
1: Dus hamlok, ik doe je dat lagi even uitzoeken. Maar je kunt er ook zelf gewoon naartoe gaan of bel meervaart en dan weet je hoe het is. Weet je, jij zei regeling, hij gaat toe gebruiken.
0: Ja.
1: Kan zo naar zijn. Dus als je een stadspas hebt. Ja toch, kalle tjidjwa.
0: Kalle, al toe jitne jaldi karje, toe odne aage beti ne toe tjub. Paatjes er kie niet en dan zit je helemaal balkon van de
1: nou. Namoi bolle loi chijwa, namoi bolle chijwa. Jitne aage se kie niet, otne aage baithiye. Khali etne boliye.
0: Otne bolle.
1: Jitne aage se kie niet, otne aage
0: baithiye. Klaar. Thik hai.
1: Loghi se chijwa.
0: Loghi se.
1: Haan to?
0: Ja.
1: Aage se kie niet, ta aage baithiye.
0: Aage baithiye. Na.
1: Piche se kie niet, ta piche baithiye. Dat hoef je niet uit te leggen. Dat begrijpt iedereen.
0: Nee. Maar ik moet zeggen, balkon is ook geweldig, hè? In de meervaart om daar te zitten.
1: Super,
0: en van daaruit echt serieus.
1: Geweldig, zeg. Ja. Heb je. Trouwens, Hamsun Libati, Lloyd.
0: Kontje, ab zu kontje sun Libati.
1: Hamar kan me pauncel bij wat je. Hamar kan telak pauncelega. Ki meneer Poetin, John, hij ja.
0: Hamar
1: ook hard dan Trump over wat je.
0: Meneer Poetin, wil ik ha.
1: Ab ik heb twaalf harkali Poetin
0: over. Poetin kan wel zeggen. Poetin.
1: Poetin. En Poet. Poetin.
0: Ja.
1: Meneer Poetin bol is waar. Jahan talak hum log ke kaam talak pahuncha rahega. Na. Ki u bahut dara hega dat hij wordt vermoord.
0: Oh.
1: Ha. Oké, bahut dar hega ki agar ee oorlog jon hega, jon isai tu karega te Oekraïne.
0: Ja.
1: Als oorlog zou beëindigd worden zonder winst, dus zonder dat hij als winnaar uit de bus komt, dan ook er jaan ke khatra hega rot, wapen, hamantre bolle Rotterdam. Ook er jaan ke khatra.
0: Rusland mee.
1: Khatra hega Rusland mee,
0: ha.
1: Kaha Rotterdam, kaha Rusland.
0: Kaha Rusland, ja. Dat is,
1: nee, maar dus die man is bang voor zijn eigen leven. Dus, als dat zo is, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: De oker matlabaki oorlog John Hovega, Rusland en Oekraïne, voorlopig na doen hoiga.
0: Dus dat gaat nog even door.
1: Maar die na Betjaliga.
0: Maar ja, dus.
1: Want hij kan het niet winnen.
0: Nee.
1: Maar hij mag het ook niet verliezen.
0: Ja, maar.
1: Dus dan heb je een soort padstelling.
0: Ja, maar die vergelijking kan ik ook maken met Amerika tussen Iran. Amerika, hamren bi taggelega i oorlog was. Abhanje ze taggelega.
1: Ah, maar Trump, John Baloid.
0: Ha.
1: Bara, George Saad bol ken niet jaega. Hij is glad. Hij is een glad Janus. Echt waar. De man is een glad Janus. Jezus Rutte pijlera, ha? Ik ook glad Janus. George Toot bol ken liep op ken niet ja. En meneer Trump doet dat ook. Dus hoe George Toot bol ken niet jaega?
0: Ja.
1: Maar Rusland is gestort in een economische crisis door de oorlog.
0: Ja, maar hoe?
1: Dunia bharse samband tutge, sabko tutatge. Dus hij heeft wel grotere problemen.
0: Maar ik wil insaan met een gezonde verstand. Die gaat nadenken, denk van Sunna. Dit houdt niet lang vol. Maar dit kan niet barbadi hoega. Zoveel mensen, baradoek me hega. Oekraïne zit ook in de oorlog. Hongwape kuch na kuch hoega. Maar Rusland heeft het zwaar te verduren. Ik wil admit, je kan geen gezond verstand, hè. Stap ik je boeddhimila, toch? Dan ga je toch nadenken van, hey, Sunna, ham de bestre, stop kar die oorlog, ham harli, ja na harli, maakt niet uit. Laten we gaan zorgen voor het land, voor de mensen, voor de burgers. Want je eigen ego, toch? Is op een eigen ego gaat in Larega. Of belangen gaat in. Waar slaat dit op?
1: Nou ja, zo'n verschillende redenen, Hega, soms. Kijk, gaat hij kooi suru karego oorlog. Toch?
0: Ja.
1: Verschillende redenen.
0: Ja, ja,
1: ego
0: ja.
1: Hega soms, omdat je iets wil doen voor je land.
0: Ja.
1: En toen zo tjega daadwerkelijk, toen echt biswaas karega, ki ietsje jo ham karebe, ta hamar des gaat hij acha rega.
0: Ha.
1: Kooi oorlog voer karega, niet voor het land, maar voor zichzelf. Om hun eigen positie
0: te versterken.
1: Veilig te stellen of te versterken of executie te voorkomen.
0: Ja.
1: Vroegtijdig.
0: Ja.
1: Dat ze vroegtijdig worden afgezet. Netanyahu bijvoorbeeld,
0: ha.
1: Israël Wali, die blijft die oorlogen voeren zodat hij aan de macht blijft. Mensen blijven bang.
0: Ja. Ja.
1: Mensen worden oorlog gesleept. Mensen denken we hebben een sterke leider nodig. Wie zal dat kunnen? Oké, Netanyahu. Wat Netanyahu ook heeft gedaan. Wat hij op zijn kerfstok ook heeft. Mensen vergeten dat op dat moment.
0: Ja,
1: en denken, voorlopig ik het hoorde, oleg wat doen, hoe jij tap ik hem nog pakker.
0: Want die aandacht kabel op paar daar, toch? Van, hè?
1: Precies.
0: Die gazanen en zo.
1: Dus maar het leidt af. Zo'n oorlog leidt af van binnenlandse problematiek.
0: Ja.
1: Dus binnenlands met problemen, dat is zoeker de oorlog. Dan is het hele land met oorlog bezig. En dan hoef je niet meer verantwoording af te leggen voor wat er gebeurt in je eigen land.
0: Ja.
1: Dus verschillende redenen. Ja. Hitler bijvoorbeeld, John Raha. Oké, ik doe zijn drijfveer. Ik heb een persoonlijke drijfveer hier. Echt persoonlijk.
0: Ja.
1: Want die man was gekrenkt door wat de moeder was overkomen, et cetera, et cetera.
0: Uh-huh.
1: Dus ook een verleden, persoonlijk verleden speelde een rol.
0: Yeah.
1: Dat hij zo'n hekel had aan Joden.
0: Yeah.
1: Maar het was ook dat hij waanzin, kan je ze collega? Grootheidswaanzin.
0: Grootheidswaanzin, ja.
1: Dus op een gegeven moment raak je de realiteit kwijt en denk je van Sunna, abtoham Rajabati, abtoham. Koning, keizer, admiraal, bati. Nu ham bhagwan ke brabara bati. Nu kan ik alles maken. Nu kan ik alles doen.
0: Yeah.
1: En dan zie je dat het soms goed gaat, maar soms gaat het helemaal fout.
0: Yeah.
1: Amerika is dat gelukt bij Kahara en Faloa.
0: Venezuela.
1: Venezuela, toch? Daar is het heel snel gelukt. Een soort blitzkrieg. Bam, bam, bam. Binnen een paar uur geregeld. Sochelau, jopen hem, jijke, kardé.
0: Ja.
1: Nee. Maar dat werkt niet altijd.
0: Nee, dat werkt niet altijd.
1: En want, je ziet het, dus je moet wel goede risicoanalyse maken. Maar dat Amerika zo dom is en dat Rusland, grootmachten, dat niet goed hebben kunnen doen, dat verbaast me wel.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus is op Natchalanke is op Tara Paglahe.
0: Paglahe, ik kan niet Paglahe panhega. Ik bedoel, niemand heeft er baat bij. Ka hoe ka. Abdek, hamlo in mijn pitaila, hamlo ke benzine, ke prijs chargega. Allerlei dingen worden duurder.
1: Hamlo
0: ke
1: NFW. Atorug zijn die oude keer. Nederlandse Florijn moet
0: terugkomen. En ja.
1: Hij mag niet naar gulden tijdperk terug. Klaar, punt uit.
0: Gulden tijd, maar mooi rent, hè?
1: Ik heb een pijs wat
0: dubbel
1: hoor.
0: Dubbel hoor. Kan je nagaan hoe mensen dan meteen denken. Van, hey, dubbel hoor. Maar dan besef ik
1: het.
0: Pijs wat dubbel hoor. Ja.
1: Nou ja, voordeel nadeel doen. Maar ik weet het niet, Holloid. Soms beslissing lewaiga door hoge heren.
0: Ja.
1: En allerlei grote instituties. Tjalang, tjalang aan mee. Waarvan je achteraf denkt van, was het wel zo verstandig?
0: Ja. Ja.
1: Toch?
0: Ja, nee, ja, dat heb je gelijk in. Ja, inderdaad.
1: Dus waanzin. Maar oorlog voeren überhaupt, Lloyd, is waanzin. Waanzin.
0: Waanzin, echt
1: waarom
0: waanzin.
1: Ga je oorlog voeren? Rebaatjitse oplosker.
0: Ja,
1: probeer tot samenwerking te komen. Waarom maar, Pieter? Ja. Ik hoor relatie mee.
0: Ja.
1: Gare.
0: vergelijk dat ego met een relatie.
1: Ego admi, ego aurot of ego larken, gezin me.
0: Ja.
1: Je gaat toch niet elkaar kapot slaan?
0: Nee, natuurlijk niet. Je praat met elkaar, toch?
1: Gaan toch, bolie van ietsje, je wou me na mooi liggen. Ik wou bolie van me i na mooi liggen. Kan je ze oplossen, kooi. Ha. Is zeker hebben, toe. Is zeker je te oplossen. Zo moet je dat probleem oplossen.
0: O, na kijk, ik heb een relatie, ik ben een betje. Dat werkt ook niet. Je moet wel samen.
1: Dat werkt wel. Maar hebben we gewoon gehoord die leken bij Pila? Dat werkt dat wel nooit.
0: Ik wou je heen zoeken.
1: Nee, maar dan ga je de ander intimideren. Dat is een angstcultuur. Dan ga je je wil opleggen.
0: Ja, ja.
1: Maar Sunna, als je je wil oplegt aan het volk, hè, of aan je partner...
0: Ja.
1: Of aan je kind. Je wil opleggen zonder met elkaar te praten en in harmonie naar oplossingen te zoeken. Taka hoe ga ik naar ik dien op ik naar ik dien op uitbarsten hoe ga.
0: Zeker, 100%.
1: Het gaat zich tegen je. O, tore had al jaleke, tore moet je maar ik dien.
0: Ja, gaat averechts werken. Ja, ja.
1: Dus je moet wel daarop bedacht zijn. Je toe als ik letten ik naar ik dien, gaat het tegen jou keren.
0: Ja.
1: Dus geweld ze na oplossen hoe ga is op zich. Kabi nodig ga je om je te verdedigen. Ham namolila bobo yancha gat baithalle ye loit.
0: Na.
1: Dalle ek des ke ekwa des aanval karis, dan moet je wel terugslaan.
0: Dan moet je wel terugslaan, inderdaad.
1: Maar je hoeft niet zomaar uit het niets een oorlog te beginnen.
0: Ja.
1: En je moet altijd deescaleren. Dus die landen geven het slechte voorbeeld.
0: Trouwens, kabinet van Giri, kina Giri, oktober mee. Ik dacht ik bijna van in deze dagen Giri had, maar ze hebben ze wel weer gered.
1: Nou, we waren glazen beloofd, collega. John, kind liever zit nou qua. Leuk.
0: Rusland, ja, Lana.
1: Rusland,
0: wel, ha.
1: Svetlana.
0: Glazen bol, Svetlana, ha.
1: Nou, ik kwam Big Deli, Sarek, hè.
0: China.
1: Vladimir, ke Big Deli. Oh, nee. Vladimir, Svetlana.
0: Ha.
1: China, wali, konchita, Lina.
0: Li. Ha, Li.
1: Ook Big Deli.
0: Big Deli,
1: ha. Nou, wali, Uran, hoi, gera, bechari. Ik hoor nou wel hier dat klimaat. Ik kan altijd iemand anders de schuld geven, de Lloyd. Dat is niet mijn schuld. Ham Toroboli. Dus wij komen er altijd onderuit. Dus glazen bolle wat, Janneke, collega.
0: Kabolis.
1: Hooguit, ik had mij naar Orobole.
0: Hooguit. Een paar maanden
1: dus oktober
0: nog.
1: Met je naar Giri, ik had mijn naar.
0: Ja, dit.
1: Dekker toch?
0: Ja.
1: Ik ga ze wel op. In Okwabole.
0: Oh,
1: je hoe nou moet je dit keer wel kijken? Denk op Bulgaarse glazen bol op Kiem. Bulgarije wel iets zarek.
0: Maar het speelkwartier voor Jet is nog niet voorbij.
1: Het zag er wel slecht uit, hoor, moet ik zeggen.
0: Het zag er wel slecht uit, ja.
1: Maar hij heeft zich op een of andere manier kennelijk eruit kunnen redden. Maar het is heel zwak, het akkoord.
0: Ja.
1: Dus ook met Labadi, die afspraken die zijn niet heel helder en heel hard.
0: Ja.
1: En hij heeft links en rechts wat geld eruit kunnen halen. Ieder Torah bezuiniger is, ieder Torah deze. Onze miljarden schuld, John Heiga.
0: Wordt alleen maar meer.
1: Maar onze rentelast, Lloyd, wordt enorm hoog ook.
0: Behoed,
1: is niet erg. Nederland kan het dragen.
0: Yeah.
1: Maar Nederland is het braafste jongetje van de klas, toch? Houdt zich aan allerlei regels, monetaire regels, afspraken, et cetera. Dus Nederlandse economie, John Hega, behoed mooi georganiseerd.
0: Zeker, zeker.
1: Controlesysteem behoed mooi, maar dat is wat behoed dan niet.
0: Maar behoed bij zeggen.
1: Bahut jada. Atiu jada. Khali hum log garib baat hai janta mat deswa bahut thanda. Thanda bahut dhani ba.
0: Bahut dhani ba. Bahut garam hai deswa. Ha.
1: To trons thandai aavega chalo it bachai kare.
0: Thandai aave trons ik las van de hittegolf komt er weer aan in Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland. Dus ja, als het in die landen komt, dan komt het ook een beetje aan deze kant ook.
1: Een bakje op Bramoei gelegen. Heb je aan het honda huid? Ja,
0: dat
1: is september, oktober. Oktober te lukt, honda huid. Zeker.
0: Achja. Maar oké. Ja, nee.
1: Dus een paar weken hebben we nog goed weer, dus laten we ervan genieten. Als je 19 september kijkt, koop gaan niet kerkhooi, mooi weer. Dan wordt het al iets kouder.
0: Ja.
1: Maar weet je, dat heeft ook zijn charme zo lang.
0: Tuurlijk. Heerlijk.
1: Want dan kun je op vakantie gaan een weekje.
0: Ja.
1: Kom door. Hoe doe je je vakantie bij en dan een... Doe na 4-5 uurtjes vliegen, bedoel ik.
0: Ja, Spanje, maar dan je hebt hete golven en zo.
1: Dan zit je in een land waar het 20 graden is.
0: Ja, of warmer,
1: Nederland met
0: Of warmer. Ah,
1: dan zet je Nederland met 10 graden daar, 20 graden. Heerlijk, heerlijk. Maar dat mooi dat je
0: gaat lopen. Hoe heet het? Ham niet toe kan je zoetelen, als je weer hier zoetelen, ben je net juggelen, maar ham niet toe.
1: Maar dat George zoetelen.
0: Maar ik weet niet of je het nieuws ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd, maar over Assel Meka hoor je. Ik zag bijna meer dan 30 personen iemand gaan ja. Aanvallen om drugs terug te halen of wat dan ook. Kahoy over Assel in Nijmegen of Gelderland. Hè? Provincie
1: tamasa,
0: Gelderland.
1: Tamasa. Maar moet je één ding realiseren. Deer sunne walo janat hoi, deer sunne walo saad na janat hoi bhe. Dus is op tamasa hovega niche. Nederland ke niche.
0: Nederland ke niche.
1: Dus na uparwa.
0: Na.
1: Maar nichua jon haiga, dus richting Duitsland, België. Waar pe u dorpen me u gemeenten me is op tamasa hoe kaske.
0: Maar sochi ki
1: bahut jabar drugs handel
0: hai. Bada badmash log wahan pe rahega. Bada badmash log. Bada badmash.
1: Bahut jor. Jane kai khati.
0: Ha.
1: Jagah hai badka.
0: Ha.
1: Bur bura badraifa haiga.
0: Ya.
1: Barka barka roimta saiga.
0: Ya.
1: Ekwa na jane ekwa lage ka hoega.
0: Ha.
1: Dus je kunt van alles doen daar.
0: Ja.
1: Dus dhire dhire wa etna barka hoege ba industrie wa. Die drugs industrie.
0: Ja.
1: Het is niet normaal.
0: Ja.
1: उस अपना पहिए दूसरा जगह में देशों में उधरे पहिए दोस पहले जोन बूरू रहा बूर
0: या
1: उस अब होइगे जैसे क्रिमिनल इसाइट
0: इस तो ख्वात
1: एंड से हैव हन पांडे फरहुर्ड से हैव लोकेशंस फरहुर्ड दोस या वहां पे बड़ा बपाल होइगे यार दोस एक डेंग द पुलिसी
0: या एक या हां
1: एक डेंग द ओवरहेड पुलिसी जस्टिसी एटसेट्रा एटसेट्रा फील मोर फोकस मोट लेगे दार इन दी गबीडे. En niet alleen maar hier. Dus ook er moet meer capaciteit komen.
0: Ah.
1: Opsporingscapaciteit. Ook er dat er meer intelligence moet komen. Veel meer informatiestroom, luid.
0: Yeah.
1: En dan moet er op gehandeld worden. En snel.
0: Snel.
1: En adequaat.
0: Yeah.
1: Dus je moet teams hebben die daartegen opgewassen zijn. 30 go. Barmal mazmaas aan Midja Eil. Met Kalashnikov, met mitrailleurs, met automatische geweren. Dan kun je niet een politieagent zeggen, bhaiya, tu jato, want de oplosker toch?
0: Tu jato, ka ho wapen.
1: Dat gaat toch niet, Lloyd. De politieagent gaat toch niet doen.
0: Nah.
1: De politieagent gaat op een afstand wachten. Ki, hey, probleem wat doen, hoe jij gaat op hem abe. En terecht, want die bichare is zo na. Die man verdient een paar duizend euro. Hij gaat toch niet zijn leven geven daarvoor.
0: Dan ga ook aan jij, ja.
1: Precies, die man met zijn kleine pipa.
0: Ai, mooi.
1: He? Hij heeft een kleine Jinnikego-pistool. Of wapentor. Weet je? Dus er moeten interventieteams komen, Lloyd.
0: Ja.
1: En er moeten snelle responsteams komen. Precies, is veel mooi mee, Mlok Dekila. Dat soort teams moeten veel meer gaan komen. Helaas, helaas. Want drugs, gerelateerd geweld, John Haiga. Het houdt niet op. Het blijft maar doorgaan.
0: Het houdt niet op.
1: Er ook een reden, Janik, kon je heel Lloyd.
0: Kon je reden, hè?
1: Er is schaarste. Dus het product is moeilijk te vinden.
0: Ja.
1: En er is een grote behoefte aan het product. Dus
0: ja.
1: Vraag is enorm. Aanbod is laag.
0: Ha.
1: Het belandt in de illegaliteit. Want je wil het ook niet vrijgeven.
0: Prijs wat je hoort.
1: Op prijs wat je hoort.
0: Ja.
1: En dan krijg je dit. Dan krijg je dit. Want als je niet naar Paisa Kamaiga hoe handelen we met luid. Ham er toe na Kamaba op Kabina. Mensen verdienen zoveel geld. Bundels met geld lopen ze rond. Hammertoeken bundel er geld met chala. Weet je, wij hebben dat niet.
0: Nee.
1: Maar het is niet normaal, die wereld. Het is een totaal ander wereldje. Je kunt erin zitten, je kunt erin vastzitten, je kunt er niet meer uitkomen soms. En het is makkelijk verdienen. Dus ja, mensen doen dat.
0: Maar ja, in zo'n gebiedje hangen zo check, hè, de gemiddelde man, vrouw, aan admin gebiedje hangen zo check, van zo'n, is het je zo'n jouw nagebruiker bent, dan is er ook geen behoefte aan dit soort dingen, toch?
1: Ja, maar zo is het. Zo is het gewoon een beetje, Lloyd.
0: Ja.
1: Nou ja, hamna zo chila i problemen oplossen.
0: Nee, nee,
1: nee. Hamlok jibe. Alleen je kunt het wel een beetje meer onder controle krijgen. Dat wel.
0: Maar het leek wel op Amerikaanse toestanden. Erger dan dat, denk je van, hey, Nederland,
1: hoi. Nederland, gedeelte van Nederland, is ook een narcotica staat. Punt.
0: Ai.
1: Nederland na bolega. Maar echt waar. Nederland speelt een hele kwalijke rol, hoor, in de internationale drugshandel.
0: Ja, want Nederland is eigenlijk meer doorvoerhaven, hè, van alle drugs. John Jahed doet het.
1: Jabber. Jabber, Jaapje Baatje.
0: Hij zei eigenlijk in Nederland, bij die paai, zei ze, kom maar.
1: Nee, omdat alles illegaal is, heb je ook geen belastinginkomsten, Lloyd.
0: Oh ja, dat is zo waar.
1: Ja, ze kopen wel een Ferrari, maar ja, wat heb je aan een Ferrari? Weet je, die drugsdealer die huurt een Ferrari of een koopt een Ferrari, oké, prima. Maar dat is niet de economie op gang helpen. Dus er komt geen geld legaal de economie in. Met illegaal geld, daar hebben hoedkoetskars gekregen, ja, maar je kunt niet die economie vooruit helpen. Want hoe ga je terugpompen dan? Toen 50 miljoen kamaile, de 50 miljoen, maar hoe ga je dat dan... Dus wat doen die mensen? Dan beginnen ze allerlei fake bedrijven en dan fake dingetjes. En dan gaan ze het geld witwassen. Nou ja, iedereen weet het. Sapko Janiga, iedereen heeft wel een geval. Of een familielid, of een vriend, of iemand. John Uchijwa Mehaiga, of Kelega. Die een heel barka zakenman is. Suriname, met bij Suriname, met bij Banyo Pehaiga. Maar ja, dat, weet je... Ham Kaboliar, wie ben ik om daarover iets te zeggen?
0: Nou ja, oké.
1: Okay.
0: Dan hebben we over Asselt gehad. Hartalra, 2 dagen, maar nu is het hopelijk voorbij. Maar ze hebben wel snel die mensen aangehouden, vind ik wel goed.
1: 35 mensen aangehouden, hoor ik.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat de bazen daarbij zitten. Dus dit zijn de uitvoerders. Ja. Dus de mensen, John, nou ja, voor een habbekrats eigenlijk dit soort werk verrichten. Ik wil bewaken om aan te gaan. Bij dat huis, die zat in zijn auto.
0: Ja.
1: Dus auto kwam ze bewaken dragen.
0: Ja.
1: Garwa, van die ene vermeende drugscrimineel.
0: Ja, ja.
1: Jahan Pehamla Bhaile dus. En die hebben ze als eerste doodgeschoten.
0: Ha.
1: 51-jarige Admiraha. Oké, Oradi, Saman direct. Dus dat hele circuit is een hele lugubre circuit, Lloyd. Ja, ik wil film met moeilijke dikke Juan, toch? Maar werkelijkheid me is wel beangstigend.
0: Ja, zeker
1: hoe ze beangstigend. Hoe doen je aan ze doen hier?
0: Zeker. Nou,
1: Goos. Goos hamal lagen ja per likhal baloit.
0: Goos? Wat is met vlees?
1: Kai soortu goos haiga.
0: Acha.
1: Dus, admi khaiga rakam soortu goos, toch? Vlees. Koi khaiga, ichi jua, koi ek. मुर्गी हमारे यहाँ मुर्गी सबसे ज्यादा आदमी खाए हमारे यहाँ दुनिया भर में तो
0: कोई खाएगा
1: गसोंद एक्सेप्टेड इन अलग खफाल मिनिमाल तो मुर्गी एक्सेप्टेड है हमारे यहाँ बाई फर्शन कुलतूर एंड खलोफ ग्रुप में भी तो एगो एगो एगो क्रिस्तन से पूछिए तो मुर्गी खाएगा एगो यूद भी हमारे यहाँ Maar ik moslim ze poetje, dat hoe murgi khaiga, maar hoe bijvoorbeeld varken na khaiga. Maar hij eet wel weer rund.
0: Ja.
1: Weet je, een hindu normaliter ook geen varken, ook geen rund. Dus zo heb je verschillen. Maar murgia, hamre jan meestal mee wel kan, hè?
0: Ha, toch? Sapko ik ga.
1: Murgi iedereen... wel, toch? Meestal mee. Of je moet vegetarisch zijn, prima.
0: Ja.
1: Maar de mensen die niet vegetarisch zijn per se, die eten wel volgens mij kip. Maar pahile purana zamana me, hè? Dan hamar mai babke zamana me.
0: Ja.
1: Dan heb je het over 75 jaar, 80 jaar, 90 jaar terug. Ja. Zamana me.
0: Ha.
1: Gingen mensen toch jagen?
0: Ha.
1: Voor je voedsel moest je jagen.
0: Ja.
1: Dus ze namen jungle me. Hadden ze dan allerlei dingen om te kunnen jagen of wild.
0: Ja.
1: Bandukbira, maar daarnaast, ik weet niet hoe nog meer allemaal. En dan gingen ze jagen. Maar weet je dat ze toen ook bijvoorbeeld wild aten heel veel? Hertenvlees.
0: Ja.
1: Waarom niet die konkoniekevlees?
0: Harnakegos, konkoniekegos. Ja.
1: Ja, toch? Dus er werd best wel veel vleessoorten gegeten.
0: Hamnainila,
1: en dat is ons maaiveldonderzoek eigenlijk, waar we geen antwoord op gaan krijgen. Hamjanila, toch? Dus maaiveldonderzoek wou waardeloos beaard, maar niet nooit. Maar ik vraag me af, hè. Wat mensen dus eten tegenwoordig. Eten ze nog harnakke vlees? Kun je eraan komen? Ja, je kunt wild gaan kopen. Dan moet je naar zo'n wild speciaalzaak, volgens mij.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet of je hertenvlees hebt dan. Maar misschien heb je wel schapenvlees of... Nee, schapenvlees te volop
0: bij Nederland. Ja, volop in Nederland met de regio's. Dus ja,
1: Oro geitenvlees bij hem de klibaan in Nederland.
0: Harnakegoos bij hem, Milo, weet je. Harnakegoos, ja.
1: Hoi ga. Nou, maar gevogelte bijvoorbeeld, toch? John Ure, ga je dat?
0: Ha.
1: Na murgi gevogelte, maar echt John Ure, wali hij ga. Doifi. Zijn naam is Khawatra, chalo.
0: Ja, zeker. Njabe bij, toch? Njabe bij.
1: Hem kon je Hindustani hierop krijgen? Ik weet het niet.
0: Nee, mensen...
1: En doksa, hè? Mensen eten ook wel veel doksa nog steeds, denk ik.
0: Ja.
1: Maar hem je gewoon niet krijgen, ik kon het, dus hem niet aan niet voldoen. Maar ik vroeg het me wel af. Van wat voor vlees eten mensen allemaal?
0: Ja, nou ja, mensen, laat het ons weten. Ik kon gewoon zo'n krijgen.
1: Ook een paar wegen.
0: Ha. बाजार में मिले हैं कि दुकान में मिले हैं।
1: तो जाने हम अलमेरे में रहेला यहाँ जंगल में थोड़ा सा।
0: We weten wel dat varkensvlees, rundvlees, kippenvlees, geitenvlees, भेड़ा के गोश्त खावा है, maar misschien eten jullie ook andere soort vlees?
1: Exclusieve vlees.
0: Exclusieve vlees doen hoe je toen gaat hoe je wagera, chirei, verschillende. Betaald namelijk ze, want we zijn er wel benieuwd naar van die koolgoos. Al lokhaaga, doen hamlok naar kijlen, doen aan het doen hamlok kijlen.
1: Zo is het, zo is het. Dek, ham boeitie meer hele, thoraas het jungle me, junglegebied me looit. Dus als je binnen kon rijden, dan zie je heel veel konijnen.
0: Ja, ja.
1: Rastwappen gewoon, kon je gomega links, rechts.
0: Kon ik dus, lekker, ja?
1: Ik denk het.
0: Ja.
1: Ham daar niet, ham daar kan je die cabine.
0: Ja.
1: Maar ham jani la sanna met bibi, ki admi leguan katra bijvoorbeeld.
0: Leguan?
1: Leguana, ay. En krokodil ook.
0: Oh.
1: Or dusar des hai ga, Asia me bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Daar eten ze ook van alles hoor. Ham daar niet kon kongos.
0: Hoe sab tjies kaiga.
1: Maar wat is het verschil, Lloyd? Verschil wat? Oké, laten we kritisch zijn eventjes.
0: Ja.
1: Wat is het verschil? Waarom mag je wel kip eten?
0: Ja.
1: En doks eten? Maar waarom zou je geen leguaan mogen eten?
0: Ja, ik zo na job. Hoe zat je naar hier? Kip naar hier ga? Of beheerlijke goos naar
1: hier? Nee. Ik bedoel, kip vinden we normaal.
0: Ja.
1: Hoe ik ook goos ba.
0: Maar
1: leguaan is ook een goos.
0: Ja, natuurlijk is het goos. Maar misschien vinden dat vies.
1: Oké, maar laat ik het nog erger maken. Ja. Vind het vies, maar varken is nog viezer misschien.
0: Ja.
1: Ha. Ik was zo waar, zei het ormoor zo. Ik weet het niet hoor.
0: Ha.
1: Hoi zeg ik, want zo waar lobby kare lololo. Weet je? Denk ik dan. Ik weet het niet.
0: Ja.
1: Maar je kunt niet zeggen dit is schoon vlees en dit is vies vlees. Dat kan toch niet, Lloyd?
0: Nee.
1: Dus de vraag is, zit het in onze hersenen zo? Van kip leggen hoeven ons niet af te vragen. Gewoon mooi, hè? Netjes, goedgekeurd, goed teken. Maar als het een leguaan is of nog erger. Stel je voor het is een kat.
0: Naman of kuta.
1: Of een hond.
0: Ha.
1: Inderdaad. Of het is een... Moes, muis.
0: Hé, hey, hou op hoor, Arend.
1: Ik vraag het me af. Ja. Hoe denken mensen daarover? Ik heb daar geen sterke mening over. Omdat ik Nakaila ik kutje doen. Maar ik vraag me af. Hoe maak je dat verschil dan?
0: Ja.
1: Hoe kun je zeggen, Iwali wel goedgekeurd, maar Iwali na. Ke goedkeurker is ba.
0: Papre.
1: Ke stempelware kisba van kippenvlees mag wel.
0: Ja.
1: Maar leguanake vlees mag niet. Of kattenvlees mag niet. Of een hertenvlees mag wel, maar noem iets, Lloyd, iets lugubers.
0: Iets lugubers.
1: Ik vind een rat wel luguber, hoor, eigenlijk.
0: Mooi.

0: over dat soort dingen. Hele simpele dingen in het leven.
1: Ik denk het wel. Overgrote deel van de mensen zijn wel kritisch, denk ik. Van,
0: ik ben daarin niet geïnteresseerd, eerlijk gezegd. Maar dat moord ze wat niet. Dus heb jij niet dat ons sap halen, wega. Als het maar smaakt, vind jij het best. Dat maakt jou niet uit.
1: Nee, maar, kip heeft mijn voorrang. En de rest laat ik eigenlijk...
0: Wat zou je niet eten? Wat zou jij beslist niet eten? Nou, hoe lekker het ook is gemaakt.
1: Zo net.
0: Want jij zit naar boektokkele wel.
1: Kutaki goes, wega. Of van kat of aan een rat. Dat soort dingen. Hey, no. Hamna mijn lijst zootje.
0: Dat gaat een brug te ver.
1: Het gaat te ver. Voor mij gaat het
0: maar
1: te ver.
0: Maar dan is de vraag, dan moet je die vraag ook stellen aan jezelf nu.
1: Ja.
0: Abbe raadke je zoet je. Voordat je zoet je loopt. Als mediteer na kan je, als yoga ook na kan je. Als je raadke voordat je gaat slapen. Half uur, neem de tijd.
1: Ja.
0: Kagetje. Kalam of patra leken, kagetje of pen leken, toen lik je waarom wel, waarom niet.
1: Arie
0: en
1: papere.
0: Welke vleessoort.
1: Maar een moeilijk opdracht, Toetje.
0: Probeer die analyse te maken. Je komt er niet uit.
1: Ja.
0: Dan dat het in je hoofd zit.
1: Ja.
0: Iemand heeft in je hoofd geprint, kippenvlees is goed en normaal. En ook haisake, oké, om een goeie boeratje te namen. Maar rattenvlees na kan je.
1: Na.
0: Iemand heeft het in je hoofd geprint, echt waar. Want vlees is vlees, dat vat dan.
1: Oh, je toch?
0: Of het moet niet. Misschien is rattenvlees niet lekker. Kan ook nog.
1: Maar ja, hey, Sunna.
0: Maar je moet niet gaan, hoe je wat hebt?
1: John Dean kuch na rega mile ke khaake to hi khaake pe
0: tu to aadmi ke kha liye tu to cannibal ho jaye to raha jaane la jij overleeft altijd jij overleeft de winter to winter en ter hongersdood to sab overleef kan liye omdat jij bereid bent om alles te eten
1: loy ja rakam ke goos
0: maar ja bas sare ke
1: maar dhalle kono din aayge tu er is een overstroming, dat is toch? Toen baatte ik dan al koetje naar kijken. Maar je ziet wel dan een rat lopen en je hebt honger.
0: Ja, jamming?
1: Ja.
0: Natuurlijk. Je ziet ben nooit. Sonna, als je bijna dood gaat van de honger.
1: Ja, dan ga je toch...
0: Je hebt drie, vier, vijf, zes dagen niks gegeten. Boy. En je ziet een rat. Ja, jamming.
1: Ja, jamming. Je gaat het eten.
0: Je wil overleven.
1: Zeker toch. Toen kijk ik naar Parijs.
0: Dus even een hele leuke. Dus Kalinjaam Gali Bijenkorf. Amsterdam, Centraal, Janeto, Saharwali. Bijenkorf.
1: Oost op de kant toe, ja.
0: Arre, ja. Arre, hamu, aatje. Hamu moderne dat die wat hier. Gali Bijenkorf. De Bijenkorf kun je boven op het terras, voor de mensen die het kennen, in Amsterdam.
1: Ja.
0: Bij de Dam. Dus dan ga je heel gezellig, dan ga je boven helemaal. Ik denk op Parwa, dan is er een soort terras.
1: Ha.
0: Nou, dan ga je op het terrasje zitten, ga je een koffie drinken.
1: Ja.
0: Wat zegt mijn vrouw plotseling?
1: Ha.
0: Jongens, ha. Ik zie Bhaji. Maar orat ja panglaiga, ik kan haar Bhaji dekken. Ja,
1: bijenkorf ke upra.
0: Maar bijenkorf ke dak pe, hamai thalbati. En mijn vrouw begint plotseling te zeggen, jongens, ik zie Bhaji. Helemaal enthousiast. Ze begint over de leuning te leunen. Ham zo chika karega.
1: Ja.
0: En ze wijst me aan, makoya.
1: Ha.
0: Wat dakwape, ja.
1: Dakwape. Of toen mokoja, toen lobby kreeg.
0: Liefhebber, wat
1: toen liefhebber, wat is
0: het? Mankeri hekwa, koet kaat, ke hem zo tjem, jij kaat leeb, mokoja. Dus je hebt gewoon wilde mokoja, sunnevalo.
1: Ja.
0: Dek je, ben maar bhaat padi, Hindustani, ben. Ben je kon of ke dakpe, ben dek je. Abbe dek je feest hove, waar Hindustani ke bijna gana feest. Dat mensen daar naartoe gaan, ki ee Ujala boli se, ja pe
1: mokoja mili gaat, oké.
0: Zou wel goed zijn. Hè? We kunnen wel een flashmob een keer organiseren, hè, Lloyd? Op het dak van Bijenkorf. Alleen maar Hindustanen in één keer. Bam!
1: Chili.
0: Jongens, nu met z'n allen er naartoe.
1: Ja, buiten Ghana.
0: और हम लोग एगो बॉक्स लेके जा कोई छोटकवा बॉक्स
1: वाला जाने तो
0: लोइत बॉय अब देवा सा रे
1: मां मोय जगह है दोस्त तू मोय खुद कर कर कर चुकली उस जगह है बैंक ऑफ के दकवा पे
0: सुन मोसो सामना देख ली दोस्त मोस में हमना खेंतर से बती मां भाजी में वेल तू जानेगा एक तो मकोइया के भाजी एक तो सोसो में लोइत

0: Zo Amsterdam zo centrum, hè.
1: Ah, jongen, echt serieus.
0: Het is toch wat, hè?
1: Is toch wat. In dus de Amsterdamse centrum, hè?
0: Het is toch wat, hè? Ja. Hartje. Hartje Amsterdam, bijenkorfke. Oh, je naam goed bolle, wat je zo ne wel.
1: Toen jij het kleed.
0: Proef ondervinderlijk, Bataila. Kalinja ke baten, dus aaj bij toen jij je op tijd. Deri bijna jij je. Dit is dus een Hindustani mardiga, Badia. Op tijd deed je dat kun je bakoya, een bundeltje bakoya daar plukken. Oogsten heet dat, hè? Oogsten, Lloyd.
1: Ja, ja.
0: Bijenkorfke dakpe. Dus, maar je kunt het wel gaan zien. Je kunt het wel gaan zien. En je kunt wel genieten van het terras. En je kunt echt waar heerlijk even koffie drinken. Maar, en eventjes genieten van de zon.
1: Bij een korfje dakwa. Dus eigenlijk bij een korfje dakwa. Terras ook een reclame kerila. Dus het is helemaal open? Of,
0: ja, of open, het, open terras. Open terras. Terras. Hartstikke leuk.
1: Lijkt me hartstikke leuk toch? Om
0: hartstikke
1: leuk. Gaan.
0: Hartstikke. Maar, jaad kan je, ik ga een paar keer kan je 7,50 euro. Dus als je in die garage gaat, bij Payamoni is het dan. Dus ik weet het.
1: Het is wel de moeite waard. Kees Bollinger, goedemiddag. Kijk, leguanvlees is de schoonste vlees. Die eet de gezonde bladeren. Maar ja, ik ga leguan.
0: Dat klopt hoor. Leguan, ik ga ze kilt op. Nee, maar we zitten zomaar reclame te maken voor het terras van Bijenkorf Sarik.
1: Mang Sarik, hè?
0: Ik kost iets om lukken naar de Iga.
1: Koffie, chai, cash.
0: Koffie en reclame kan je lukken Sarik. Maar dit is de fatu wat mensen leuk vinden bij koffie en chai, denk ik.
1: Zeker.
0: Ik zeker rommelbad.
1: Hier rommelbad, toen hebben we hier Sunila 2-3 keer op een dag. En vandaag is weer de herhaling om 5 uur. En vanavond om Aatje Raadke. Aatje Raadke, heet je wat je nou hebt? Half 11 Pierce herhaling van Coffee Chai middagshow.
0: Ja.
1: Nou, Anand, dankjewel voor
0: Mahabir Swami ki jai.
1: Mahabir Swami. ja, het was weer gezellig.
0: Dankjewel
1: voor
0: superleuk.
1: Ja, zeker.
0: Ham jagal na heli mooi se matabo. Mooi hoige.
1: Mooi hoige.
0: Groetjes, doei.
1: Doei. Sunwalo. Ja, de kamer is een koffie, chai, middagshow, peesje, geheel afgeleerd. En als je mij vier ze betaald doet, die 19 september komt meervaart mee Jabberjes concert, hoe wel, hè? Met Nizam Wagyu zijn, Boyke, Datadin, Shekhar Kumar, Mausimu Borai, Ayan Mukherjee. En Mumbai Beach. Mumbai Beach is begeleid, kerrie, ja, sapke.

ढेर कार्ता ना बचल हैगा दिस तुलुंग करतवा ऑप्टाइट किन लिए अब हम नोख मेड डेलिंग बिन कोर्ट एकर बारे में ई कॉन्सर्ट के बारे में कुछ और होएगा मैं दू वेल मांदा सो सब चीज एक रोज बता देवे तो ना मोलगी तो Maar er is nog een verrassing voor jullie. En dat gaan we vanaf maandag aankondigen. Toen mooi ze zo niet, ja. Al kartoa kinlie. Orha, torpazega staspas. Toen €3,50 mee. Toen mooi ze zo niet. €3,50 mee. Als je een staspas hebt, kun je naar dit concert. Meer van theater mee. Ja, heb je toe gulgul gadda. Kursie pe baitje. Mooi ze. Op een vriend, vriendin kesaat. Pritam, pritama kesaat. Vrouwen ook gezet. Nou ja. In ieder geval, toen kabel je mooi ze zaterdagavond mee. Ik concert waar met toe jijke, dikse kehega, zoense kehega. En je hebt een geweldige avond, want je ontmoet ook een heleboel mensen. Na het concert is natuurlijk wel belangrijk. Concert wel belangrijk. Hè. Maar het mooie ervan is ook, dat je foyer mee, toe kaise kehe, pise kehe, baatkerse kehe. En wat wij tegenwoordig weinig doen, is dat we... Boodhamme kamti bahredjaila, or konotse baatkerila, moelakaatkerila. Kom, gezellig. En maak ook mensen. Maak contacten met mensen, laat me zo zeggen. Mooi is er hier. Een hele fijne dag. Ja, had ik hamne peeske he, ujalas koffie chai, middagshow, aapke baanste. Ja, het is woensdag.

Ha, dus koffie erbij, chai erbij en vandaag een simpele vraag. Ik wil simpel vragen. Wanneer heb jij voor het laatst tegen iemand gezegd dat je diegene waardeert? Heb ik het behoud waardeerd, Karila? Kaptu bolleuze. Kaptu hamse bolle. We denken het vaak wel. Hamlok hardam sochila konose bolle over een collega, een vriend, je partner, je kinderen, je ouders. Maar bab se bhi bol sake ki ham tolon ke bahut waardeer karila. Maar denken en zeggen zijn natuurlijk twee verschillende dingen, hè? En het hoeft helemaal geen groot gesprek te worden. Nou, lamba chora gesprek nou vegen. Soms zijn vier woorden genoeg. Tjaar woorden. Nou ja, als ik het nu zeg, dan zijn het vier woorden hoor. Ik waardeer wat je doet. Tjaarna he paatjega. Misschien krijgt iemand die dat vandaag niet verwacht ineens een heel andere woensdag. En het mooie is, het kost je niks. Geen abonnement. Abonnement naar hij. Geen app. Geen AI. Gewoon paatje worden. Koffie, chai. Even jouw moment op Utala Radio. Mooiste hier. Fijne dag. En let op jezelf.

Ja, denk vandaag positief aan iemand. Positief. Hou het niet alleen in je hoofd, hè. Moriyama kan niet naar de kreeg. Zeg het gewoon, zeg het. Zeg het gewoon. Ik waardeer je. Nu zijn het 3 woorden. 10 seconden. Maar soms blijft zoiets veel langer hangen dan het hele nieuwsbulletin. Door nieuws toezoenen hengen aaske. Maar pak nog een kopje koffie, chai. Geniet van je woensdag. Moois regen.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbodienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. De inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा विल जाय बरिखी स्टूरे नार ओंसे स्टूडियो हाँ विल जाय बरिखी स्टूरे नार ओंसे स्टूडियो दन कान दर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Bunschoten Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. De politie heeft hem na het lossen van schoten kunnen arresteren. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen door een toename van werkdruk en de start van het griep- en verkoudheidsseizoen. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. En de Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone, zegt de Duitse Centrale Bank president Nagel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een tweetal ongelukken veroorzaakt files. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 10 minuten. Door dat ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Het ging ook mis op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Del heb je 10 minuten extra. Er zijn twee reizen.
3: Live vanuit de hoofdstad.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
5: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
6: Ujala, Lari Heyan Welisanitje, zaterdag 19 september. Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzeng, Mausmu Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van, ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Had me nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, €20. Rang 2, €15. Meervaart mee. Raadkissen mee, ADWC. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood. Larehe Ujala.
7: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
8: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, maar door het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Hi, this is Deepika Padukone.
10: Hi, this is Imran Khan.
11: Hi, this is Sunny Deol.
12: Hi, this is Ajay Devgan.
13: Hi, this is Ranveer Singh.
14: Hi, this is Sonu Sonodigam.
15: My name is Shahrukh Khan.
16: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
5: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल naar info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een tweetal ongelukken veroorzaakt files. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 10 minuten. Door dat ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Het ging ook mis op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Del heb je 10 minuten extra. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: You are. Ujala Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio. Ye Ujala Radio hai. Ab aapke liye ye song.

You are Ujala Radio Headlines. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. De politie heeft hem na het lossen van schoten kunnen arresteren. En in Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dadadin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nueba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport, 10 minuten vertraging. De Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, een kwartier op onthoud na een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 10 minuten op onthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Tora masti, tora khushi, tora halcha Ujala Radio.
5: सुनने वालों ये आप ही का उजाला रेडियो है और यही से एक बार फिर आप सभी को स्वागत है।

You are Ujala Radio Headlines. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst vanwege de verslechterde relatie met de VS. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. En in Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. De politie heeft hem na het lossen van schoten kunnen arresteren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport, 10 minuten vertraging. De Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, een kwartier op onthoud na een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 10 minuten op onthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, Kizika Moenes als kaar heet. Ujala Radio per vermaag aap deze te heet. Pandra vermaag voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Juwelier bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Ha, toe mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude

U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Vierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder

Anjala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Ja, bedoel, mooiste buitkietaakse herzoense kega. Jobjes concert, hoe nu wel een aapje gaat hier. Arie aapje charmee. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin kisa.

0: Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op niet dekleed. Op meervaart.nl. Doe jullie keuze, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nueba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen, er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Afrit Kerkdriel, 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag, een half uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, voor Knoopend Waterberg 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en Presikhaaf een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

Ujala's Coffee Chat Middagshow. Welkom. Absoluut. Ham welkom kijken hier vandaag woensdag 2 september keer programma Coffee Chat Middagshow mee. Maar hoe lang mag het zometeen? Had kunnen wel hè. Had kunnen wel hè zometeen. Dus met Aaron Chandrika zien. Als je daarmee kan je een keer mee nieuws jot ha. Je aanwezig wil ik daarmee. En natuurlijk luchtige ontwerper. Ujala's Coffee Chat Middagshow mee. Welkom.

mooi gedaan toch? Ajib Daas het daar hier. Ja, nu zijn we Ujala Radio gezien. Zometeen de headlines van vandaag. En, dikkel jij? Kie aas kie program, koffie chai, middagshow mee. Hanbo kia baat kunnen willen hè. Aapse, toor gaat ie. Op UR Ujala Radio, Holland Bharme, sunai, dia jata hai.

Het is woensdag. Woensdag 2 september. Coffee Time, middagshow. Je gaat ze schroekje uit je eigen afgewaast. En dan start ik meteen met de headlines

Aartje. Nou ja, Aartje, Nederland mee, president Macron, Aiga, Arby Eindhoven mee. Hij zei het uitzoeken, ja. President Macron vandaag naar Eindhoven en ASML. Premier Rob Jetten ontvangt de Franse president voor gesprekken over Europese technologie. AI, halfgeleiders, defensie, Oekraïne en het Midden-Oosten. Daarna bezoeken ze samen ASML in Eindhoven. Mogelijk 1300 Nederlandse bouwprojecten per direct stilgelegd. Een van de grootste bureaus die controleert of bouwprojecten aan de technische regels voldoen, is geschorst. Zonder zo'n kwaliteitsborger mag bij getroffen projecten niet zomaar worden doorgebouwd. Belastingdienst haalt 139 miljoen euro aan verborgen vermogen en inkomen. Boven water, buitenlandse constructies, internationale gegevensuitwisseling en steeds vaker digitale financiële producten en crypto spelen daarbij een rol. Dus toen bij zo'n abatjaise kregen, de Belastingdienst komt er toch achter. Wolken, zon en enkele buien. Het wordt vandaag ongeveer 19 tot 22 graden en er zijn geen KNMI-waarschuwingen van kracht. Ze geven elk jaar orkanen een naam, toch? Ibrisbi, Orkanonke, Ego naam deva Gwendoline of zoiets, iets dergelijks hoor. Nou ja, ik zou zeggen van geef John Storm, Orkaan, Joaiga, Ibris. Geef die persoon of geef die orkaan de naam Anand of zo. Orkaan Anand. Maar misschien luistert iemand wel van de KNMI. Een idee. Amerika en Iran opnieuw vol in militair conflict. De Verenigde Staten hebben Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen aangevallen. Iran reageerde met raketten en drones richting Amerikaanse doelen in onder meer Jordanië, Bahrein en Irak. Aur Kuwait mee. Dodental Nepal stijgt naar minstens 1114. Bijna 4000 mensen worden een week na de enorme overstromingsramp nog vermist. De hoop om nog veel overlevenden te vinden neemt snel af. Nederland roept Russische ambassadeur op het matje. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor een poging tot droneaanval bij luchthaven Leipzig-Halle. Nederland, Frankrijk, België en EU hebben Russische diplomaten ontboden. Moskou, bole, hamna janila kuch. Moskou zegt, hamna janila. Moskou ontkent. Nieuwe Russische aanval op Odessa in de Oekraïnse havenstad en infrastructuur en woongebouwen. Beschadigd, 8 mensen raakten gewond. Welkom bij Ujjalan's Coffee Chai Middagshow. Aatje Boudewaar, dood eigenlijk september. En vandaag hebben we een nieuwe dag, nieuwsdag, waarop technologie, veiligheid en geopolitiek opvallend vaak bij elkaar komen. De Franse president Emmanuel Macron is vandaag in Nederland. Samen met premier Rob Jetten gaat hij naar Eindhoven en naar ASML. De centrale vraag daar, hoe zorgt Europa ervoor dat het op het gebied van chips en kunstmatige intelligentie niet volledig afhankelijk wordt van Amerika en Azië? Tegelijkertijd is er onverwacht slecht nieuws voor de Nederlandse bouw. Mogelijk moeten zo'n 1300 projecten tijdelijk worden stilgelegd. Zullen we toch? Internationaal is rust tussen Amerika en Iran definitief voorbij. Beide landen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Ham sotila kap i oloch wa ma pestopwega. En uit Nepal komen dramatische cijfers binnen, opnieuw. Inmiddels zijn meer dan 1100 doden bevestigd. Pak je koffie en chai. Of pani. Dit is Ujjala's middag, koffie, chai, show. Aapke waaste. Vijf. Hamati, wacht. Aapke deve. Maar wacht hamna deve. Toe op net aakle. Het wachten is op Anon Chandrika Singh. Ik hoop dat hij zo meteen hier binnenloopt. Dilkya Kare, dit is een geweldige nummer. Opnieuw gezongen, maar wat is dit toch mooi gemaakt, hè? Dilkya Kare, Pish Kejrahe. En vanaf vandaag is ook weer Kavita begonnen op Ujjala.
elke woensdag van 9 tot 12 uur. Kavita, het is weer heerlijk om naar je stem te horen, te luisteren en je programma.

क्या करे, कब कहां किसी से प्यार हो जाए तू ना जान सकेगा, सब जहां हो सकेगा, एक झोंका में भी हो सकेगा, इन एन के कोनो से भी प्यार हो सकेगा। माया तोर दिल तो चाहिए खुलल रह के, जब दिलवा ना खुला रहेगा तो ना होएगा। आज का मौसम के समाचार हम आपसे बता दें सुनो, het wordt komende dagen of komende week komt er weer een hittegolf aan. Ja, nieuwe hittegolf in Zuid-Europa. Ook hoge temperaturen verwacht in Duitsland. Toe Janere hier. Ja, geen spectaculaire hitte deze week, maar misschien de weken daarna. Geen code geel deze week. Gewoon een vrij normale Nederlandse september woensdag. Het KNIM heeft vanochtend bevestigd dat er geen waarschuwingen van kracht zijn. Vanmiddag wisselen wolken, opklaringen en enkele buien elkaar af. Het zuidoosten heeft de beste papieren om grotendeels droog te blijven. De temperatuur blijft vandaag 19 aan de kust en 22 graden in Limburg. Er staat een matige zuidwestenwind. Raad ik eens mee, hè? Kort samengevat, dus samengevat. Geen dag om thuis te blijven. Maar ook geen dag waarop je verontwaardigd moet zijn, waarin je halverwege de middag ineens een bui op je hoofd krijgt. Ham a gorilla, adamiakio gorilla. Ham na nirka haba. Hij is er nog steeds niet. Maar ja, even over de hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Ook in het zuiden van Duitsland zal de temperatuur de komende dagen flink oplopen. Gelukkig hebben we in Nederland nou garm naar hegen. Maar hoi, zeker, hè?

चांदनी रात है, अभी आपने सुने हैं और भी खासकर पेश की गए हैं सागर मालिक के आवाज में। हम इंतजार कर रहे हैं op आनंद चंद्रिका सिंह। Dan zullen we het hebben over luchtige onderwerpen. Hadden niet gehad regen, hè? Of wat, of je toch een keer miscommunicatie hoort ik het toch? En dan meer nadruk hier. Dus als je niet hem zegt van, als je hem lukt geen koffie chai, maar we hebben bijna elke dag koffie chai, maar ik heb hem lukt geen kamers. Ja, dat hoor jij eigenlijk. Dus ja, het is altijd afwachten van koffie chai, regi naar regi. Maar hem lukt ze maar hele boeleki. Ujala rahe hain the greatest voices of Bollywood aur bhi Mumbai Beach ke saath aanstaande zaterdag 19 september met Mouse Milroy. Mouse Milroy ke waaz aap sun rahe hain background par. Mouse Milroy ke saath Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boy Kedatuddin, Nizam Wagid Hussain ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur agar aapke paas stadspas, als je een stadspas hebt, hier Amsterdam ke bazinukli. Voor de mensen in Amsterdam en omgeving, Amsterdam ke bazinukli hier gebracht. Als jij een stadspas hebt, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur je e-mail voor een kaart. Kartwak had in toke e-mail kregen. Naar kaartverkoop @ Dus als jij een stadspas hebt, of hier 19 september een concert met Aapkoop Haglina, wil je erbij zijn? Heb jij een stadspas? Dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Doe het snel, want bijna bargehega.

disgusting. You must. Ja, Arend is onderweg. Dus koffietje, middagshow. Jari heeft er nog wel op. Maar hij is er iets later binnen. Dus hij komt eraan. Hoe oude hij gaat. Hij heeft het te druk. Maar we gaan een keer na, sorry toch? Dus toevallig ketra ben je gaan studeren met Ajega. En intussen heb ik aan een KNMI ook al gebeld. Die absidion orkanaiga aan een kenamrak die. Dit nummer is toch een geweldig nummer. Hè? Kies Sajna, hè? Sajna kelie. Dus als je vriend, vriendin, je vrouw, je patni, je biwi, tork gaat in Sajna hega. Dat is dan moeilijk, hè? सजे के मतलब है कि तुर खाती मोई कपड़ा पहनी अपने के तैयार करेगा बार बार मनाएगा पूरी लगाएगा इस volledig bezig voor

युवाणु जना रेडियो ये है सुन वालो और सजना है सजना है सजना है सजना के लिए अभी आपने सुना है एक और बात सुन वालो हम आपसे बताना चाहेंगे फनवेहर क्लीमात फरामरिंग या फनवेहर क्लीमात फरामरिंग anderhalve graad wordt overschreden. Het VN-milieuprogramma zegt dat het inmiddels niet meer te voorkomen is dat de wereld tijdelijk meer dan anderhalve graad, dus 1,5 graad, opwarmt ten opzichte van het pre-industriële niveau. Dat betekent niet dat de klimaatdoelstelling ineens waardeloos hangt. Nou, integendeel. Volgens de Verenigde Naties wordt het nu cruciaal om de overschrijding zo klein en zo kort mogelijk te houden. Iedere fractie van een graad die wordt voorkomen, beperkt schade. Toen ik het ook jaar schaalde, die iedere uiterlijk naar garm hoe jij, je hebt toevallig heel, we hebben toevallig heel, we orkaan heel, overstroming hangt. Meer opwarming betekent onder meer grote risico's op extreme hitte, natuurbranden, overstromingen, smeltende gletsjers en verder zeespiegelstijging. Een bolie top, hè? In de staat niet meer met een bolie, maar op Nederlands met een betaling. Na de warmste Nederlandse zomer ooit krijgt die waarschuwing vandaag misschien iets meer betekenis dan een abstract getal in een rapport. De klopt toch? Zij verwaar. Een paar jaar geleden zo van voorspelker, hè? Nou ja, dat is al lang overschreden. Nizam Wagdezij, aanwezig op 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. En voor de mensen met een stadspas. Goed, Gabriel, toen ik er gaat in. De stoorpas heet een stadspas. Heeft je papa en mama een stadspas, Sunwallo? Dan koop voor hun dan zo'n kaart voor het concert van 19 september. En het kost je maar €3,50. Maar dan moet je wel mailen naar kaartverkoop@meervaart.nl. 19 september. Het is op een zaterdagavond, mooie avond om uit te gaan.

0: इगनवा जब निजाम वागी हुसैन गावेगा कि कहाँ जाते हो रुक जाओ तो हमें बड़ा दुख लगे इगनवा जब हम सुनीला माथिस वेलन हेल मोई नंबर एंड आई होप दैट हाई ऑफ 19 सितंबर गाट सिंगे इन द मेरवान मेट ऑन बेगेलाइडिंग फ्रॉम मुंबई बीट्स कॉप ई कार्ड ऑफ टाइट एर ज़ैन नॉग वट स्टूलन या कार्ड बेस्किकबार हां स्टूलन बोली ला मा कार्ड बेस्किकबार तू जल्दी कर नहीं तो तू के पास टाइक परे मैं ये ये कैन सेल्फ कैक हूं हम झूठ ना बोलिया कैक मार ऑफ meervaart.nl Het gaat heel hard. Het is weer na een lange tijd een mooi concert in Amsterdam, in de Meervaart, Doorzaat. Eigen toefaan, eigen. Ik heb daar KNMI voor je gebeld, Anand. Hem KNMI ke belke liggen.
1: Opsporing verzocht je KNMI. Kon kijk je belke liggen?
0: Nee, hem KNMI ke belke liggen. Goedemiddag trouwens.
1: Oké, goedemiddag. Goedemiddag, kan je zeggen, Lloyd?
0: Mooi. Hem belke
1: liggen. Mijn excuses. Ik ben in slaap gevallen.
0: नौ
1: यार जो मौका है तो मौका के फायदा उठा ले
0: डायरेक्ट
1: नहीं मैं नतुलक वीकेंड लंबा रहा दाग दाना गेसेलिगेट vanmorgen vroeg moest ik op Schiphol zijn dus dan heb je hele korte nachten.
0: Ja.
1: Bas, Sanjua, ke tu jaane to aankhi lag jayega.
0: Aankhi lag jayega. Nee, nee, nee.
1: Aankhi lag jayega, bam.
0: Aankhi lag jayega. Je hebt een korte powernap gedaan en nu ben je helemaal weer changa.
1: Nou, dat ook. was het maar waar. Nee, niet helemaal changa, maar dus... excuses ki thora se deri mein aili aur excuses ki mudiya na moi kama hi gabe aur excuses ki abe awaz bhi na moi hai galoi
0: tani frog suna hai ga
1: sab theek ho jayega
0: ne samas se mero sun tri to tam li yaar sab koi ke naam rakha hai ga as er een orkaan komt ek dacht van weet je wat hum ka anemi ke bel kari pa hum bol sunna ab se ko naam dhariye ek ko hindustani ke naam rakhe want we zijn hartstikke trots op onze hindustaanse gemeenschap de Namwa dhardiye Anand. Anand, dat wordt een hele zware storm dan. Orkaan.
1: Nee. Dat, mijn naam past niet bij een storm, Lloyd.
0: Oh nee, jij...
1: Ik wil storm lage jane, ik wil bhayanak naam. Svetlana. Weet je?
0: Svetlana.
1: Zoiets. Een naam waar je van schrikt. Van, hè? Ikontje heiga. Nederlandke inzending trouwens, of niet Nederlandke, ikon Europees landke... Inzendinger gaat Bulow.
0: Bulow?
1: Een van die stormen gaat Bulow heten. Hoe vind je die?
0: Bulow.
1: B-O-E-L-O.
0: Bulow. Nou.
1: Hoe vind je die? Ik kon een naam heen.
0: Ik kon een naam heen. Hoe is
1: dat?
0: Bulow.
1: अरे थोड़ा मोई नाम रखे यार बोलो उनको नाम
0: भयानक नाम चाहे रखे हैं
1: बुढ़ाओ
0: दैट क्लिंग तो हॉग नीड
1: बुढ़ाओ इस तक हो कि नाम वाली इस पंच क्रिक
0: एक फिर ना मैंने
1: ऐसा नाम रख जो उनके चौक जाते हो
0: ना सुना हम हमारे लग के अदर मीन हम लोग के व्हाट्सएप ब्रेक पढ़ाए एंड दें गाँव वाई कॉन्टैक्ट ऑफ मी मिड कैनेमी फ्रॉम सून देख हम लोग के लास्ट्रास है क्या
1: हमें है को मोई नाम
0: उजाला के लास्ट्रास है तो नमोन देश है क्या कौन भयानक नाम है तेरे पास
1: हमें को नाम तूफान
0: या ना देख ले तो तूफान
1: देख ले तो तूफान
0: toepasselijk direct
1: nee maar Europese landen milke Janne ketena bichare higa voordat ze die namen verzinnen per jaar.
0: Is toch wat, hè? Hebben ze niks anders te doen dan?
1: Ze hebben echt niks anders te doen. Ze hebben een hele panel van ik weet niet hoeveel mensen. En dan gaan ze vergaderen. En dan gaan ze geld uitgeven. En dan gaan ze... Hey,
0: in plaats
1: maar ja,
0: van...
1: laat je ChatGPT het gratis doen
0: precies,
1: voor je. Klaar.
0: Precies. In plaats van dat ze gaan nadenken van klimaatverandering. Opwarming van de aarde. Stopkereltje. In plaats van dat ze daar tijd in steken.
1: Dat ze namen gaan verzinnen.
0: Namen één. Daar heb je niks te doen.
1: Maar een toefaan moet ook geen Lloyd heten, toch?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Een toefaan moet bijvoorbeeld... Kijk, Floyd zou nog wel kunnen, maar niet Lloyd.
0: Anand Lloyd. Is dat niet in de stad? Haar naam heet. Dus ja, je moet wel een beetje...
1: Rustgevend. Haar naam is rustgevend.
0: Toen nam rustgevend.
1: Anand die Anand.
0: Nee, helemaal verkeerd. Inderdaad.
1: Ja, toch?
0: Nou, hij belt een keer boel dat je naam naar haar. Doe zijn naam daar.
1: Ik ben net betaald trouwens. Ik ben net... Dekker toch? Baat Latte Bat met Chijua Jaigaloid. Brassa Fest me. Pier, ik ga even terug naar Brassa Fest. Ja. Gezellig Brassa
0: Fest. Tutorak Guzan Bartaj.
1: Dus iemand. Na. Abeto Jagliba. Jonathan Binder Jagalbo Tutorak Guzan Bartaj. Dan ben je nog helemaal kalm, relax. Abe Muriona, mooi kamaika. Dan moet je nog opstarten. Nee. Want echt waar, ik ben net 2 minuten terug wakker, dus ik kom direct in de uitzending.
0: Ha.
1: Maar dankjewel voor je koffie, is wel
0: welkom. Ja, sleur op vast naar de man. Ooit is Joachim ook in de zaak, heel harde kroot. Ja, Ujala op de Nationale Radio van Nederland. Hindustanse Nationale Radio van Nederland. Ja, koffie, via DHB Plus. Ai.
1: Jouw koffiemoment, zeg je. Jouw. We gaan het opvrolijken. hiermee. Sorry, luister hier.
0: Ja.
1: Lekker, was hij goed of niet?
0: Ja, toch?
1: Heerlijk, man.
0: Ja,
1: wat een moment,
0: zeker.
1: Wat een koffiemoment met ons. Tjalau, Sarik. Applaus, des Sarik. Ai. Dus die meneer komt naar me toe. Die meneer zegt van zo'n natuurlijk bolleri wat jij deed, maar wat mooi baat, hè?
0: Kon met je.
1: Oké, als iemand zo begint, dan word je al positief, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Want dan is het een positieve vibe, toch?
0: Zeker.
1: Het is niet iemand die komt en zegt van... Ja, maar Toulon Bollerij, zei... Nee, Toulon Bollerij, zei man, maar mooi baat. Dus je kon baat die meneer mangen betalen. Ken die meneer verder niet, hoor.
0: Nee.
1: Namo abhulugelibi, mijn excuses. Hame bolle Toulon Bollerij, ki Toulon mangen ga panel ego.
0: Ha.
1: Bij koffie en chai.
0: Koffie en chai met panel nog maar gaan.
1: Op panel, dan wil je werkelijk, meneer, gaan bulgen litoras, maar inderdaad.
0: Ja.
1: We hebben het erover gehad, we hebben het niet vormgegeven. Maar ook erbij met hem ook een soort check chai, Lloyd.
0: Zeker, bijzonder chai.
1: Denk je toch? Hamlok bulgen maar hamlok is zo'n wel een abhulal. Dus hamlok een jaad kunnen we gaan. En dat is goed, dankjewel voor jullie hulp en het meedenken.
0: Ja.
1: Dus we moeten wel gaan nadenken, Lloyd, hoe we die panel vorm gaan geven.
0: Zeker.
1: Dus als mensen daar ideeën over hebben, hamlok je betaal. Je zou kunnen zeggen dat we misschien 30 mensen, ik zeg maar wat, Holloid.
0: Ja.
1: Verschillende jagaken. Dus Den Haag bijvoorbeeld, Barkaba.
0: Ha.
1: Dat Den Haag ken je. Of Jada Chahito.
0: Ha.
1: Arnhem en Orkanti, regen Hindustani, de Thoras Orkanti. Maar stel je voor hè, dat we dat vorm zouden kunnen geven.
0: Ja.
1: Dit wat Barke. Ik wil Leeuwarden, ik wil Eindhoven.
0: Groningen, Limburg.
1: Zou toch tof zijn?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: En dat we dan een groep vormen, 30, 40, 50 man.
0: Har ik gauw keek manja, ik zei hier al een panel.
1: Manja, waarom moet je het bollen? Manja. Agua, ik wil agua,
0: ik zei hier om Bhaglewik en die panel. Ja.
1: Dus wij zoeken kapiteins.
0: Kapiteins, ja.
1: Hamlo kaptaan khojila, kaptaan logon ke hamlo khojila. Lau, hamlo ke ekadgo kapitein de idhar ke udhar ke. Laten we kijken of we een panel kunnen vormen. Laten we het proberen.
0: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl en wij zorgen ervoor dat we die panels...
1: En je hoeft niet bang te zijn. Toen soort je dat jij in de uitzending komt met je stem. Nee, wel met je stem wat je vindt.
0: Ja.
1: Maar niet echt een audio. Dus toen nam je je. Maar toen hamlok je wel partijen. En je moet wel beschikbaar zijn. En je moet wel koffie en chai leuk vinden.
0: Ja.
1: Toch het chai gaat zo'n programma. Je moet wel een trouwe luisteraar zijn. Dat toen partijen hamlok je input wat. Het is bijna moeilijk, Igaloid. Laat het proberen.
0: Input, ja, zeker.
1: Input wa.
0: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. Je verhaal, natuurlijk, je pen en mail behagelijken. En dan zorgen ervoor dat het een vorm krijgt. In koffie, chai, middag, show. Ik ben een biala aan Brasa Vespe uit Leeuwarden. Ik doe je praat niet aan. I love he. Ham ze bij beter. Ham niet tussen beter is, naar beter is, maar helemaal uit Leeuwarden.
1: Ik heb zoveel mensen ontmoet, Lloyd. Hamen echt precies na Yadba. Hoe drukte met Ujane?
0: Ja, ik
1: ben. Maar hamen wel Yadba dat mensen van heiden en ver zijn gekomen. En,
0: het viel op. Ki meeste het niet door gaat in Pusheta. Ik kan je daarmee zo'n misselijk koffie hebben.
1: Eindelijk houden mensen van me. Nu ik misselijk aan het doen ben.
0: Ene mevrouw Nadia, die kwam naar mij. Hamaila aan het meer keer. Ik had je alleen hamjaila. Ik moest door de security heen. Security, hamme dat is het. Gaan jij gaan? Sorry, meneer. Hamme aan het leggen. Want deze mevrouw wil aan het ontmoeten. Maar je was druk, dus ik kon jou niet benaderen. En ze kon jou niet ontmoeten.
1: Jammer,
0: maar goed.
1: Mag ik niet herkansing? 19 september herkansing.
0: 19 september.
1: En daar hebben we veel tijd, Lloyd. 19 september. Ik thora barka raha chijwa, dus iemand samai kamti raha.
0: Ja.
1: Maar 19 september hebben we veel tijd.
0: Ja.
1: Dan zitten we met 1000 man gezellig met elkaar naar muziek te luisteren.
0: Heel cozy allemaal, lekker handen. Warm, gezellig, gezelligheid.
1: Ja, cozy, gewoon cozy.
0: Heel cozy.
1: Als je het hiermee vergelijkt.
0: Ja.
1: Dus dat is heel erg leuk, dat gaan we doen. Dus JJ Mangi Awe Koffie en Chai Ke Mile to Aye. Koffie Birehi of Chai Birehi.
0: Ja. Wijn Birehi en... ham boli aardje uitzending van mij. Ham bolagiri bolle is het toen. En in de commercial hoor je dat niet. Maar bij deze mensen... Aben mij bab katindo uso ke pas hega o stadspas Amsterdam ke bazindo. Als je een stadspas hebt, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Maar je moet wel een e-mail sturen naar kaartverkoop@meervaart.nl. Voor maar €3,50 kun je naar dit geweldige concert op 19 september. Ham je bolila ietsjes op hier, roosjes.
1: Maar Lloyd, klopt deze informatie?
0: Tenminste, dat staat op de website, maar misschien klopt het niet.
1: Nee, je website ben ik geloofd, dat klopt geweest.
0: Ja, website.
1: Toen meervaartje website betekent.
0: Een meervaartje website op betekent, ja.
1: Ik loop nog een beetje achter.
0: Ja.
1: Dus, agar liek geleden, dan is het zo.
0: Ja,
1: zo nevalo.
0: Ja, het staat hier geschreven.
1: Ha. Toen parle to letterlijk Lloyd. Kan je ze niet kelen?
0: Hamlok
1: toch geen abiswaas karila. Hamlok check, double check karila. Ja, toen ja, net je joh, kan je zeggen.
0: Het staat er echt bij €3,50. En rang 1 is €20, rang 2 €15. Maar met een stadspas, dan kost het je maar €3,50. Maar dan moet je wel een e-mail sturen. Anders stel ik je naar Miliga of aan de kassa.
1: Dat kan hem heel wat heen.
0: Kaartverkoop@meervaart.nl.
1: Ik let toch niet naar Lloyd sturen.
0: Nee, hamrelijk op de korting naar Miliga.
1: Nou, kaartverkoop, apenstaartje, meervaart.nl dus. Ja. Ouro, bij jij ze kega bij theater. Gewoon aan de poort.
0: Wel een ding is, zullen we ook die kartwa beperkt hega stadspas. Ke korting wa beperkt aantal stadspas hega. Dus.
1: Volgens mij mag je maar eentje tegenwoordig geluid.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar zo'n hamlok nam ooit een parlibati, tjidjwa.
0: Ja.
1: Dus hamlok, ik doe dat lagi even uitzoeken. Maar je kunt er ook zelf gewoon naartoe gaan of bel meervaart en dan weet je hoe het is. Weet je, deze regeling, hij gaat toe gebruiken.
0: Ja.
1: Kan zo naar zijn. Dus als je een stadspas hebt. Ja, toch? Kalle, tjidjwa.
0: Kalle, al toe je het niet heel die carrière, toe het niet aange bijtien, niet toe. Paatjes ik hier niet en dan zit je helemaal balkon of wat dan ook.
1: Na mooi bolle, Lloyd. Jitne aage se kinie, utne aage baithiye. Khali itne boliye.
0: Utne bole.
1: Jitne aage se kinie, utne aage
0: baithiye. Klar. Thik hai.
1: Loghi se chijwa.
0: Loghi se.
1: Haan to?
0: Ya.
1: Aage se kinie, ta aage baithiye.
0: Aage baithiye. Na.
1: Piche se kinie, ta piche baithiye. Dat hoef je niet uit te leggen. Dat begrijpt
0: Nee. Maar ik moet zeggen, balkon is ook geweldig hè? In de meervaart om daar te zitten.
1: Super,
0: en vandaaruit echt serieus.
1: Geweldig zeg, ja. Heb je. Trouwens, Hamsun Libati, Lloyd.
0: Kon je Sun Libati.
1: Hamar kan me pahunchal bai bat ya. Hamar kan talak pahunchalega. Ki meneer Putin John hai ya. Hem lo kardam Trump ke over bat ya.
0: Ab Trump ke over na bat ya. Ab lo meneer Putin bolo ke. Haan.
1: Ab ihap tu abar kali Putin ho.
0: Putin ka boli sega. Putin.
1: Input. Putin.
0: Ya.
1: Mane Putin boli zba. Jahan talak ham log ke kaan talak pahunchal hai ga. Na. Ki u bahu dara hai ga. That he worth vermoord.
0: Oh.
1: Ha. Okay, bahu dara hai ga. Ki agar I orlog jon hai ga. Jon isai tu karega. Te ik hok rai na.
0: Ja.
1: Als oorlog zou beëindigd worden zonder winst, dus zonder dat hij als winnaar uit de bus komt, dan ook er Jan ke khatra hai ga rot, waape hamantre bole Rotterdam. Ook er Jan ke khatra.
0: Rusland mein.
1: Khatra hai ga Rusland mein.
0: Rusland mein, ha.
1: Kaha Rotterdam, kaha Rusland.
0: Kaha Rusland, ja. Dat is,
1: nee, maar dus die man is bang voor zijn eigen leven. Dus, als dat zo is, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat ook er met Labaki oorlog John Hovega, Rusland en Oekraïne, voorlopig na Don Hoiga.
0: Dus dat gaat nog even door.
1: Maar die naar Betjaliga.
0: Maar ja, dus.
1: Want hij kan het niet winnen.
0: Nee.
1: Maar hij mag het ook niet verliezen.
0: Ja, maar.
1: Dus dan heb je een soort padstelling.
0: Ja, maar die vergelijking kan ik ook maken met Amerika tussen Iran. Amerika, hamren bij Taggelega in oorlog was. Abhanjese Taggelega.
1: Ah, maar Trump John Baloit.
0: Ha.
1: Bara, George Saad Bolke niet er zijn. Hij is glad. Janus. Echt waar. De man is een gladianus. Jij is Rutte, pijler raha. Ik ook gladianus. Jo toot bolke, liep opke, nikar ja. En meneer Trump doet dat ook. Dus hoe jo toot bolke, nikar ja.
0: Ja.
1: Maar Rusland is gestort in een economische crisis door de oorlog.
0: Ja, maar hoe?
1: Dunia bharse samban tutge, sabko tutadge. Dus hij heeft wel grotere problemen.
0: Maar ik wil insaan met een gezonde verstand. Die gaat nadenken, denk van Sunna. Dit houdt niet lang vol. Maar deze keer kan niet barbadi hoega. Zoveel mensen, baradoek mehega. Oekraïne zit ook in de oorlog. Hoe kuchna kuch hoega. Maar Rusland heeft het zwaar te verduren. Tegel en mij, je kan geen gezond verstand, hè. Stap ik een boodschap in de toch? Dan ga je toch nadenken over, hey, Sunna, ham de bestre, stop ker die oorlog, ham harli, ja na harli, maakt niet uit. Laten we gaan zorgen voor het land en voor de mensen, voor de burgers. Want je eigen ego, toch? Is op een eigen ego gaat in lerega of belangen gaat in. Waar slaat dit op?
1: Nou ja, zo'n verschillende redenen hega soms. Kahe kati koi suru karego oorlog. Toch?
0: Ja.
1: Verschillende redenen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ego haiga soms, omdat je iets wil doen voor je land.
0: Ja.
1: Of tu sochega daadwerkelijk, tu echt biswaas karega, ki ietje jo ham karebe, ta hamar des kati accha rehega.
0: Ha.
1: Koi oorlog voer karega, niet voor het land, maar voor zichzelf. Om hun eigen positie
0: te versterken.
1: Veilig te stellen of te versterken of executie te voorkomen vroegtijdig.
0: Ja.
1: Dat ze vroegtijdig worden afgezet. Netanyahu bijvoorbeeld, Israël Wali, die blijft die oorlogen voeren zodat hij aan de macht blijft. Mensen blijven bang.
0: Ja. Ja.
1: Mensen worden oorlog gesleept. Mensen denken we hebben een sterke leider nodig. Wie zal dat kunnen? Oké, Netanyahu. Wat Netanyahu ook heeft gedaan. Wat hij op zijn kerfstok ook heeft. Mensen vergeten dat op dat moment.
0: Ja,
1: en denken, voorlopig ik het hoorde, Olegwa don, hoe jij tap ik hem nog makkelijk.
0: Want die Andagwa kabel op haar daar, toch? Van, hè?
1: Precies.
0: Die Gazanen en zo.
1: Dus het leidt af. Zo'n oorlog leidt af van binnenlandse problematiek.
0: Ja.
1: Dus binnenlands met problemen, dat is de oorlog. Dan is het hele land met oorlog bezig. En dan hoef je niet meer verantwoording af te leggen voor wat er gebeurt in je eigen land.
0: Ja.
1: Dus verschillende redenen. Ja. Hitler bijvoorbeeld, John Raha. Ook ik doe zijn drijfveer. Ik heb persoonlijke drijfveer hier. Echt persoonlijk.
0: Ja.
1: Want die man was gekrenkt door wat de moeder was overkomen, et cetera, et cetera.
0: Uh-huh.
1: Dus ook een verleden, persoonlijk verleden speelde een rol.
0: Yeah.
1: Dat hij zo'n hekel had aan Joden.
0: Yeah.
1: Maar het was ook dat hij grootheidswaanzin.
0: Grootheidswaanzin, ja.
1: Dus op een gegeven moment raak je de realiteit kwijt. En denk je van Sunna, abtoham raja bati. Abtoham koning, keizer, admiraal bati. Nu ham bhagwan ke braabara bati. Nu kan ik alles maken. Nu kan ik alles doen.
0: Yeah.
1: En dan zie je dat het soms goed gaat, maar soms gaat het helemaal fout.
0: Yeah.
1: Amerika is dat gelukt bij Cahara en Faloa.
0: Venezuela.
1: Venezuela, toch? Daar is het heel snel gelukt. Een soort blitzkrieg. Bam, bam, bam. Binnen een paar uur geregeld. Sochelau, Jopem, hem jijke, Kardé.
0: Ja.
1: Nee. Maar dat werkt niet altijd.
0: Nee, dat werkt niet altijd.
1: En je ziet het, dus je moet wel goede risicoanalyse maken. Maar dat Amerika zo dom is en dat Rusland, grootmachten, dat niet goed hebben kunnen doen, dat verbaast me wel.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus is op Natchalanke is op terop paglaje.
0: Paglaje, ik kan niet paglaje panhega. Ik bedoel, niemand heeft er baat bij. Kaho, kaho. Dek, hamlok in mijn pitaila, hamlok in benzine, ke prijs chargega. Allerlei dingen worden duurder.
1: Hamlok in NFWA. Atorug zijn die oude keer. Nederlandse Florijn moet de NFL.
0: Nederlandse Florijn moet terugkomen. En ja.
1: Hamangila gulden tijdperk terug, klaar, punt uit.
0: Gulden tijd, maar mooi rent, hè?
1: Ik heb een pijs, wat dubbel hoor.
0: Dubbel hoor, dubbel hoor. Kan je nagaan hoe mensen dan meteen denken? Van, hey, dubbel hoor, maar na is besef ik
1: dat je.
0: Pijs, wat dubbel hoor. Ja.
1: Nou ja, voordeel, nadeel doen. Maar ik weet het niet, Holloid. Soms beslissing lewaiga door hoge heren.
0: Ja.
1: En allerlei grote instituties. Tjalang, tjalang en mee. Waarvan je achteraf denkt van, was het wel zo verstandig?
0: Ja. Ja.
1: Toch?
0: Ja, nee, ja, dat heb je gelijk in, ja, inderdaad.
1: Dat is wel waanzin. Maar oorlog voeren überhaupt, Lloyd, is waanzin. Waanzin.
0: Waanzin, echt.
1: Waarom
0: waanzin.
1: Ga je oorlog voeren? Rebaatje, oplosker, goed. Probeer tot samenwerking te komen. Waarom maar, Pieter, ja? Ik wil relatie mee.
0: Ja.
1: Gare.
0: Vergelijk dat ik met een relatie.
1: Ik wil ouderen, ik wil het mee. Ik wil het mee, ik wil ouderen of ik wil larken, gezin mee.
0: Ja.
1: Je gaat toch niet elkaar kapot slaan?
0: Nee, natuurlijk niet. Je praat met elkaar, toch?
1: Haan toch, bolie van ietsje, joh, me na moeilijke, ik wou bolie van me i na moeilijke, kan je ze oplossen, gooi. Ab, is ze kan hebben, toe, is ze kan je te oplossen. Zo moet je dat probleem oplossen.
0: Oh, na kijk, ik heb een relatie met jij, dat werkt ook niet, je moet wel samen.
1: Dat werkt wel, maar ham ik wel het hoor, die leken bij Pila. Dat werkt dat wel nooit.
0: Oh, ik wou kijken, hij had tjoeperhekken, ik wou je hekken, hij zoen ik.
1: Nee, maar Dan ga je je wil opleggen.
0: Ja, ja.
1: Maar Sunna, als je je wil oplegt aan het volk, hè, of aan je partner, of aan je kind, je wil opleggen zonder met elkaar te praten en in harmonie naar oplossingen te zoeken, dan ga je ik na ik dien op uitbarsten.
0: Zeker, 100%.
1: Het gaat zich tegen je. O, toren had al jaren toren moet je maar ik dien.
0: Gaat averechts werken. Ja.
1: Dus je moet wel daarop bedacht zijn. Je toe als ik letten ik na ik dien, gaat het tegen jou keren.
0: Ja.
1: Dus geweld ze na oplossen. Ja, is op zich. Kabi nodig heb je om je te verdedigen. Am namolila bobo jantje gaat bij het halen je luid. Dan leg ik deze keer, wat deze aanvalker is, dan moet je wel terugslaan.
0: Dan moet je wel terugslaan, inderdaad.
1: Maar je hoeft niet zomaar uit het niets een oorlog te beginnen.
0: Ja.
1: En je moet altijd deescaleren. Dus die landen geven het slechte voorbeeld.
0: Trouwens, kabinet van Giri, kina Giri, oktober mee. Ik dacht ik bijna van, ben je in deze dagen Giri had. Maar ze hebben ze wel weer gered.

0: tijd. Ook er met laat dat er meer intelligence moet komen, veel meer informatiestroom, luid.
1: Ja.
0: Die kan gaan kontje hoewegen en dan moet er op gehandeld worden en snel.
1: Snel.
0: En adequaat.
1: Ja.
0: Dus je moet teams hebben die daartegen opgewassen zijn. 30 go, maar mismaas aan Media Isle, hè?
1: Ja.
0: Met Kalashnikov, met mitrailleurs, met automatische geweren. Dan kun je niet een politieagent zeggen, maar ja, Tujato, want de oplosker toch?
1: Tujato, kaho, wapen.
0: Dat gaat toch niet, Lloyd? Die politieagent gaat, ja. Die gaat toch niet doen?
1: Nah.
0: De politieagent gaat op een afstand wachten. Oké, hey, probleem wat doen, want jij gaat op hem AB. En terecht, want die bichare is zo na. Die man verdient een paar duizend euro. Hij gaat toch niet zijn leven geven daarvoor?
1: Dan gaan we gaan, ja.
0: Precies, die man met zijn kleine pipa.
1: Ai, mooi.
0: He? Hij heeft een kleine Jenny-Kego-pistool, of wapentor. Weet je, dus er moeten interventieteams komen, Lloyd.
1: Ja.
0: En er moeten snelle responsteams komen. Precies, is veel mooi mee, Mlok Dekila. Dat soort teams moeten veel meer gaan komen, helaas, helaas. Want drugs, gerelateerd geweld, John Haiga, het houdt niet op. Het blijft maar doorgaan.
1: Het houdt niet op.
0: Er ook een reden, Jenny, kon je Lloyd?
1: Kon je reden, hè?
0: Er is schaarste. Dus het product is moeilijk te vinden.
1: Ja.
0: En er is een grote behoefte aan het product. Dus
1: ja.
0: Vraag is enorm. Aanbod is laag.
1: Ha.
0: Het belandt in de illegaliteit. Want ja. Je wil het ook niet vrijgeven.
1: Prijs wat je hoort.
0: Op prijs wat je hoort.
1: Ja,
0: dan krijg je dit. Dan krijg je dit. Want als je niet naar Paisa Kamaiga hoe handelen we met mensen. Ham er toe naar Kamaba op cabine. Mensen verdienen zoveel geld. Bundels met geld lopen ze rond. Hammertoeken bundel of geld met chala. Weet je, wij hebben dat niet.
1: Nee.
0: Maar het is niet normaal, die wereld. Het is een totaal ander wereldje. Je kunt erin zitten, je kunt erin vastzitten, je kunt er niet meer uitkomen soms. En het is makkelijk verdienen. Dus ja, mensen doen dat.
1: Maar ja, in zo'n gebiedje hangen zo checken. De gemiddelde man, vrouw, aan admin gebiedje hangen zo checken van zo'n. Is het je zo'n nagebruiker bent, dan is er ook geen behoefte aan dit soort dingen, toch?
0: Ja, maar zo is het. Zo is het gewoon een beetje, Lloyd.
1: Ja.
0: Nou ja, hamna zo chila i problemen oplossen.
1: Nee, nee,
0: nee. Hamlok jibe. Alleen je kunt het wel. Je kunt het wel een beetje meer onder controle krijgen. Dat yeah. Wel.
1: Maar het leek wel op Amerikaanse toestanden. Erger dan dat, denk je van... Hey,
0: Nederland, dat Nederland. Gedeelte van Nederland, is ook een narcotica staat. Punt.
1: Ai.
0: Nederland na bolega. Maar echt waar. Nederland speelt een hele kwalijke rol hoor in de internationale drugshandel.
1: Ja, want ja, Nederland is eigenlijk meer doorvoerhaven hè, van alle drugs. John Jahed doet het dus.
0: Hij
1: zei eigenlijk in Nederland, bij die paai, zei ze, kom maar.
0: Nee, omdat alles illegaal is, heb je ook geen belastinginkomsten, Lloyd.
1: Oh ja, oh ja, dat is zo waar.
0: Ja, ze kopen wel een Ferrari, maar ja, wat heb je aan een Ferrari?
1: Ja, ja.
0: Weet je, die drugsdealer die huurt een Ferrari of koopt een Ferrari. Oké, prima. Maar dat is niet de economie op gang helpen. Dus er komt geen geld legaal de economie in. Met illegaal geld, daar hebben hoedkoetskars gekregen. Ja, maar je kunt niet die economie vooruit helpen. Want hoe ga je terugpompen dan?
1: Nou toch. Ojito.
0: Toen 50 miljoen kamaile.
1: Ja.
0: De 50 miljoen, maar hoe ga je dat dan... Dus wat doen die mensen? Dan beginnen ze allerlei fake bedrijven.
1: Ja.
0: En dan fake dingetjes. En dan gaan ze het geld witwassen. Nou ja, iedereen weet het.
1: Ja.
0: Sapko Janiga, iedereen heeft wel een geval. Of een familielid, of een vriend, of iemand. John Uchijwa Mehaiga, or Kelega. Ki bahut barka zakenman he.
1: Barka
0: kelega. Suriname, me ba Suriname, me bi banyo pe haiga. Maar ja, dat, weet je... Ham kaboliar. Wie ben ik om daarover iets te zeggen?
1: Nou ja, oké.
0: Okay. Dus
1: dan hebben we over Asselt gehad. Hartalra, 2 dagen, maar nu is het hopelijk voorbij. Maar ze hebben wel snel die mensen aangehouden, vind ik wel goed.
0: 35 mensen aangehouden, hoor ik.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat de bazen daarbij zitten. Dus dit zijn de uitvoerders.
1: Ja.
0: Dus de mensen, John, nou ja, voor een habbekrats eigenlijk dit soort werk verrichten. Ik wil bewaker om aan te gaan. Bij dat huis, die zat in zijn auto.
1: Ja.
0: Dus auto kwam ze bewaker dragen.
1: Ja.
0: Garwa, van die ene vermeende drugscrimineel.
1: Ja, ja.
0: Jahanpe Hamla Bhaile dus. En die hebben ze als eerste doodgeschoten.
1: Ha.
0: 51-jarige Admiraha. Oké, Oradi, Saman direct. Dus dat hele circuit is een hele lugubre circuit, Lloyd. Ja, ik wil film me moeilijk in dit gaatje, Johan. Maar werkelijkheid me is wel beangstigend.
1: Ja, zeker
0: hoe beangstigend. Hoe doen jullie aan het doen hier?
1: Ja, zeker. Nou,
0: Gos. गोस हमारे लगे यहाँ पे लिखल वालो
1: गोस वट इज मेट फ्लेश
0: कई सोरतू गोस है गा
1: अच्छा
0: दस आदमी खाएगा रकम रकम सोरतू गोस तो फ्लेश कोई खाएगा ई चिजवा कोई एक मुर्गी हमारे यहाँ मुर्गी सबसे ज्यादा आदमी खाए हमारे यहाँ दुनिया भर में तो
1: कोई खाएगा उतनी खसोंद है तो जहाँ किस है
0: नो या खसोंद ऑफ एक्सेप्टेड इन अलग खफल मिनिमल तो
1: या
0: मुर्गी एक्सेप्टेड है गा हमारे यहाँ बाई फर्स्केलंड कल्चर एंड गेलोफ्सग्रुप में भी तो एगो एगो एगो क्रिश्चियन से पूछिए तो मुर्गी खाएगा एगो यहूद भी हमारे यहाँ मां एगो एगो मुस्लिम से पूछिए तो वो मुर्गी खाएगा मां वो बेफोरबेल्ट फरकन ना खाएगा
1: ना
0: मां है ये ट्वेल्व रुंद
1: या
0: वेचन हिंदू नॉर्मलीतर ओके फरकन ओके रुंद द सो हैप्पी फर्स्ट कलर मां मुर्गिया हमारे जान मेस्टन मी वेल खाना
1: हां तो सब कोई खा
0: मुर्गी वेल तो मेस्टन में ऑफ यू मोट वेजिटेरियन सैन प्रीमा
1: या
0: मां द मेंस दी नीड वेजिटेरियन सैन पर से दी एट द वेल फॉर्म्स माय कैप मां पहले पुराना जमाना में है
1: हां
0: धल्ले हमारे माई बाप के जमाना में
1: yeah.
0: दन हैप ये तो ओवर 75 jaar, 80 jaar, 90 jaar terug, yeah. ओ जमाना में
1: ha.
0: Gingen mensen toch jagen?
1: Ha, ha.
0: Voor je voedsel moest je jagen.
1: Ja.
0: Dus ze namen ke jungle mee,
1: ha.
0: Hadden ze dan allerlei dingen om te kunnen jagen op yeah. wild.
1: Ja.
0: Bandukbira, maar daarnaast, ik weet niet hoe nog meer allemaal. En dan gingen ze jagen. Maar weet je dat ze toen ook bijvoorbeeld wild aten heel veel?
1: Pahile?
0: Hertenvlees.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Or, hamna niet konkonikevlees?
1: Harnakegos, konkonikegos. Ja.
0: Ha, toch? Dus ha. Er werd best wel veel vleessoorten gegeten.
1: Ja.
0: Hamna niet la, en dat is ons maaiveldonderzoek eigenlijk, waar we geen antwoord op gaan krijgen, hamna niet la, toch? Dus maaiveldonderzoek wou waardeloos baas, wel in nooit. Maar ik vraag me af, hè, wat mensen dus eten tegenwoordig. Eten ze nog harnakevlees? Kun je eraan komen? Ja, je kunt wild gaan kopen. Dan moet je naar zo'n wild speciaalzaak volgens mij.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet of je hertenvlees hebt dan. Maar misschien heb je wel schapenvlees of... Nee, schapenvlees toch volop
1: in Nederland. Ja, volop in Nederland. Met de regio's dus je hebt...
0: Oro geitenvlees bij hem, de klibar in Nederland.
1: Harnakegoos bij hem, hele tijdje. Harnakegoos.
0: Hoi ga. Maar gevogelte bijvoorbeeld, toch? John Ure, ga je dat?
1: Ha.
0: Na murgi gevoel, maar echt John Ure wel die hij ga. Doifi. Zijn naam is Khawatra, chaloi.
1: Ja, zeker. Nja bij bi.
0: Hem nee, niet lekker. Kon je Hindustani ja bij krijgen? Ik weet het niet.
1: Nee, mensen.
0: En doksa, hè? Mensen eten ook wel veel doksa nog steeds, denk ik.
1: Ja.
0: Maar hem die jongen na krijgen, ik kon dat dus hem na ja niet laat voldoen. Maar ik vroeg het me wel af. Van wat voor vlees eten mensen allemaal?
1: Ja, nou ja, mensen, laat het ons weten. Ik kon gooien krijgen, John.
0: Ook een paar weken.
1: Ha. बाजार में मिले हैं कि दुकान में मिले हैं
0: तो जाने हम अलमेरे में रहे यहाँ जंगल में थोड़ा सा
1: वे वेट वेल दैट वार्कन फ्लेस रिन फ्लेस किप फ्लेस गाय के फ्लेस भेड़ा के गोश्त खावा है मैं मिस्किन एट यूली ओक अंदर सोर्ट फ्लेस
0: एक्सक्लूसिव
1: फ्लेस जो है तुलों खात हुई है वगैरह चिराई वगैरह फर्शकिलंद बता दें हम लोग से मान सो वह शायद वाला बनी था फर्न की कौन गोश्त और लोग खाएगा जो हम लोग ना खाए जो आनंद हम ना खाए
0: Zo is het. Dek, hem boeitie me rehele, thoraas het jungle me, junglegebied me looit. Dus als je binnen komt rijden, dan zie je heel veel konijnen.
1: Ja, ja.
0: Rastwappen gewoon, konkonien ghoomega links, rechts.
1: Konkonieke dus, goes lekker, ja?
0: Ik denk het.
1: Ja.
0: Hem daar niet, hem na kaili kabina.
1: Ja.
0: Maar hem jani la sanna met bibi, ki admi leguan katra bijvoorbeeld.
1: Leguan?
0: Leguana, ai. En krokodil ook.
1: Oh.
0: Or dusar des hai ga, Asia me bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Daar eten ze ook van alles hoor. Hamna niet gewoon kongos.
1: Sabtjes krijgen.
0: Maar wat is het verschil, Lloyd? Verschil wat? Oké, laten we kritisch zijn eventjes.
1: Ja. Yeah.
0: Wat is het verschil? Waarom mag je wel kip eten?
1: Ja. Yeah.
0: En doks eten? Maar waarom zou je geen leguaan mogen eten?
1: Ja, ik ja. Zo'n job. Sabtjes naar hier, kip naar hier gaan. Of beheer
0: ik gewoon naar Nee. Ik bedoel yeah. kip vinden we... Ego gos, maar leguan is ook een gos.
1: Ja, natuurlijk is het gos, maar misschien vinden dat vies.
0: Oké, okay, maar misschien laat ik het nog erger maken. Ik vind het vies, maar varken is nog vieser, misschien.
1: Ja.
0: Ha. Ego suwer, zei het, ormoor suwe. Ik weet het niet hoor.
1: Ha.
0: Hoi zeg ik, want suwer lobby kare lololo, weet je?
1: Ja.
0: Denk ik dan, ik weet het niet.
1: Ja.
0: Maar je kunt niet zeggen dit is schoon vlees en dit is vies vlees. Dat kan toch niet,
1: Leuk? Nee.
0: Dus de vraag is, zit het in onze hersenen zo? Van kip leggen hoeven we ons niet af te vragen. Gewoon mooi, hè? Netjes, goedgekeurd, goed teken. Maar als het een leguaan is of nog erger...
1: Stel je voor, krokodil,
0: hè? Een kat.
1: Naman, of kuta.
0: Of een hond.
1: Ha.
0: Inderdaad, of het is een... Muis.
1: Hé, hey, hou op hoor, Arend.
0: Ik vraag het me af. Ja, hoe denken mensen daarover? Ik heb daar geen sterke mening over. Omdat ik hem naar Kaila ik kutje doen. Maar ik vraag me af, hoe maak je dat verschil dan?
1: Ja.
0: Hoe kun je zeggen, Iwali wel goedgekeurd, maar Iwali, nou, kei goedkeur karisba.
1: Papre.
0: Kei stempelware kisba van kippenvlees mag wel,
1: ja.
0: Maar leguanake vlees mag niet. Of kattenvlees mag niet, of een hertenvlees mag wel, maar noem iets, Lloyd, iets lugubers. Ik vind een rat wel luguber, hoor, ach, eigenlijk.
1: Gats, mooi.
0: Ik vind dat wel luguber. Ik vraag me af of we kritisch zijn over dat soort dingen. Hele simpele dingen in het leven.
1: Ik denk het wel. Het overgrote deel van de mensen zijn wel kritisch, denk ik.
0: Toen had je toen op een mening. Toen ga je met de heer Goswan Lloyd, ham Janila.
1: Wat doe maar jij? Ik kon goed zijn, maar ik ga hem kijken.
0: Nou, mag je dat hoe jij. Ik ben daarin niet geïnteresseerd, eerlijk gezegd. Toen maar een morsu wat die wat. Dus heb jij niet laten sap halen, als het maar smaakt, vind jij het best. Dat maakt jou niet uit.
1: Nee, kip heeft mijn voorrang en de rest laat ik eigenlijk.
0: Wat zou je niet eten? Wat zou jij beslist niet eten? Nou, hoe lekker het ook is gemaakt. Want jij zit naar boektokkelen wel,
1: maar. Kutaki goes, of een kat, of een rat. Dat soort dingen. Hamna,
0: dat gaat een brug te ver.
1: Het gaat te ver. Voor mij gaat het
0: maar dan is de vraag. Dan is de vraag. Dan moet je die vraag ook stellen aan jezelf nu.
1: Ja.
0: Abij raadke Jezus. Voordat je Jezus inloopt. Aaj toe raadke. Voordat je gaat slapen. Half uur. Neem de tijd.
1: Ja.
0: Kagaj. Kalam or patra leken. Kagaj or pen leken. Toen lik je waarom wel, waarom niet.
1: Arie,
0: en welke vleessoort.
1: Maar een moeilijk opdracht. Toetje.
0: Probeer die analyse te maken. Je komt er niet uit.
1: Ja.
0: Dan dat het in je hoofd zit.
1: Ja.
0: Iemand heeft in je hoofd geprint. Kippenvlees is goed en normaal. En utuk haisake oké. Om een goeie boeratjes namen. Maar rattenvlees na kan je.
1: Na.
0: Iemand heeft het in je hoofd geprint. Echt waar. Want vlees is vlees, dat vat dan.
1: Mojito.
0: Of het moet niet. Misschien is rattenvlees niet lekker. Kan ook nog.
1: Maar ja, Suna.
0: Maar je moet niet gaan hoe je goswat hebt?
1: John Dean kuch na rega mile ke khaake to hi khaake me par
0: tu to aadmi ke kha liye tu to cannibal ho jaye to raha jaane la jij overleeft altijd jij overleeft de winter tu winter en ter hongersdood tu sab overleeft kan liye omdat jij bereid bent om alles te eten
1: Lloyd. ja rakam ke goos
0: maar ja bas sare ke
1: maar dhalle kono din aayge tu er is een overstroming, dat is toch? Toen baatte ik dan al koetje naar kijken. Maar je ziet wel dan een rat lopen en je hebt honger.
0: Ja, jamming?
1: Ja.
0: Natuurlijk. Je ziet me nooit. Sonna, als je bijna dood gaat van de honger.
1: Ja, dan ga je toch
0: heen. Je hebt 3, 4, 5, 6 dagen niks gegeten. Boy. En je ziet een rat. Jamming.
1: Ja, jamming. Je gaat het eten.
0: Je wil overleven.
1: Zeker toch. Toen ga ik in Parijs.
0: Dus even een hele leuke. Dus Kaliam Gali Bijenkorf. Amsterdam, Centraal, Janeto, Saharwali. Bijenkorf.
1: Oos op de kant toe, ja.
0: Arre, ja. Arre, hamu, aatje. Hamu moderne, dat die wat hier. Gali Bijenkorf. De Bijenkorf kun je boven op het terras, voor de mensen die het kennen in Amsterdam.
1: Ja.
0: Bij de Dam. Dus dan ga je heel gezellig, dan ga je boven helemaal. Ik denk op Parwa, dan is er een soort terras.
1: Ha.
0: Nou, dan ga je op het terrasje zitten, ga je een koffie drinken.
1: Ja.
0: Wat zegt mijn vrouw plotseling?
1: Ha.
0: Jongens, हाँ. एक सी भाजी हमारा औरत या पगलाएगा हम सोची कहा भाजी देखेगा
1: बैंक और के ऊपर
0: बैंक और के दाक पे हम बैठल बाती
1: हाँ
0: यों से एक सी भाजी
1: अच्छा
0: हेलमाल अंतोषा सब बखेन ओफर दे लोइनिंग तो लोइन हम सोची क्या करेगा
1: या
0: एन से वैस म आन मकोया
1: हाँ
0: वहां दकवा पे यार
1: दकवा पे और तू मकोया के तू तू लोबी कर
0: मकोया
1: तू लीफ हैबर बाटे उस
0: मंकरी हैकवा कूद काट के हम सोचे हम जाई काट ले मकोया दोषी आप को हम विल्ड मकोया सुनने वालों
1: या
0: देखिए अब वहां भाट फाट पड़ी है हिंदुस्तानी अब बैंक और उसके दाग पे अब देखिए अभी देखिए फेस हो गए वहां हिंदुस्तानी के बैठक गाना फेस प्रदाम खान की एक उजाला बोली से
1: यहाँ पे मकोया मिली जा चुके
0: Zowel goed zijn, we kunnen wel een flashmob een keer organiseren, hè, Lloyd? Op het dak van Bijenkorf. Alleen maar Hindustan in één keer. Bam!
1: Chilli.
0: Jongens, nu met z'n allen er naartoe.
1: Ja, buiten Ghana. Hè?
0: और हम लोग एगो बॉक्स लेके जाको छोटको बॉक्स
1: वाला जाने तो
0: लॉयड
1: या
0: बॉय अब देवा सा है
1: मां मोई जगह है दोस्त तू मोई खुद कर कर चुके ले उस जगह है बैंक ऑफ के दकवा पे
0: सुन मोसो सामना देख ली दोस्त मोस में हम ना खेंतर से बती मां भाजी में वेल तू जानेगा एक तो मकोया के भाजी एक तो सोसो में लॉयड
1: ऊपर से
0: सोसो में एक तो अमस्टरडम सेंटर में
1: हां ये वो एक्सपीरियंस
0: है
1: इस तो बात इन द अमस्टरडम के सेंटर में है
0: अमस्टरडम बैंक और के ना झूठ बोलल है बतिया सुनने
1: वालों
0: प्रूफ प्रूफ ऑन द फिंदर लग बताएला कलिया के बात है दोस्त आज भी तू जाइए अपतैत देरी में ना जाइए तो दूसरा हिंदुस्तानी मार देगा भजिया जाइए देखो ये बकोया बिंदल चे बकोया दार प्लक ओक्सटन है दत है ओक्सटन लॉयड बैंक और के दाक पे
1: बैंक और के दाक पे अब तू बोल बाटे अब तू बोल बाटे अब हमें मंकरे जाएगे इफ देखे
0: तो जाएगे परिगा
1: हमें जाएगे परिगा
0: सुन ना चाहे मकोया ना टूर ये लॉयड हम के मैं फ्राई पोस्टर आज दत का टूर है दार बकरा बकरा तो पकड़ के बंद कर देगा कि ये दुनिया क्या करेगा Maar je kunt het wel gaan zien. En je kunt wel genieten van het terras. En je kunt echt waar heerlijk even koffie drinken. Maar, en eventjes genieten van de zon.
1: Dus. Dakwa, dus eigenlijk bij een korfje dakwa, terras ook een reclame kerela. Dus het is helemaal open?
0: Open terras. Hartstikke leuk.
1: Lijkt me hartstikke leuk toch om
0: daar uit te gaan. Hartstikke leuk. Maar jaad kan je, ik hanta paar keer kan je 7,50 €. Dus als je in die garage gaat, bij Payamoni is het dan. Dus ik weet het.
1: Het is wel de moeite waard. Kees Bollinger, goedemiddag. Kijk, leguanvlees is de schoonste vlees. Die eet de gezonde bladeren. Maar ja, ik ga leguanvlees.
0: Dat klopt
1: hoor.
0: Leguanvlees ga je ze kilt op. Nee, maar we zitten zomaar reclame te maken voor het terras van Bijenkorf Sarik.
1: Mang Sarik, hè?
0: Ik kost iets, hamlokken naar deiga.
1: Koffie, chai, cash.
0: Koffie ke reclame, karil hamlok Sarik. Maar dit is de fatu wat mensen leuk vinden bij koffie en chai, denk ik.
1: Zeker.
0: Ik zeker rommelbad.
1: Hier rommelbad, toen hamlok hier Sunila 2-3 keer op een dag. En vandaag is weer de herhaling om 5 uur. En vanavond om Aatje Raadke. Hamne Aatje Raadke heet je jo ki na hai ga.
0: Tu. Utor haat me hai.
1: Haan Aatje Raadke hai ga. Aatje Raadke 11 baje.
0: Lloyd Bhagwan jaise maangi ga. Mahabir Bhagwan jaise maangi ga.
1: Half 11 pier se herhaling rahi van Coffee Chai Middag Show.
0: Ja.
1: Nou Anand, dankjewel voor...
0: Mahabir Swami ki jai ho.
1: Mahabir Swami ki. Ja, het was weer gezellig.
0: Dankjewel
1: voor...
0: Superleuk.
1: Ja, zeker.
0: Ham jagal na rahi li mooi se matabbo. Mooi hoi ge.
1: Mooi hoi ge.
0: Groetjes, doei.
1: Doei. सुन वालो यहां देखा आपने सुने हैं कॉफी चाय मिदा शो पेश किए गए हैं आपके लिए एंड आपसे मैं फिर से बता दूं कि 19 सितंबर को मेरफाट में जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाला है मैं निजाम वागिल हुसैन बॉय के दाता दीन शेखर कुमार मौसमी बुराय अयान मुखर्जी एंड मुंबई बीच इस बखलाइट करिएगा सबके

meer kaart aan nabetje lega. Dus toen kort we op tijd kin lie. En we hebben nog een mededeling binnenkort. Ik er bare mee. Concert wat ik bare mee. Kuch or hoega. Maar dat doen we wel maandag of zo. Sapt iets ik roos bedaden we het na moeilijk toch? Maar er is nog een verrassing voor jullie. En dat gaan we vanaf maandag aankondigen. Toen mooi seizoen niet, hè? Al kort wat kin lie. Or ha. Door pas zeggen staspas. Tot €3,50 mee. Toen mooi seizoen, hè? €3,50 mee. Als je een staspas hebt, kun je naar dit concert. Meer van het theater mee. Je hebt het gulgul, gadda, kursiepe bijtje, mooi se, op een vriend, vriendin kezaat, pritem, pritema kezaat, vrouwen kezaat. Nou ja, in ieder geval, toe kabelé, mooi se, zaterdagavond mee. Ik concert waarmee toe jaaike, dikse kehega, soense kehega. En je hebt een geweldige avond, want je ontmoet ook een heleboel mensen. Na het concert is natuurlijk wel belangrijk. Concert wel belangrijk. Ja. Maar het mooie ervan is ook dat je foyer mee, toe kaiseke, pieseke, baatkerseke. En wat wij tegenwoordig weinig doen is dat we boodhamme kamti bijre deila, of kon ons baatkerila, moeilijkheidkerila. Kom gezellig en maak ook mensen. Maak contacten met mensen, laat me zo zeggen. Mooi zijn hier. Een hele fijne dag. Ja, had ik hamne peesje he, Ujala's koffie chai middagshow, aapke waanste. Ja, het is woensdag.

Ha, dus koffie erbij, chai erbij en vandaag een simpele vraag. Ik wil simpel vragen. Wanneer heb jij voor het laatst tegen iemand gezegd dat je diegene waardeert? Heb je ook een behoud waardeerd, Karila? Kap tu bolle. We denken het vaak wel. Hamlok hardam sochila kono se bolle over een collega, een vriend, je partner, je kinderen, je ouders. Maabab se bhi. Bol se keki ham tolong ke behoud waardeerd, Karila. Maar denken en zeggen zijn natuurlijk twee verschillende dingen, hè? En het hoeft helemaal geen groot gesprek te worden. Nou, lamba tjaura gesprek over je. Soms zijn vier woorden genoeg. Tjaar woorden. Nou ja, als ik het nu zeg, dan zijn het vier woorden hoor. Ik waardeer wat je doet. Tjaar na het paardje. Misschien krijgt iemand die dat vandaag niet verwacht ineens een heel andere woensdag. En het mooie is, het kost je niks. Geen abonnement. Geen app, geen AI. Gewoon paardje worden. Koffie, chai. Even jouw moment op Utala Radio. Mooiste reëer, fijne dag. En let op jezelf.

Ja, denk vandaag positief aan iemand. Positief. Hou het niet alleen in je hoofd, hè. Moriyama kan niet naar de kerel, hè. Zeg het gewoon, zeg het. Zeg het gewoon. Ik waardeer je. Nu zijn het 3 woorden. 10 seconden. Maar soms blijft zoiets veel langer hangen dan het hele nieuwsbulletin. Door nieuws toesoenen hengen aaske. Maar pak nog een kopje koffie, chai. Geniet van je woensdag. Mooi regen.

is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op You Are Hoedjala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Oh, ho, ho.
3: Ujala, Lara Hay, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Arganiwali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend de Hoek en Roelevarensveen een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Waterberg en Zevenaar een half uur. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. De rijbaan is daardoor dicht voor Rotterdam Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

0: Yes, en dit is het programma Stamppot natuurlijk. We beginnen met een heerlijke remix. Het origineel is natuurlijk van Arijit Singh. Maar van deze remix word je direct vrolijk. Of niet, Leo?
1: Zeker.
0: Stamppot op Ujala Radio. En ook deze week is de Stamppot goed gevuld. We zijn ready om er met gestrekt been in te gaan.
1: Altijd.
0: Locked in. Leo, hoe gaat het?
1: Goed. Ja, we zitten goed in de wedstrijd.
0: Goed in de wedstrijd. Ja,
1: goed in de wedstrijd met gestrekt been.
0: Dan krijg je dus rood, hè?
1: Oh. Weet je, ik kan één keer geel pakken.
0: Ja, jij kan dat hebben.
1: Ja.
0: Jouw karakter is dusdanig goed.
1: Ja, ik denk ook dat ik voldoende goede karma heb om één keer gewoon slecht te gaan.
0: Strategisch uitkiezen.
1: Ja, ja.
0: Wat is je hoogtepunt van de week? Zullen we daarmee beginnen? Iets leuks?
1: Gaan we positief beginnen?
0: Ja.
1: Bij Stamppot? Nee.
0: Kunnen deze meisjes ook positief zijn?
1: Ja, dat kunnen ze. Even terugdenken. Hoogtepunt van afgelopen week. Ik heb dus voor het eerst in mijn leven heel bewust op een terrasje gezeten en een boek gelezen in het zonnetje.
0: Oh?
1: Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik hou echt van lezen.
0: Ja, jij.
1: Maar ik heb dat nog nooit als activiteit echt gedaan. En het was echt top. Het was 10 out of 10. Het was zo'n vibe.
0: Oh.
1: Het was echt heel goed.
0: Maar was je alleen?
1: Nee, ik zat met iemand anders. Die was ook gewoon een boek aan het lezen.
0: Gewoon in stilte allebei een boek aan het lezen?
1: Ja. Oh. En soms was ik van, oh my god, er is iemand dood gegaan. En dan was ik van, en hoe is jouw boek? En dan zei van, ja, leuk. Dus een 10 out of 10. Ja.
0: Oh, dat vind ik wel leuk. Leuke activiteit om te doen.
1: Ja.
0: Ik zou er niet zelf op zijn gekomen, though.
1: Nou, ik denk ik wel. Maar ik zie ons het niet zo snel doen. Want we hebben gewoon te veel om over te praten ook.
0: Ja, we zijn Jeppo-spelletjes aan het spelen.
1: Ja. Maar wat was jouw hoogtepunt?
0: Mijn hoogtepunt van de week? Ik vind het dus heel erg leuk dat mijn vader echt een girl dad is.
1: Oh ja.
0: En met mijn vader dus ook mijn ooms. En ik had kleding gekocht samen met mijn mama en een tante. En het was helemaal leuk en zo. Ik had al gepast in de winkel en zij waren al die grote cheerleaders daar en zo. Van ja, dit staat je leuk, dit staat je niet leuk, zeg maar. Ze waren helemaal excited. En toen kwam ik thuis met alle tassen en toen zaten mijn vader en mijn oom zaten zo aan tafel. En was van, oh, wat heb je gekocht? Dus toen ging ik alles zo laten zien en laten passen en zo.
1: Hele modeshow.
0: Ja, dat was wel mijn hoogtepunt.
1: Dat is heel goed.
0: Ik werd daar heel blij van.
1: Ja.
0: Ik vond het echt schattig.
1: Ja, dat is echt lief. Ze begrijpen het. Dat is belangrijk.
0: En ook echt gewoon goede feedback.
1: Ja.
0: Dit is leuk, dit is minder leuk. Dit moet je niet met elkaar combineren.
1: Ja.
0: Dat is feedback
1: alsof
0: waar je iets aan
1: hebt. Alsof ze er verstand van hebben ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon lief.
1: Ja.
0: Dat was wel mijn hoogtepunt,
1: denk ik. Oh, echt investen. Dat is zo lief.
0: Het is echt heel schattig.
1: Ja.
0: Zullen we direct naar een volgend liedje gaan?
1: Ja.
0: Ik moet even kijken. Ja, we zijn er al.
1: Ja? Heel goed. Let's go.

0: Oké, nu we positief zijn begonnen, kunnen we even die switch maken naar iets heel anders.
1: Gestrekt been.
0: En een stampot stapel. Irritaties.
1: Ik ben zo ready.
0: Ja?
1: Mag ik beginnen?
0: Je hebt helemaal research gedaan, hè?
1: Ik heb research gedaan.
0: Mensen heeft research gedaan.
1: Voorbeelden erbij zoeken, zodat ik de feiten heb.
0: Ze is met de feiten gekomen. Vertel.
1: Ik vind het dus helemaal niet erg als in de westerse cultuur of kleding, of hoe je het ook wilt noemen, in de westerse modewereld, dingen uit andere culturen worden overgenomen. Nee. Vind ik alleen maar leuk. Is een verrijking, is leuk, zeg maar. Het zijn culturen die samenkomen. Helemaal
0: goed. Net als met muziek.
1: Helemaal
0: we support.
1: Goed. Ja, yeah. We love it. Waar ik niet tegen kan, is als je het vervolgens rare benamingen geeft. Broeder.
0: Rare benamingen?
1: Ik zag dus laatst Hailey Bieber. Voor de mensen die haar niet kennen, de vrouw van Justin Bieber.
0: Ja.
1: Mode-icoon, fashion-icoon.
0: Model,
1: alles. Helemaal dingen.
0: Ja.
1: Zij had op de Met Gala's, wat jaarlijks in New York wordt gehouden, heel groot, hele happening en zo. Mm-hmm. Had zij dus eigenlijk gewoon een lehenga aan. Een rok met een blouse en een sjaal.
0: Ja.
1: Gewoon een lehenga met een dupatta.
0: Een
1: toch?
0: Classic.
1: Precies.
0: Ja.
1: Hoe wordt het genoemd vervolgens?
0: Oh nee.
1: Bro, hoe noem je het zo? Vervolgens wordt het minimalistisch Scandinavische kleding genoemd.
0: Hè?
1: Hè?
0: Hè?
1: Hè?
0: Hè?
1: Bro, dat is gewoon een lehenga met een dupatta. Letterlijk. En dan noem je het... Nee, vind ik echt heel irritant.
0: Ja.
1: En dat, de dupatta's die noemen ze dan Scandinavian scarves.
0: Hoezo?
1: Of zogenaamde layering shawls.
0: Hè?
1: Het heeft allemaal gekke benamingen.
0: Hè?
1: Het is gewoon een dupatta. Noem maar, het gewoon hè? Zo.
0: Ja, maar dat weet ik. Ja, oké.
1: En ook de dingen die noemen ze dan boho luxe of boho chic.
0: Mm-hmm.
1: Nee. Nee, zeg gewoon wat het is. Het is heel vervelend. Oh,
0: dat hadden ze best even kunnen researchen.
1: Ja.
0: Het is niet zo moeilijk.
1: Nee, ik vind het echt heel irritant.
0: Ja, maar hoe klein is je wereld ook dat je niet weet van... Goh, misschien komt dit uit een andere cultuur of een ander, weet ik veel.
1: Nou, het is gewoon precies hetzelfde.
0: Ja. Dat herken je toch dan?
1: Ja.
0: Dat herken je.
1: Direct, onmiddellijk.
0: Ja.
1: Instantly. Ik weet niet hoe je wilt dat ik het noem, maar je herkent het direct. Het is jammer dat dit geen beeld heeft, radio, anders had ik het laten zien.
0: Ja.
1: Maar google het even, alsjeblieft.
0: Ja.
1: Dit is gewoon letterlijk Indiase kleding.
0: Ja.
1: En dan had ze oorbellen erbij en zo, en dan noemen ze zogenaamd Mediterraanse stijl.
0: Hè?
1: Dat zijn gewoon jumka's. Bro.
0: Ja, echt. Nou, ze hebben er wel een leuk mixje van gemaakt. Van verschillende landen en zo.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Maar ook gewoon mijn handy. Wat we op onze handen doen en zo. Dat noemen ze dan tijdelijke fine line skin art.
0: Ja, stop hoor. Echt?
1: Bro.
0: Is dit een ding?
1: Dit is gewoon een ding.
0: Echt?
1: Ja.
0: Hè?
1: Dat kan je dan zogenaamd... Nee.
0: Hè?
1: Het is gewoon mijn handy.
0: Leuk dat je het overneemt. By all means, doe dat. Maar
1: doe
0: geef het een fatsoenlijke naam
1: doe
0: zoals het is.
1: Ja. Ik zeg niet, neem het niet over.
0: Culturele
1: toe eigenlijk doe. Maar doe het wel met de juiste benaming, alsjeblieft.
0: Ja, een beetje respect.
1: Niet doen alsof het Scandinavian scarf zijn. Als het gewoon een dupatta is.
0: Mensen, jullie zagen niet, maar ze rolde met haar ogen net. Zo.
1: Ik vind dat echt irritant.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt vrijpostig.
0: Ja. Het is gewoon ongepast. Het is niet netjes.
1: Nee, nu heb ik ook weer helemaal hoge bloeddruk. Ik heb het helemaal warm gekregen.
0: Ja. Ze moet zo meteen even water drinken, even kalmeren.
1: Nee, ik ga luisteren naar jouw irritatie en ook geïrriteerd raken.
0: Ja, mijn irritatie is ook een beetje kleding gerelateerd. Want daar merk ik dat vaak mee. Ik wil altijd dingen net buiten het seizoen waarin het verkocht wordt. Een voorbeeld. Ik wil graag hoge laarzen. En wat gaat het worden? Warmer. Wat zijn er niet in de winkels? Laarzen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ik
1: goed
0: heb hetzelfde.
1: Getimed.
0: Dan denk ik, zeg maar, oktober, november van... Oh, moet eigenlijk een nieuw spijkerjack hebben of zo. Wat zijn er in de winkels? Winterjassen. Ja, ik heb altijd van dat soort domme dingen waarvan ik dan denk... hoezo kon ik dit niet aan het begin van het seizoen bedenken? Hoezo? En dan denk ik het ook vaak nog te laat voor zeg maar de sale. Vlak voordat er die wissel komt van seizoen. Dus het is dan gewoon al weg. Waarom doet mijn brein dat?
1: Leo!
0: Ja! En dan kan je het hele internet gaan afzoeken en is het ook allemaal stom.
1: Je moet vooruitdenken.
0: Ja!
1: Anticiperen.
0: Meestal lukt dat wel. Maar met dit soort dingen loop ik elke keer tegen issues aan.
1: Oké, zodra de nieuwe collectie komt, dan ga ik een lijstje maken. En dan ga ik aan jou vragen, Leo, wil je dit of dit
0: wat
1: hebben?
0: Wat heb je nodig voor komend seizoen? Daar zou ik echt mee geholpen zijn.
1: Moet je alvast over nadenken, ja.
0: Oh, echt stom.
1: En ondertussen ga ik een spijkerjasje en hoge laarsje voor je zoeken.
0: Heel fijn, wordt gewaardeerd.
1: Ja. Oh, Leo toch?
0: Ik neem nu spijkerjas van mijn mama.
1: Ik vind dat heel schattig ook. Ja.
0: Oh. Dus op zich overleef ik het wel hoor. Ik ben niet jasloos op straat, mensen.
1: Nee.
0: Dus.
1: Nog niet.
0: Nog niet.

0: Ik heb dus soms dat ik met mijn moeder praat en dat zij dan bepaalde woorden overneemt die ik ook zeg. En dat is dan zo'n generatieclash. Dan zegt mijn moeder iets van de Lulu of zo. En dan denk ik, wat?
1: Dat is crimineel.
0: Zo grappig. Maar dan ook, wij zeggen dat op een soort van grappende manier, zeg maar. Dat is echt de Lulu. En dan is mama gewoon van echt heel serieus. Ja, maar is zij de Lulu? Zeg maar echt serieus.
1: Geweldig.
0: Dat is zo lief.
1: Het is net zoals je ouders memes laat zien.
0: Ja.
1: Dan gaan ze ook helemaal met hun bril zo kijken.
0: Wie is dat dan? Ken je diegene?
1: Nee, man. Ik heb geen idee.
0: Nee, maar hij is gewoon grappig.
1: Ja.
0: Oh, ik vind dat zo leuk. Maar sowieso, dat hele generatieding komt best wel vaak terug.
1: Ja, maar ik merk ook dat ik best wel vaak zeg, dat is echt boomergedrag.
0: Ja.
1: Gewoon.
0: Ja.
1: Ik weet niet of het gefundeerd is of niet.
0: Nee.
1: Ik heb nooit die research gedaan.
0: Nee.
1: Maar dan noem ik het gewoon boomergedrag.
0: Ja. Ja, vroeger was alles beter.
1: Boomer.
0: Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, of jullie werken niet hard als Gen Z. Hallo.
1: Hallo. Nee, ons leven bestaat
0: life balance.
1: Precies dat. Mensen die dat zeggen zijn echt boomers.
0: Ja.
1: Maar wij zijn
0: Gen Z.
1: Gen Z's, toch?
0: Net, ja.
1: Juist. En dan heb je de generatie voor ons. Dat dus zijn, zeg maar, voor 2000. Dat zijn dan millennials.
0: Ja.
1: En dan komt nog de generatie...
0: Generatie X zit daar weer voor. En dan daarvoor heb je de boomers.
1: Juist.
0: Ja, dus boomers...

0: Dus weet je, die kunnen we laten.
1: Leo. En de generatie na ons is dan generatie Alpha.
0: Ja. Oh, daar heb ik ook een mening over. Volgens mij komt dat niet goed.
1: Oké, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik vind het dus bijvoorbeeld ook boomergedrag als jij mij belt.
0: Ja.
1: Waarom bel je mij?
0: Zonder aan te kondigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo?
0: Niet zo, ik neem ook vaak niet op. Ik heb altijd zoiets van, als het belangrijk is, dan bellen ze wel nog een keer of ze laten een voicemail.
1: Maar dat is ook precies het verschil. Boomer die belt en Gen Z denkt, die krijgt stress.
0: Ja.
1: Van, man, mijn telefoon gaat hier.
0: Dat heb ik gelukkig dan weer net niet. Maar er zijn echt mensen die dat wel hebben.
1: Ja, die hebben echt stress om te bellen. Hoe noem je dat? Het heeft een speciale naam, zo'n angst. Moet even over nadenken.
0: Ja, fobie, belfobie. Nee,
1: zoiets. Maar ook met technologie bijvoorbeeld. Boomers die hebben 14 wachtwoorden ergens op een post-it geschreven.
0: Of
1: weet
0: je
1: wel?
0: In een schriftje
1: of een boekje. Ja. Ook met adressen en zo trouwens, zag ik laatst.
0: En telefoonnummers.
1: En telefoonnummers. Ja, ja. En Gen Z die kan een TikTok editen binnen 8 seconden, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar vraag mij hoe ik de printer moet herstellen als hij een foutmelding geeft.
0: Ik heb geen idee. Moet vervangen?
1: Geen
0: Niet mijn
1: idee.
0: Vragen.
1: Niet aan mijn vragen.
0: Wat ik ook wel een leuk voorbeeld vind, is altijd van die kalenders die boomers en zo in de wc hebben hangen met verjaardagen.
1: Oh, ja.
0: Ik heb dat gewoon in mijn telefoon staan.
1: Ik ook.
0: Gewoon repeat jaarlijks. Maar ik vind het heel lief dat dat dan in iemands wc hangt. En als je dan naar de wc gaat, kan je kijken van, oh, die is jarig en die is jarig. En dan soms dan staat er heel verdrietig zo'n kruisje achter als iemand dan is overleden.
1: Oh no.
0: Dat is ook echt heel triest.
1: Gebruik op zijn minst T-Pex, weet je wel.
0: Nee, dat lijkt net alsof iemand is verdwenen. Dat kan toch niet?
1: Oh, dat is ook waar.
0: Girl.
1: Ja, maar... Een kruisje dacht
0: Nee, dat kan niet.
1: Oké, sorry.
0: Nee.
1: Sorry.
0: Nee. Ook grappig voorbeeld. Wij kunnen echt met elkaar communiceren in memes, emojis en stickers.
1: Ja.
0: Wij kunnen een volledig gesprek hebben daarmee.
1: Ik kan aan jou vragen, hoe gaat het? En afhankelijk van de sticker weet ik hoe het met jou gaat.
0: Maar echt tot nauwkeurig gewoon.
1: Precies.
0: Hè? Niet gewoon van, oh, negatief of positief. Maar echt de exacte emotie waar ik in zit.
1: Ja.
0: Die kun je daaruit herkennen. Dat is wel ook een soort bepaalde taal. Het zijn bijna hiërogliefen weer geworden, hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: We zijn gewoon helemaal teruggegaan. Geen woorden meer, gewoon
1: primitief.
0: Vormpjes en plaatjes. Ja.
1: En ook gewoon überhaupt emoji gebruik.
0: Ja.
1: Iedereen kent die emoji met die traantjes toch aan de zijkant. Dat je stuk gaat van het lachen.
0: Ja.
1: Ik gebruik dat nooit. Ik vind dat zo cringe.
0: Ja, ik gebruik dat ook heel weinig meer.
1: Ik gebruik dan liever zo'n dubbele punt.
0: Ja.
1: En dan zo'n haakje.
0: Ja.
1: En dan is het een smiley.
0: Oh, maar ik vind die sowieso echt veel liever dan emojis. Echt überhaupt.
1: Oh, ik vind het ook altijd grappig als boomers emojis verkeerd gebruiken.
0: Oh.
1: Dat vind ik echt hilarisch.
0: Ja, of gewoon dat duimpje wat je soms krijgt. Gewoon een duimpje omhoog.
1: Oh, een duimpje met
0: als
1: de punt erachter.
0: Als wij dat naar elkaar sturen, is dat sarcastisch en je hebt het verpest.
1: Ja,
0: maar als mijn
1: klaar.
0: Pa een duimpje naar me stuurt, dan is dat goed.
1: Ja,
0: dan is het goed. Dan zijn we blij.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n grappig verschil.
1: Ja. Mijn duimpje met de punt erachter vind ik ook heel leuk.
0: Oh ja.
1: Ja, want er moet wel interpunctie zijn.
0: De O en de K en dan een punt.
1: Ja. Interpunctie is belangrijk.
0: Ja. Oh, daar ben ik slecht in interpunctie in berichten.
1: Ja?
0: Ik heb dan meteen het idee dat ik veel te serieus en te zakelijk en onaardig overkom.
1: Nou,
0: ik ben echt zo iemand die dan 6 berichten achter elkaar stuurt, gewoon puur om geen interpunctie te gebruiken.
1: Oh nee.
0: Gewoon allemaal losse stukjes.
1: Maar dat is sowieso een valkuil van mij, want ik formuleer heel formeel en duidelijk en direct, zeg maar.
0: Ja.
1: En daardoor lijkt het direct alsof ik boos ben of zo.
0: Ja.
1: Of agressief, passief-agressief. Nee.
0: Nee. Met gewoon snel antwoord oprecht.
1: Ja.
0: Ja, gewoon zoals je ook zou praten.
1: Precies.
0: Ja, maar ik ben dat niet meer gewend. Dat er echt met interpunctie naar elkaar gesproken wordt. Terwijl op werk natuurlijk wel.
1: Ja,
0: daar maak ik gewoon fatsoenlijke zinnen met punten en komma's en hoofdletters en dat soort nette dingen. Maar ook dan denk ik soms van, oei, dit klinkt wel heel serieus. Eventjes de smiley daarachter.
1: Ja.
0: Of 1 uitroepteken per e-mail.
1: Ja, precies.
0: Gewoon om vriendelijk te blijven.
1: Ja. Maar los van het verschil tussen boomers en Gen Z dan, ik zie ook al echt verschil tussen millennials en Gen Z.
0: Ja, klopt.
1: Ik vind dat echt verschil, hoor.
0: Die zijn ook niet hetzelfde.
1: Nee.
0: Je hebt een hele andere kijk op dingen.
1: Millennials gaan nog uit, zeg maar, tot 4 uur in de ochtend.
0: Ja.
1: Ik moet er niet aan denken. Geef mij een brunch op een zaterdagmiddag en ik ben veel blijer.
0: Ja, als wij 8 uur 's avonds weer naar huis gaan van iets, prima, dan ben ik blij.
1: Juist. Denk maar dat ik nog om 8 uur 's avonds naar buiten ga.
0: Ja. Als ik na 8 uur de deur nog uit moet, ben ik van, wil ik dat echt of wil ik dat niet? Want ik kan ook in bed liggen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Of millennials die nog de perfecte Instagram foto willen.
0: Oh ja.
1: Helemaal geposeerd en zo.
0: Ja, perfect scherp, goed belicht, mooi uitgesneden. Meanwhile komen wij aan met wazige foto's voor de vibe.
1: Precies dat.
0: Want als het een beetje wazig is, dan betekent het dat je in het moment was en dat het leuk was en dat je het naar je

0: zin had. Ja.
1: Juist. Ja. Het zijn impressiefoto's.
0: Ja.
1: Ik vind het wel grappig hoor, al die verschillen.
0: Ja. Ook het verschil wat ik grappig vind is het verschil tussen hoe wij naar de overheid kijken. Boomers zijn altijd bang dat iedereen meeluistert en dat ze je afluisteren en meekijken en alles van je weten. En ik heb die angst ook wel, maar ik heb ook die hele grote acceptatie van ze weten het toch wel.
1: Ja.
0: Dus wat maakt het uit?
1: Maak mijn leven dan maar beter.
0: Ja, doe met die informatie wat je wil. Ik merk het wel, of zo.
1: Maak mijn leven zo efficiënt mogelijk. Ik wil graag weten als ik vanuit huis ga hoeveel file er staat.
0: Ja, gebruik die input.
1: Doe. Je hebt het toch al? Kijk. Wees nuttig.
0: Ja,
1: precies.
0: Ik heb zoiets van, oh, ze luisteren mee. Oh, top, dan krijg ik reclames voor wat ik nodig heb.
1: Precies dat.
0: Soms is dat heel efficiënt.
1: Heel efficiënt.
0: Het is een beetje freaky, maar het is heel efficiënt. Dus
1: privacy is een illusie.
0: Ja.
1: Het bestaat
0: 100%.
1: Niet. 100%. Ik zeg het elke keer, ik zeg het met chest.
0: Ja.
1: Het is echt schijnillusie.
0: Ja, ik heb die echt geaccepteerd hoor.
1: Ja, het is wat het is.
0: Ja.
1: Zullen we naar een Stamppot Classic gaan?
0: Ja!

0: Ik zat dus op werk met een ecoloog. En toen hadden we het op een gegeven moment over tulpen.
1: Ecoloog was echt random.
0: Ja, girl.
1: Ik zag die echt niet aankomen.
0: Ik had best wel goed bruggetjes verzinnen, maar nu had ik hem niet. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Ik was aan het praten met een ecoloog.
1: Geweldig.
0: Ja. En toen hadden we het op een gegeven moment over tulpen. En het schijnt dus dat dat echt super giftige dingen zijn.
1: Tulpen?
0: Ja, omdat er gewoon super veel pesticiden op worden gebruikt.
1: Echt?
0: Ja, ze hebben gemeten. Per tulpenbol zitten gemiddeld 7 soorten pesticiden erop.
1: Dat is kapot veel.
0: Dat is echt heel veel. En soms ook zelfs nog verboden pesticiden. En ook nog wel eens PFAS.
1: Illegale?
0: Ja.
1: Oh.
0: Verboden.
1: Oh.
0: Omdat ze zodanig giftig zijn.
1: En dat hebben wij gewoon in huis.
0: Ja.
1: Dat krijgen wij gewoon in boeketjes.
0: Ja, maar ik zag de zin staan. Over het algemeen is het geen acuut gevaar om tulpen in huis te hebben.
1: Over het algemeen dus.
0: Ja, geen acuut gevaar.
1: Maar soms dus wel acuut gevaar. En eigenlijk altijd wel gevaar, maar niet acuut.
0: Ja.
1: Dat is hoe ik hem interpreteer.
0: Dat is ook hoe ik hem interpreteerde. Dus dat twijfelen over aanschaffen van tulpen. En als iemand jou tulpen geeft, dan heeft diegene misschien niet het beste met jou voor. Zeg maar, je hebt rozen en die hebben allemaal een betekenis. Wit is dan een nieuw begin en geel is vriendschap, bla bla.
1: Oké.
0: Okay. Tulpen, twijfel aan of diegene jou leuk vindt. Twijfel
1: misschien
0: daaraan.
1: Wil diegene...
0: Was ook daarna altijd je handen.
1: Maar nee, we gaan gewoon geen tulpen meer geven. Wat de hel? Hoezo is dat giftig?
0: Ja, om ze mooi te houden, anders dan overleven ze het niet. Ze zijn heel gevoelig voor schimmels en zo.
1: Oh my god, Nederland staat bekend om windmolens, fietsen, klompen en tulpen.
0: Ja, en al die tulpen zijn giftig.
1: En dat laatste is gewoon giftig dus.
0: Ja.
1: En al die toeristen die daar gaan foto's gaan maken en zo tussen de tulpen.
0: Ja.
1: In Lissen.
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar die komen dan maar 1 keer zeg maar kort in aanraking ermee. Maar ik kan voorstellen als je daarmee werkt of zo, dat dat best wel een ding is.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ik wist dit niet, Leo.
0: Nee, ik dus ook niet. Dus praat soms met een ecoloog. Je leert nog eens wat.
1: Wat goed van jou.
0: Ja.
1: Jij bent zo breed ontwikkeld, hè, Leo?
0: Ja, soms dan kom je gewoon met veel dingen in aanraking en dan onthoud ik dat. En dan heb je allemaal van die fun facts waar je later van denkt van hoezo weet ik dit.
1: Ik vind het geweldig, Leo.
0: Ja, maar soms zijn rozen nog erger. Dus daar moet je ook eigenlijk wel mee oppassen.
1: Gewoon geen bloemen.
0: Sowieso biologische dingen altijd. En je kan beter ook plantjes geven dan bloemen. Dan is het vaak al beter.
1: Of gewoon niet, want ik ben allergisch. Geef haar chocolade.
0: Geef haar eten. Ja, bij deze.
1: Ik heb dus deze medley gevonden. En ik vind hem echt heel erg leuk.
0: Oké.
1: Okay. Ja?
0: Ik ben benieuwd.
1: Het zijn allemaal oude liedjes. En je moet vooral opletten op de fluit.
0: Oké.
1: Ja?
0: Ga ik doen.

0: Je hebt niet gelogen.
1: Het is toch best wel
0: die
1: vet?
0: Die fluit was echt heel goed.
1: Ik vind het zo cool als mensen muzikaal zijn.
0: Oh, ik ben zo jaloers. Oh,
1: maar ik vind het ook heel mooi hoe ze zeg maar traditionele Indiaanse instrumenten, zoals de fluit, sitaar, tabla en zo, dan combineren in zo'n liedje. Ik vind het echt vet. Ik wil het ook kunnen.
0: Het paste ook zo lekker erdoorheen. Zeg maar.
1: Ja.
0: Het ging heel goed samen. Het was echt heel goed voor mijn brein.
1: Ja, toch?
0: Helemaal dopamine aangemaakt. Heel goed.
1: Zullen we naar de vraag van de week gaan?
0: Ja, tijd voor ons vast onderdeel bij Stamp het op Ujala Radio.
1: Yes. Ik ben heel benieuwd welke vraag je hebt uitgekozen.
0: Oké, de vraag... Nee, wacht. We gaan de vraag voor elkaar beantwoorden, oké?
1: Oké, dus dat betekent dat de luisteraars dat ook moeten doen.
0: Ja.
1: Met de mensen met wie zij zijn.
0: Ja, even nadenken over elkaar, oké? Vraag is als volgt. Welke red flag heb je zelf eigenlijk ook? Ofwel, welke red flag heeft de ander eigenlijk ook?
1: Oh, dat vind ik heel leuk.
0: Ja.
1: Oh, heel leuke vraag.
0: Jij moet even voor mij nadenken wat een red flag is die ik heb.
1: Oké, dan moet jij ondertussen uitleggen wat een red flag is.
0: Oeh, wat een red flag is. Hoe leg je dat simpel uit? Dat zijn dingen die iemand doet die niet leuk zijn, die aangeven dat er iets niet goed is met zijn karakter. Zeg maar, om het
1: is het heel heftig
0: in te steken, is dat het?
1: Ja.
0: Maar het kan ook gewoon iets grappigs zijn.
1: Het kan juist.
0: Het kan ook zijn, iemand ruimt de vaatwasser verkeerd in.
1: Precies.
0: Zeg maar, net een beetje irritant. Zo, net jammer.
1: Ja.
0: Maar als het hele heftige dingen zijn, als iemand die komt nooit zijn afspraken na, dat is ook een red flag.
1: Dat is gewoon op karakter.
0: Ja,
1: dat is
0: precies.
1: Dat is geen red flag meer. Dat is gewoon iemands karakter.
0: Ja, precies. Dus dingen die net jammer zijn.
1: Ja. De red flag die ik bij jou kan bedenken.
0: Die komt best snel, oké.
1: Ik heb net even nagedacht.
0: Ja.
1: Jij hebt dus wel altijd die en sensa en informatie en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Je bent altijd op de hoogte.
0: Ja.
1: Maar jij hebt zelf nooit drama.
0: Ja.
1: Nooit.
0: Ja, ik zeg altijd ik haat drama. Maar ondertussen weet ik overal wat speelt.
1: Precies.
0: Dat is zo lekker.
1: Maar jij haat eigen drama dan.
0: Ja. Om mij, zeg maar, ik zelf ben kalm, rustig, gebeurt niks. Allemaal steady. Maar om mij heen gebeurt van alles. En I love to know about it.
1: Nee, maar dus luisteraars. Leonie is echt de meest stabiele persoon die ik ken. Zeg maar. In die 14 jaar dat ik jou ken, echt nooit rare dingen.
0: Nee.
1: Nooit met girl, weet je wat is gebeurd.
0: Nee.
1: Nooit jouw eigen drama.
0: Nee.
1: Het is nooit jouw eigen tea. Het is nooit jouw eigen sensa.
0: Maar I be knowing.
1: But you be knowing.
0: I be knowing.
1: You be knowing.
0: Ja.
1: Maar het is geen kwalijke red flag, zeg maar. Het is niet op jouw karakter.
0: Nee.
1: Want iedereen roddelt. Hallo.
0: Ja.
1: Ik ben niet heiliger
0: dan... Het klinkt ook alsof ik heel veel dingen doorvertel. Maar dat is ook totaal niet zo.
1: Nee. Nee. Helemaal niet.
0: Nee.
1: Okay. Maar ik vind dat wel grappig.
0: Ja. Ik haat drama, maar ik wil wel alles weten. Oké. Ik heb voor jou ook nagedacht.
1: Oh god. Hoe snel moet ik je muten zo?
0: Hou je vinger bij die knop. Nee, hij is real. Maar dit kan ermee door. Jij zegt soms... Of regelmatig, ik ben slecht in appen. Totdat het een leuk iemand is, dan heb je binnen 4 seconden antwoord. Dus als Jaya jou niet snel terug hebt, ben je gewoon niet zo leuk.
1: Nee, je moet hem anders formuleren.
0: Nee, maar dit is waar het op neerkomt.
1: Het is wel waar het op neerkomt.
0: Sommige mensen hebben gewoon prioriteit.
1: Maar je kan hem ook positiever formuleren.
0: Doe maar.
1: Als je heel belangrijk voor mij bent, dan reageer ik gewoon heel snel. Betekent niet dat ik de rest skip of zo.
0: Nee.
1: Maar ik geef gewoon prioriteit aan jou dan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zie je?
0: Dus alle andere mensen zijn een soort van de baseline. En als je dan extra leuk bent, dan krijg je sneller antwoord.
1: Zie je wat mijn red flag is? Mijn red flag is dit.
0: Ja.
1: Dat ik gewoon...
0: Ja, ik weet nog dat we het hier een andere keer over hadden. Iets met Jaya heeft altijd gelijk. daar doet het me nu even aan denken.
1: Nee, ik kan gewoon mooi formuleren.
0: Ja, dat is waar. Je hebt die corporate formuleringen echt helemaal onder de
1: knie. Zal ik zo'n spindokter worden?
0: Ja. Je zou dat goed kunnen?
1: Ja?
0: Ja.
1: Zal ik carrière switch doen?
0: Ja, nu. Je had vanochtend nog over ik wil ontslag nemen. Dus op zich...
1: Dan kan je toch niet zo zeggen op de radio, Leo?
0: Nee, de wekker ging gewoon een beetje vroeg. Dan zijn dat dingen die je zegt. Toen had je gegeten en toen ging het weer.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat maakt af en toe gewoon een beetje uit.
1: Nee, ik wil wel spindokter worden. Lijkt me leuk.
0: Ik denk echt dat het goed zou kunnen.
1: Ik denk het ook.
0: Ja.
1: Ik wil het wel proberen.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Gaan we naar een liedje? Dan ga ik even facturen zoeken.
0: Ja, doe dat. Kijken wat je verdient.

0: Oké, nu we het dus over red flags hebben gehad, is het misschien ook wel leuk om even een green flag te doen.
1: Oh, dat is wel leuk om mee te eindigen.
0: Om even positief weer af te sluiten. Okay. Dan zijn we helemaal full circle.
1: Mogen we het weer voor elkaar doen?
0: Ja, laten we voor elkaar weer bedenken. Mensen, kijk ook even om je heen. Wat zijn dingen aan de ander die je nou echt kan waarderen, die echt heel goed zijn?
1: Mag ik een lijstje? Want ik heb bullet points.
0: Oh god, zeven bullet points. Oké, dat mag.
1: Ik vind het echt een green flag als jij bijvoorbeeld zegt, app maar als je thuis bent.
0: Ja.
1: Ik vind dat zo cute.
0: Ja, dat hoort erbij. Halsen. Dat moet je vragen.
1: Ik vind dat zo schattig. En als ik dan lacking ben door niet direct te appen, zeg maar, dan krijg ik na een kwartier, ben je al thuis?
0: Ja.
1: Zeg maar. Ik vind dat zo cute.
0: Dat hoort erbij. Je moet een beetje op elkaar letten.
1: Dat is zo green flag gewoon.
0: Ja.
1: En ook, ik zag deze meme. Dus ik stuur het naar jou door.
0: Ja,
1: dus
0: omdat ik weet dat je dit grappig vindt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als jij mij laat lachen, zeg maar, dat is echt green flag.
0: Ja.
1: Ik vind dat leuk. Want dan doe je het gewoon echt voor de ander.
0: Ja, al helemaal mee eens.
1: Of eten delen bijvoorbeeld.
0: Mm.
1: Ja. Ik vind dat ook echt een green flag.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Oh, Leo.
0: Ja.
1: Zoveel green flags.
0: Nou, dat. Nee, ik zat ook even na te denken, wat zijn nou jouw green flags? Je doet altijd heel erg je best om mensen te helpen. Als er iets niet kan, dan ben je altijd van, maar zo kan het wel. En dat is heel nice. Want dan ben je echt betrokken, zeg maar. Het is niet van, oh, er is een probleem en het kan niet, punt. Dat vind ik zo'n verdrietige mentaliteit. En dat heb je totaal niet. Dus dat is heel nice.
1: Het kan ook vervelend zijn voor mensen.
0: Ja. Ja, maar dan moeten die mensen hun grens aangeven.
1: I guess. Intentie is goed.
0: De intentie is altijd goed. Je bent ook altijd van alles delen. Eten, spullen, noem het op. Ja. Ja, dat hoort er ook bij. Wat nog meer?
1: Ik denk dat we gelukkig meer green flags hebben dan red flags.
0: Ja.
1: Als zeg ik het zelf.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Oh, maar ja. Ik zit nu ook aan het denken, je bent ook altijd heel begaan. Als ik vertel dat ik iets ga doen of zo, dan ga je daarna altijd vragen, hoe was het? Hoe ging het?
1: Oh ja, dat is
0: leuk. Oh, je oma of opa was ziek of zo, is die al beter?
1: Ja, maar dat heb jij ook heel erg.
0: Ja.
1: Jij zet dingen van mij gewoon in jouw agenda.
0: Ja,
1: dat vind ik echt aardig.
0: Omdat ik dus anders lacking ben en dat vind ik lelijk. Dus dan ga ik het expres erin zetten.
1: Ja, maar je doet het wel.
0: Ja.
1: Je zorgt ervoor
0: omdat
1: dat je
0: ik
1: opvolging
0: dat
1: kan geven dan.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt leuk.
0: Als wil je niet opvolging zeggen in een casual gesprek?
1: Die follow-up.
0: Ja. Circling back.
1: Circling back.
0: Een terugkerend agendapunt.
1: Nee, ik vind dat heel erg leuk.
0: Ja.
1: Ook als ik vroeger toetsen had of zo, dan ging ik zo in je agenda zetten.
0: Ja.
1: Vraag hoe het is gegaan.
0: Ja. Ja. Dat hoort erbij.
1: Ik vind dat heel cute.
0: Ja.
1: Gelukkig genoeg green flags.
0: Ja, precies. Dan zijn die rode ook niet zo rood meer.
1: Nee, precies. We hebben gelukkig grappige rode.
0: Ja. Dat scheelt.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dit was het alweer.
0: Zijn
1: het
0: gaat er echt snel.
1: Ja, een uurtje gaat echt heel snel.
0: Het gaat elke keer sneller hoor.
1: Misschien moeten we ooit een keer naar 2 uurtjes gaan. Als we te veel tories hebben.
0: Ja, als we te veel content hebben.
1: Ja.
0: Te veel irritaties.
1: Dan gaan we naar 2.
0: Ja.
1: Dit was het, Stamppot op Bujella Radio. Leo, ik wil je weer heel erg bedanken.
0: Ik heb het weer naar mijn zin gehad.
1: Het was een vibe, zoals altijd.
0: Veel gelachen weer, sorry mensen. Weinig liedjes, veel gepraat.
1: Dit was hartstikke leuk.
0: Dank voor het luisteren.
1: Tot volgende week.

live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Pandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: maand vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Kiska Hindesar, Ujala's The Greatest, The Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, Audi Jeep He, Meervaart Theater mee, Ariaan Kishar mee, Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy Kazaar, Ayan Mukherjee, Boyke Dadadin, Aun Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje Kraat, toch? Raadke, staat bezig. Inloop, our program, Raadko Barwaje, gaat begonnen wel her. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund. En moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Zuid-Holland en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoopend Hoek en Roelevarensveen. Een half uur extra reistijd. Daar komt er een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Sliedrecht en Hendrikje door Ambacht. Een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander. 20 minuten oponthoud na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
2: Zaterdag 19 september. Na lange tijd weer aan Jeverges. Ik Jeverges concert. Honnewele hij meervaart theater mee. Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Biskisad. Aurare hij Mausmi Ubroy.

0: en Mouse Meal Road Kazaar. Shikar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Wagi te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillina via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasat WC. Inloop. Or program. Gut me keer jij gaat raadko. Pauni Barabji. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Toke awe kipperi. Dikke kipperi. Au suni kipperi. Ik hazin raad. Aapke naam. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Belangenbehartiger Vastgoed Belang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

Rotterdam, IJsselmonde, Leierwaard, Kerkniewellis, Rimeti, Raam, Kumari, Bahadur, Sukdevka. Bij Ali Saal, Kjaui, meer de hand ook. Jin Lugjada, Mari, Bahadur, Kiram, Sejantte, Inka, de hand weer Rotterdam mee. Bij Hele Suriname mee. Nu weer gevonden weg, meester Boyti, Kerkniewellis. Enikiaad mee. Patideu, Sriman, Sun, Bahadur, Sorge, Patnikiaad mee. Manke. Gut Mangerwaar, ik daar in september kom. Rotterdam, IJsselmonde, Leierwaard, Kerkniewellis, Rimeti, Raam, Kumari, Bahadur, Sukdevka, Bayali, Salke, Aoi, Media, Hand, Hogeheim, Gini Lugziada, Mari Bahadur, Kinaam, Se, Jantate, Aor, Pahele, Suriname, Me, Nu weer gevonden weg, Mr. Boyti, Kerkniewellis. Aaski programme, Patideu, Sriman, Sun, Bahadur, Swerge, Patniki, Yad, Me, Manke, Aor, Yebhi, Kareki, 64 Saal, Ke, Baat, Na 64 jaar huwelijk, ab inhe bahut yaad karenge, kyunki ab bichhad gaye hain. To chaliye, sunte hain program mein ye nagma.

Gut Mangerwaar, Eetarik, september kom. Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaardkeer, Hinwalee, Srimati Ramkumari, Bahadur Sukdevka, die hand hoge hebben al is al kiaumi, Jin Lokjada, Marie Bahadur, kinaam se jantate, Pahele Suriname me, nu weer gevonden weg, Mr. Boitike, Hinwalee, Betty Asha, Bahadur, Makiad me, Peeske. Zoek ze met jaar, Jarikia Jarahe, Ujala Radio Prep. Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaardkeer, en nu wel eens er met die Ramkumari. Bahadur Sukdevka bij Aliske Saalke Ayume, 82 jaar, in de leeftijd van 82 jaar. Inka, die hand of hee, Mangerwaar, ik daar ik september kom. Jin Lokjada, Marie Bahadur Kinaamse, Jan dit hee. Kapela aan de IJsselkeer, en nu wel een beta, Boyke Bahadur, Swergie Maki, Yadme Peeshker hee.

Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaard, Kerenin, Valerie, Srimati, Raam, Kumari. Bahadur Sukdevka, Bialysalk, jouw minder leeftijd van 82 jaar. Gut Iktarische Timmerkoinka, die hand we heen, Jin Luxiada, Marie Bahadur Kiramse Jan dit heen. Goes Kerenin, Valerie. Parivar Bahadur. Lin, Bea, Sita, Inder, Subhas, Lili, Aur, Sandra. Piari Piari Bhauji Svargi Mari Bahadur Sukdev Kiyadme Peshke. Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaard, Kerenivali. Srimati Ram Kumari Bahadur Sukdev Ka Bayali Sal Kiyadme Dihant Hogen Jin Lokzada Mari Bahadur Kinaam Se Jandit Hem. Pahle Suriname nu weer gevonden weg, Mr. Boiti Kerenivali. Goes Kerenivali. Somas Parivar, Lin, Bea, Sita, Inder, Subhas, Lili, Aur, Sandra. Piari Piari Bhauji Svargi Mari Bahadur Sukdev ki yaad mein pesh kiye. Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaard ke rehne wali. Srimati Ram Kumari Bahadur Sukdev ke Bayali Sal ke aayu mein in de leeftijd van 82 jaar. Mangerwaar ek tarik september ko de hand mein hai. Jin log zyada Mari Bahadur ke naam se jante the. Suriname des mein pehle. Nu weer gevonden weg, Mr. Boiti ke rehne wali the. Goes Kerenivali, Parivar Bahadur, Lin, Bea, Sita, Inder, Subhas, Lili, Aur, Sandra, Piari Piari Bhauji, Lieve Lieve Bhauji, Sorgie, Mari Bahadur, Sukdev, Kiyadme, Peshkri.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseth's ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din, aap ham se baat kar sakte hain, aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808, Ujala Radio ke WhatsApp number.

0: Oonjala, Larry Hey Anne Wellis Nietzsche, zaterdag 19 september. Oonjala's, The Greatest Voices of Bollywood, Mumbai Beach Kazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagituzain, Mausmil Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Heb je nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadjes ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Lare He Unjala.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Oojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@oojala.nl. Oojala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Oojala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Oojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen er ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïens transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Oojala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Oojala Radio, your number one radio. You are.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Oojala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Oojala Radio par Sangeet ka safar jari hai.

You are. Ujala Radio Headlines. Burgemeester Joeri Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op om kalm te blijven naar een dreigvideo die circuleert. Het Chinese moederbedrijf WinTech mag bestuurders van Chipmaker en Xperia onder ede laten verhoren door de Nederlandse rechter. Vandaag staakten medewerkers van 5 wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken vandaag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Frank van der Klucht. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept de inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai FM DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
3: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op om kalm te blijven naar een dreigvideo die circuleert. Het Chinese moederbedrijf WinTech mag bestuurders van Chipmark en Xperia onder ede laten verhoren door de Nederlandse rechter. Vandaag staakten medewerkers van 5 wasserijen Ogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandera vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het

0: in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din... आप हमसे बात कर सकते हैं

0: presenteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Pujalas, Koffiecha Middagshow. Welkom. Absoluut. Ham welkom kijken hier vandaag woensdag 2 september keer programma Koffiecha Middagshow mee. Maar hoe lang mag het zometeen? Had kunnen wel hè. Had kunnen wel hè zometeen. Dus met Aaron Chandrika zien. Als je daarmee kan je keer daarmee nieuws jotha. Je aan wil doen keer daarmee. En natuurlijk luchtige ontwerper. Ujala's Koffiecha Middagshow mee. Welkom.

mooi gedaan toch? Ajibu Dase Taheer, we hebben nu zo'n Ujala Radio gezien. Zometeen de headlines van vandaag. En, dikkel jij? Kiaaski programma, koffie chai, middagshow mee, hanbo kya, baat kunnen willen hè. Aapse, door gaat in. Op UR Ujala Radio, Holland Bharme, sunai, diya jata hai.

Het is woensdag. Woensdag 2 september. Coffee Chai, middagshow. Je gaat ze schroekje uit je eigen haapje. En dan start ik meteen met de headlines van...

Naja, Aatje Nederland mee, president Macron Aiga, Orbi Eindhoven mee. Zij het Aatjoekelhuyga. President Macron vandaag naar Eindhoven en ASML. Premier Rob Jetten ontvangt de Franse president voor gesprekken over Europese technologie. AI, halfgeleiders, defensie, Oekraïne en het Midden-Oosten. Daarna bezoeken ze samen ASML in Eindhoven. Mogelijk 1300 Nederlandse bouwprojecten per direct stilgelegd. Een van de grootste bureaus die controleert of bouwprojecten aan de technische regels voldoen, is geschorst. Zonder zo'n kwaliteitsborger mag bij getroffen projecten niet zomaar worden doorgebouwd. Belastingdienst haalt 139 miljoen euro aan verborgen vermogen en inkomen. Boven water, buitenlandse constructies, internationale gegevensuitwisseling en steeds vaker digitale financiële producten en crypto spelen daarbij een rol. Dus toen pijs wat jij ze kreeg, hè? De Belastingdienst komt er toch achter. Wolken, zon en enkele buien. Het wordt vandaag ongeveer 19 tot 22 graden en er zijn geen KNMI-waarschuwingen van kracht. Or KNMI, ze geven elk jaar orkanen een naam, toch? Ibrisbi, orkanonke, ik naam deva Gwendoline of zoiets, iets dergelijks hoor. Nou ja, ik zou zeggen van geef John Storm, orkaan, Jo Aiga, Ibris. Geef die persoon of geef die orkaan de naam Anand of zo. He, orkaan Anand. Maar misschien luistert iemand wel van de KNMI. Een idee. Amerika en Iran opnieuw vol in militair conflict. De Verenigde Staten hebben Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen aangevallen. Iran reageerde met raketten en drones richting Amerikaanse doelen in onder meer Jordanië, Bahrein en Irak. Aur Kuwait mee. Dodental Nepal stijgt naar minstens 1114. Bijna 4000 mensen worden een week na de enorme overstromingsramp nog vermist. De hoop om nog veel overlevenden te vinden neemt snel af. Nederland roept Russische ambassadeur op het matje. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor een poging tot droneaanval bij luchthaven Leipzig-Halle. Nederland, Frankrijk, België en EU hebben Russische diplomaten ontboden. Moskou, bole, hamna janila kuch. Moskou zegt, hamna janila. Moskou ontkent. Nieuwe Russische aanval op Odessa in de Oekraïnse havenstad en infrastructuur en woongebouwen. Beschadigd, 8 mensen raakten gewond. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aatje Boudewaar, dood eigenlijk september. En vandaag hebben we een nieuwe dag, nieuwsdag, waarop technologie, veiligheid en geopolitiek opvallend vaak bij elkaar komen. De Franse president Emmanuel Macron is vandaag in Nederland. Samen met premier Rob Jetten gaat hij naar Eindhoven en naar ASML. De centrale vraag daar, hoe zorgt Europa ervoor dat het op het gebied van chips en kunstmatige intelligentie niet volledig afhankelijk wordt van Amerika en Azië? Tegelijkertijd is er onverwacht slecht nieuws voor de Nederlandse bouw. Mogelijk moeten zo'n 1300 projecten tijdelijk worden stilgelegd. Zoenen toch? Internationaal is rust tussen Amerika en Iran definitief voorbij. Beide landen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Hamsotila kap i ologwam hapis topwega. En uit Nepal komen dramatische cijfers binnen, opnieuw. Inmiddels zijn meer dan 1100 doden bevestigd. Pak je koffie en chai. Of pani. Dit is Ujala's middag. Koffie, chai, show. Aapke waaste. Vijf. Hamati, wacht. Aapke deve. Maar wacht hem na deve. Toe op net dakle. Het wachten is op Anand Chandrika Singh. Ik hoop dat hij zo meteen hier binnenloopt. Dilkya Kree, dit is een geweldige nummer. Opnieuw gezongen. Maar wat is dit toch mooi gemaakt, hè? Dilkya Kree, Peshkejerahe. En vanaf vandaag is ook weer Kavita begonnen op Ujala.
elke woensdag van 9 tot 12 uur. Kavita, het is weer heerlijk om naar je stem te horen, te luisteren en je programma.

क्या करे, कब कहां किसी से प्यार हो जाए तू ना जान सकेगा। सब जहां हो सकेगा, एक झोंका में भी हो सकेगा, इन एन के कोनो से भी प्यार हो सकेगा। माया तो दिल तो चाहिए खुलल रहे के, जब दिलवा ना खुल रहेगा तो ना होएगा। आज का मौसम के समाचार हम आपसे बता दें सुनोला। Het wordt komende dagen of komende week komt er weer een hittegolf aan. Ja, nieuwe hittegolf in Zuid-Europa. Ook hoge temperaturen verwacht in Duitsland. Toe Janere hier. Ja, geen spectaculaire hitte deze week, maar misschien de weken daarna. Geen code geel deze week. Gewoon een vrij normale Nederlandse september woensdag. Het KNIM heeft vanochtend bevestigd dat er geen waarschuwingen van kracht zijn. Vanmiddag wisselen wolken, opklaring en enkele buien elkaar af. Het zuidoosten heeft de beste papieren om grotendeels droog te blijven. De temperatuur blijft vandaag 19 aan de kust en 22 graden in Limburg. Er staat een matige zuidwestenwind. Oraatje, raad ik eens mee. Hoosakeke baris, hoosakeke. Kort samengevat, dus samengevat. Geen dag om thuis te blijven. Maar ook geen dag waarop je verontwaardigd moet zijn, waarin je halverwege de middag ineens een bui op je hoofd krijgt. Ham a gorilla, adamiakio gorilla. Ham na nirka haba. Hij is er nog steeds niet. Maar ja, even over de hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Ook in het zuiden van Duitsland zal de temperatuur de komende dagen flink oplopen. Gelukkig hebben we in Nederland, maar hoi zeker, hè?

disgusting. You must. Ja, Arend is onderweg, dus koffie, chai, middagshow. Jari is er nog wel op, maar hij is er ietsje later binnen. Dus hij komt eraan. Hoe oude hij gaat. Hij heeft het te druk, maar we gaan hem ook weer naar Chorito, toch? Dus toevan, ketra, ben je gaan studeren met Jaya. En intussen heb ik aan een KNMI ook al gebeld. Ki absidion organaya aan een kenamrak die. Dit nummer is toch een geweldig nummer. Hè? Ki sajna he sajna ke liye. Dus als je vriend, vriendin, ja, je vrouw, je patni, je biwi, door gaat in sajje hega, dat kan dan moeilijk, hè? सजे के मतलब है कि तुरंत खाती मोई कपड़ा पहनी अपने के तैयार करेगा बार बार मनाएगा पूरी लगाएगा दस दम इस volledig bezig.

वाणु जना रेडियो, ये है सुन वालों। और सजना है, सजना है, सजना है, सजना के लिए अभी आपने सुना। एक और बात है सुन वालों, हम आपसे बताना चाहेंगे फ्रॉम वेयर क्लीमात फॉरमरिंग या फ्रॉम वेयर क्लीमात फॉरमरिंग। अंडरहाल्फ ग्राद वर्ड ओवरस्क्रेडन। Het VN-milieuprogramma zegt dat het inmiddels niet meer te voorkomen is dat de wereld tijdelijk meer dan 1,5 graad, dus 1,5 graad, opwarmt ten opzichte van het pre-industriële niveau. Dat betekent niet dat de klimaatdoelstelling ineens waardeloos heen gaat. Nou, integendeel. Volgens de Verenigde Naties wordt het nu cruciaal om de overschrijding zo klein en zo kort mogelijk te houden. Iedere fractie van een graad die wordt voorkomen, beperkt schade. Toen ik het ook juist kan kijken, die iedere uitrit naar Gurm, hoe jij, je hebt een toevaan, je hebt een toevaan, je hebt een orkaan, overstroming, meer opwarming betekent onder meer grote risico's op extreme hitte, natuurbranden, overstromingen, smeltende gletsjers en verder zeespiegelstijging. Een bolie toch, hè? In de stad niet meer een bolie, maar op Nederlands nog een betadelingen. Na de warmste Nederlandse zomer ooit krijgt die waarschuwing vandaag misschien iets meer betekenis dan een abstract getal in een rapport. Dat klopt toch? Cijfer waar? Een paar jaar geleden zo'n voorspelker, nou ja, dat is al lang overschreden. Nizam Wagdzai, aanwezig op 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. En voor de mensen met een stadspas, Goes Gabriel toen ik gaat in. De stoorpas heeft een stadspas. Heeft je papa en mama een stadspas, zo'n wallo? Dan koop voor hun dan zo'n kaart voor het concert van 19 september. En het kost je maar €3,50. Maar dan moet je wel mailen naar kaartverkoop@meervaart.nl. 19 september. Het is op een zaterdagavond, mooie avond om uit te gaan.

0: इगनवा जब निजाम वागी दुसैन गावेगा कि कहाँ जाते हो रुक जाओ तो हमें बड़ा दुख लगे इगनवा जब हम सुनीला माथिस वेल एन हेल मोई नंबर एंड आई होप दैट हाय ऑफ 19 सितंबर गाट सिंगे इन द मेरवाड मेट ऑन बेगेलाइडिंग फ्रॉम मुंबई बीच कॉप ई कार्ड ऑफ टाइड एर ज़ैन ऑफ वट स्टूलें या कार्ड बेस्किकबार हां स्टूलें बोलीला मा कार्ड बेस्किकबार तू जल्दी कर नहीं तो तू के पास टाइप परे मैं ये ये कैन सेल्फ कैक हो हम जुड़ना बोलिए कैक मार ऑफ meervaart.nl Het gaat heel hard. Het is weer na een lange tijd een mooi concert in Amsterdam, in de Meervaart, Doorzaat. Eigen toefaan, eigen. Ik heb de KNMI voor je gebeld, hè, Anand. Ham KNMI gebeld liggen.
1: Opsporing verzocht je KNMI. Kon kijk je belke liggen?
0: Nee, ham KNMI gebeld liggen. Goedemiddag trouwens.
1: Oké, goedemiddag. Goedemiddag, kan je zeggen, Lloyd?
0: Mooi. Ham belke
1: liggen. Mijn excuses. Ik ben in slaap gevallen. नौ यार जब मौका है तब मौका के फायदा उठा ले
0: डायरेक्ट
1: नहीं मा नतुलक वीकेंड लंबा रहा द दाग दाना गाट हेल फेल गेसेलिगहेट बीचा वास एरबाई एंड वनमॉर्गन व्रूग मुस्ट इक ऑप स्किपहोल सेन दस दन Heb je hele korte nachten?
0: Ja.
1: Bas, Sanjoa, ik heb toen jaren toch akil lag jaaien.
0: Akil lag jaaien? Nee.
1: Bas, akil lag jaaien. Bam.
0: Akil lag jaaien. Je hebt een korte pauze gedaan en nu ben je helemaal weer changa.
1: Nou, dat ook. Was het maar waar. Nee, niet helemaal changa, maar dus. Excuses ki thora se deri mein aili aur excuses ki mudiya na moi kamahi ga be aur excuses ki abe awaz bhi na moi hai ga loi
0: tani frog suna aega
1: sab theek ho jayega sab theek ho jayega
0: ne samas se berwa sun sunat rahi to tum li yaar sab koi ke naam rakha hai ga as er een orkaan komt ek dacht van weet je wat hum ka anemi ke bel kari pa hum bol sunna ab se ko naam dhariye ek hindustani ke naam rakhe want we zijn hartstikke trots op onze hindustaanse gemeenschap de Namwa dhardiye Anand. Anand, dat wordt een hele zware storm dan. Orkaan.
1: Nee. Dat, mijn naam past niet bij een storm, Lloyd.
0: Oh nee, jij...
1: Ik wil storm lage jane, ik wil bhyanak naam. Svetlana. Weet je?
0: Svetlana.
1: Zoiets. Een naam waar je van schrik. Van, hè? Ikontje heiga. Nederlandke inzending trouwens, of nee, niet Nederlandke, ik kon Europees landke... Inzendinger gaat Bulo.
0: Bulo?
1: Een van die stormen gaat Bulo heten. Hoe vind je die?
0: Bulo.
1: B-O-E-L-O.
0: Bulo. Nou.
1: Hoe vind je die? Ik kon een naam hegen.
0: Ik kon een naam hegen. Hoe is
1: dat?
0: Bulo.
1: Dat is een mooi naam. Bulo. Hoe kon
0: een bijaardig naamtje herkennen.
1: Bulho.
0: Nou, dat klinkt toch ook niet Bulho?
1: Bulho. Bulho is toch ook geen naam waar je van schrikt.
0: Ik vind dat mensen...
1: Hij is namelijk John Kachouk daartoe.
0: Laat zo naar hem. Aan mij lukken, dan min hem lukken WhatsApp berichten hij. En dan gaan wij contact opnemen met de KNMI van zo'n dikke lukken luisteraars heen.
1: Hij heeft een mooi naam.
0: Ujjalakke luisteraars heen, door een mond deze heen. Kon een bijaardig naam heen.
1: Hij heeft een naam. Toefaan.
0: Toefaan. Ja, maar de klet toch?
1: Toefaan. Toefaan. De klet toch? Gewoon toefaan.
0: Toepasselijk. Toepasselijk. Direct.
1: Nee, maar Europese landen, milken... Janik heeft een bicharre hier voordat ze die namen verzinnen per jaar.
0: Is toch wat, hè? Hebben ze niks anders te doen dan?
1: Ze hebben echt niks anders te doen. Ze hebben een hele panel van ik weet niet hoeveel mensen. En dan gaan ze vergaderen en dan gaan ze geld uitgeven. En dan gaan ze, laat je ChatGPT het gratis doen
0: precies,
1: voor je, klaar.
0: Precies, in plaats van dat ze gaan nadenken van klimaatverandering, opwarming van de aarde. Ik herken ze hem lokabele, stopkereltje. In plaats van dat ze daar tijd in steken.
1: Dat ze namen gaan verzinnen.
0: Namen, daar heb je niks te doen.
1: Maar een toefaan moet ook geen Lloyd heten, toch?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Een toefaan moet bij... Kijk, Floyd zou nog wel kunnen, maar niet Lloyd.
0: Anand Lloyd. Is dat niet in de stad? Haar een naam heet. Dus ja, je moet wel een beetje...
1: Rustgevend. Haar naam maar rustgevend.
0: Toch nog maar een naam rustgevend.
1: Anand.
0: Nee. Helemaal verkeerd. Inderdaad.
1: Ja, toch?
0: Nou, ik ga belken. Ik bedoel dat je naam naar haar. Doe zijn naam daar.
1: Toefaan. Ik ben net betaald trouwens. Toen ben ik net... Dekker toch? Baat je baat met Chijwa Jaiga Lloyd. Brassa Fest me. Pier, ik moet. Ik ga even terug naar Brassa Fest. Gezellig raad.
0: Toen Torak Guzan Bartaj.
1: Dus iemand. Na. Abeto Jagliwa. Jonathan Binder Jagal wou Torak Guzan Bartaj. Dan ben je nog helemaal kalm, relax. Abe Muriona, mooi kamaika. Dan moet je nog opstarten. Nee. Want echt waar, ik ben net 2 minuten terug wakker. Dus ik kom direct in de uitzending.
0: Ha.
1: Maar dankjewel voor je koffie, is wel
0: ah, ja, ah, de sleur op was toen want ooit, ooit is wat ook in de zaak heel hardig rood. Ja, Ujalapje op de Nationale Radio van Nederland. Hindustanse Nationale Radio van Nederland. Ja, koffie, via DHB+. Plus. Ai, ai, ai.
1: Jouw koffiemoment, zeg je. Jouw. We gaan het opvrolijken. We gaan het opvrolijken hiermee. Sorry, luister.
0: Ja.
1: Lekker, was hij goed of niet?
0: Ja, toch?
1: Heerlijk, man.
0: Ja,
1: wat
0: ja,
1: een
0: zeker,
1: moment,
0: zeker.
1: Wat een koffiemoment met ons. Tjalau, Sarik. Applaus, des Sarik. Ai, ai, ai. Dus die meneer komt naar me toe. Die meneer zegt van zo, natuurlijk een bolletje wat jij deed, maar wat mooi baat, hè?
0: Kon met je.
1: Oké, als iemand zo begint, dan word je al positief, toch?
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk.
1: Want dan is het een positieve vibe, toch?
0: Zeker, zeker.
1: Het is niet iemand die komt en zegt van... Ja, maar Toulon Bollerij, zei we...
0: Ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Toulon Bollerij, zei man, bra, mooi baat. Dus een soort kon baat in meneer Mange, betalen. Ken die meneer verder niet, hoor.
0: Nee.
1: Namo abhulgelibi, mijn excuses. Hame bole Toulon Bollerij, ki Toulon Mange ga panel ego.
0: Ha.
1: Bij koffie en chai.
0: Koffie en chai met panel nog maar.
1: Op panel, dan boel je werkelijk, meneer, hem boel gelieft horen zijn. Maar inderdaad, we hebben het erover gehad. We hebben het niet vormgegeven. Maar ook erbij met hem lukken zo check chai, Lloyd.
0: Zeker, bichar ik chai.
1: Dekker toch? Hem lukken boel gelieft, maar hem lukken zo'n wel naar boel. Dus hem lukken jaad kunnen we wegen. En dat is goed. Dankjewel voor jullie hulp en het meedenken. Dus we moeten wel gaan nadenken, Lloyd, hoe die panel vorm gaan geven.
0: Zeker.
1: Dus als mensen daar ideeën over hebben, hem lukken betaal. Je zou kunnen zeggen dat we misschien 30 mensen, ik zeg maar wat Lloyd.
0: Ja.
1: Verschillende jagaken. Dus Den Haag bijvoorbeeld Barkaba.
0: Ha.
1: Dat Den Haag ken je. Orjada Chahito.
0: Ha.
1: Arnhem or Kamti regen Hindustan niet. Thoras or Kamti. Maar stel je voor hè, dat we dat forum zouden kunnen geven.
0: Ja.
1: Dit wat Barke. Ik wil Leeuwarden, ik wil Eindhoven.
0: Groningen, Limburg.
1: Zou toch tof zijn?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: En dat we dan een groep vormen, 30, 40, 50 man.
0: Harik gauw keek manja, ik zei jouw panel.
1: Manja, waarom moet je bolle? Manja. Agua,
0: ik ga die panel. Ja.
1: Dus wij zoeken kapiteins.
0: Kapiteins, ja.
1: Hamlo kaptaan khojila, kaptaan logon ke hamlo khojila. Lau, hamlo ke ekadgo kapitein de idhar ke udhar ke. Laat ook kijken of we een panel kunnen vormen. Laat het proberen.
0: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl en wij zorgen ervoor dat we die panels...
1: En je hoeft niet bang te zijn. Toen zo zie ik dat jij in de uitzending komt met je stem. Nee, wel met je stem wat je vindt.
0: Ja.
1: Maar niet echt een audio. Dus toen nam je je. Maar toen hamlok je wel partijen. En je moet wel beschikbaar zijn. En je moet wel koffie en chai leuk vinden.
0: Ja.
1: Toch het chai gaat zo'n eigen programma. Je moet wel een trouwe luisteraar zijn. Dat toen partijen je hamlok je input wat. Het is moeilijk, Iga Lloyd. Laat het proberen.
0: Input, ja, zeker.
1: Input.
0: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. Je verhaal, natuurlijk je pen en mijn mangelen behagelen. En dan zorg ervoor dat het een vorm krijgt. In koffie, chai, middag, show. Our, Jerem Biala, een Brasa Vespe uit Leeuwarden. Doe je praat niet, hè? I love him. Hij is een beetje maar helemaal uit Leeuwarden, hè?
1: Ik heb zoveel mensen ontmoet, Lloyd. Hamen echt precies na Yadba. Hoe drukte met u Janega?
0: Ja, ja, ik
1: maar Hamen wel Yadba dat mensen van heidenen ver zijn gekomen. En, naam,
0: het viel op. Die meeste het niet door gaat in pushen. Dat ik kan de mensen zo'n misselijk koffie hebben.
1: Eindelijk houden mensen van me. Nu ik misselijk aan het doen ben.
0: Ene mevrouw Nadia, die kwam naar mij. Hamaila aan en ze meerker. Ik moest door de security heen. Security, hamme daar is het. Kan jij gaan? Sorry, meneer. Hamme keer ham aan het leggen. Want deze mevrouw wil aan wil ontmoeten. Maar ja, je was druk, dus ik kon jou niet benaderen. En ze kon jou niet ontmoeten.
1: Jammer,
0: maar goed.
1: Mag ik niet herkansing? 19 september herkansing.
0: 19 september.
1: En daar hebben we veel tijd, Lloyd. 19 september. Ik heb thora barkara hachi jua, dus iemand samai kamti raha.
0: Ja.
1: Maar 19 september hebben we veel tijd.
0: Ja.
1: Daar zitten we met 1000 man gezellig met elkaar naar muziek te luisteren.
0: Heel cozy allemaal, lekker handen. Warm, gezellig, gezelligheid.
1: Ja, cozy, gewoon cozy.
0: Heel cozy.
1: Als je het hiermee vergelijkt.
0: Ja.
1: Dus dat is heel erg leuk, dat gaan we doen. Dus JJ Mangi Awe Koffie en Chai Ke Mile Tu Aye. Koffie Birehi of Chai Birehi.
0: Ja, wijn Birehi. En ham boli aatje uitzending van me. Ham bulagiri boli is het toen. En in de commercial hoor je dat niet. Maar bij deze mensen. Appen mij. Bab Katindo, Oesel Kepas, Stadspas, Amsterdam Kebazindo. Als je een stadspas hebt, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Maar je moet wel een e-mail sturen naar kaartverkoop@meervaart.nl. Voor maar €3,50 kun je naar dit geweldige concert op 19 september. Ham je bolila iets op hier, Roosje?
1: Maar Lloyd, klopt deze informatie?
0: Tenminste, dat staat op de website, maar misschien klopt het niet.
1: Nee, je website ben liegeloid, dat klopt geweest.
0: Ja, website.
1: Toen Meervaartje website betekent.
0: Meervaartje website betekent, ja.
1: Ik loop nog een beetje achter.
0: Ja.
1: Dus, agar liegeloid wapen, dan is het zo.
0: Ja.
1: Zo
0: ja. Het staat hier geschreven.
1: Ha. Toen liep dat, toen parle to letterlijk Lloyd, kan je liegen. Ja,
0: één, twee, want hoe
1: je moet parilla. Hamlo toch geen aan Hamlo check, double check karila, ja toch? Toen ja, net je jou kan je zeggen.
0: Het staat er echt, wij €3,50 en rang 1 is €20, rang 2 €15. Maar met een stadspas, dan kost het je maar €3,50. Maar dan moet je wel een e-mail sturen, anders stel ik je naar Miliga of aan de kassa.
1: Dan kan je mailen wat partij je.
0: Kaartverkoop@meervaart.nl.
1: Ik let toch niet naar Lloyd sturen.
0: Nee, Hamre legt op de korting naar Miliga.
1: Na kaartverkoop, apenstaartje, meervaart.nl dus. Ja. Oro, bij jij ze kega bij theater. Gewoon aan de poort.
0: Wel een ding is, zo'n waloo, die kartwa beperkt hega stadspas. Die korting wa beperkt aantal stadspas hega. Dus...
1: Volgens mij mag je maar eentje tegenwoordig geluid.
0: Ja.
1: Maar zo'n hamlok na mooi zijn parlibati, tjidwa.
0: Ja.
1: Dus hamlok, ik doe dat lekker even uitzoeken. Maar je kunt er ook zelf gewoon naartoe gaan of bel Meervaart en dan weet je hoe het is. Weet je, jij zei regeling, hij gaat toe gebruiken.
0: Ja.
1: Kan zo naar zijn. Dus als je een stadspas hebt. Ja toch, kalle tjidwa.
0: Kalle, al toen je het niet heel snel kreeg, toen het niet aange bijtje niet tot je... Paatje ze kiniet en dan zit je helemaal balkon wat dan ook.
1: Namoi bolle loitje jwa, namoi bolle jwa. Jitne aage se kinie, otne aage baithiye. Khali etne boliye.
0: Otne bole.
1: Jitne aage se kinie, otne aage
0: baithiye. Klar. Thik hai.
1: Lohi se chijwa.
0: Lohi se.
1: Haan to?
0: Ya.
1: Aage se kinie, ta aage baithiye.
0: Aage baithiye. Na.
1: Piche se kinie, ta piche baithiye. Dat hoef je niet uit te leggen. Dat begrijpt iedereen.
0: Nee. Maar ik moet zeggen, balkon is ook geweldig, hè? In de Meervaart om daar te zitten.
1: Super,
0: en van daaruit echt serieus.
1: Geweldig, zeg. Ja. Heb je. Trouwens, Hamsun Libati, Lloyd.
0: Kontje, abtsu, kontje, sun Libati.
1: Hamar kan me pauncel bij wat je. Hamar kan telek pauncelega. Ki meneer Poetin, John Heiga.
0: Ja, meneer Poetin.
1: Hamlo kardam Trumpke over wat jij.
0: Meneer Poetin bolle kei, ha.
1: Ab ik heb toch maar kali Poetin
0: over. Poetin, kan wel zeggen. Poetin.
1: Poetin, input. Poetin.
0: Ja.
1: Meneer Poetin bol is waar. Jahan talak hum log ke kaam talak pahuncha rahega. Na ki u bahut dara hai ga that he word vermoord.
0: Oh.
1: Ha. Okay, bahut dar hai ga ki agar ee orlog jon hai ga jon isai tu karega te Ukraine.
0: Ja.
1: Als oorlog zou beëindigd worden zonder winst, dus zonder dat hij als winnaar uit de bus komt, dan ook er jaan ke khatra hai ga wapen. Hamantre bole Rotterdam. Ook er jaan ke khatra.
0: Rusland mein.
1: Khatra hai ga Rusland mein,
0: ha.
1: Kahan Rotterdam, kahan Rusland.
0: Kahan Rusland, ja. Dat is,
1: nee, maar, dus die man is bang voor zijn eigen leed. Dus, als dat zo is, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat ook er met Labaki oorlog John Hovega, Rusland en Oekraïne, voorlopig na doen hoiga.
0: Dus dat gaat nog even door.
1: Maar die een beetje liga.
0: Maar ja. Dus...
1: Want hij kan het niet winnen.
0: Nee.
1: Maar hij mag het ook niet verliezen.
0: Ja, maar.
1: Dus dan heb je een soort padstelling.
0: Ja, maar die vergelijking kan ik ook maken met Amerika tussen Iran. Amerika, hebben we een beetje taggelega in oorlog was. Abhanje is het taggelega.
1: Ah, maar Trump, John Baloid.
0: Ha.
1: bara, bara, bara, George Saad Bolke Nikar Jaiga. Hij is glad. Hij is een glad Janus. Echt waar. De man is een glad Janus. Jij is een Rutte Pijlera. Ik ook glad Janus. George Saad Bolke Lipoepke Nikar Jaiga. En meneer Trump doet dat ook. Dus George Saad Bolke Nikar Jaiga.
0: Ja.
1: Maar Rusland is gestort in een economische crisis door de oorlog.
0: Ja, maar hoe...
1: Dunia bharse samban tudge sabko tutadge. Dus hij heeft wel grotere problemen.
0: Maar ik wil insaan met een gezonde verstand. Die gaat nadenken, denk van Sunna. Dit houdt niet lang vol. Maar deze keer kan niet barbadi hoega. Zoveel mensen, baradoek mehega. Oekraïne zit ook in de oorlog. Hongwape kujna kujhoe. Maar Rusland heeft het zwaar te verduren. Tegel admi, je kan geen gezond verstand, hè. Stap ik je boet die middelen toch? Dan ga je toch nadenken even, hey, zo na. Ham de bestre, stop ik die oorlog wa. Ham harli, ja na harli, maakt niet uit. Laten we gaan zorgen voor het land en voor de mensen, voor de burgers. Want je eigen ego, toch? Is op een eigen ego gaat in Larega of belangen gaat in. Waar slaat dit op?
1: Nou ja, zo'n verschillende redenen heiga soms. Kijk, had hij kooi suru karego oorlog. Toch?
0: Ja.
1: Verschillende redenen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ego heiga soms, omdat je iets wil doen voor je land.
0: Ja.
1: En toen zoet je daadwerkelijk, toen echt biswaas karega, ki ietsje jo ham karebe, ta hamar des gaat hij acha reiga.
0: Ha.
1: Kooi oorlog voer karega, niet voor het land, maar voor zichzelf. Om hun eigen positie
0: te versterken.
1: Veilig te stellen of te versterken of executie te voorkomen vroegtijdig.
0: Ja.
1: Dat ze vroegtijdig worden afgezet. Netanyahu bijvoorbeeld, Israël Wali, die blijft die oorlogen voeren zodat hij aan de macht blijft. Mensen blijven bang.
0: Ja. Ja.
1: Mensen worden oorlog gesleept. Mensen denken we hebben een sterke leider nodig. Wie zal dat kunnen? Oké, Netanyahu. Wat Netanyahu ook heeft gedaan. Wat hij op zijn kerfstok ook heeft. Mensen vergeten dat op dat moment.
0: Ja,
1: en denken, voorlopig ik het hoorde, oorlog wat doen, hoe jij tap ik hem nog pakken.
0: Want die andagwa kabel op haar daar, toch? Van, hè?
1: Precies.
0: Die gazanen en zo.
1: Dus maar het leidt af. Zo'n oorlog leidt af van binnenlandse problematiek.
0: Ja.
1: Dus binnenlands met problemen, dat is zoeker de oorlog. Dan is het hele land met oorlog bezig. En dan hoef je niet meer verantwoording af te leggen voor wat er gebeurt in je eigen land.
0: Ja.
1: Dus verschillende redenen. Ja. Hitler bijvoorbeeld, John Raha. Oké, ik doe ze drijfveer. Ik heb persoonlijke drijfveer hier. Echt persoonlijk.
0: Ja.
1: Want die man was gekrenkt door wat de moeder was overkomen, et cetera, et cetera.
0: Uh-huh.
1: Dus ook een verleden, persoonlijk verleden speelde een rol.
0: Yeah.
1: Dat hij zo'n hekel had aan Joden.
0: Yeah.
1: Maar het was ook dat hij waanzin, kan je zeggen, collega? Grootheidswaanzin.
0: Grootheidswaanzin, ja.
1: Dus op een gegeven moment raak je de realiteit kwijt. En denk je van Sunna, abtoham rajabati, abtoham koning, keizer, admiraal, bati. Nu ham bhagwan ke brabara bati. Nu kan ik alles maken. Nu kan ik alles doen.
0: Yeah.
1: En dan zie je dat het soms goed gaat, maar soms gaat het helemaal fout.
0: Yeah.
1: Amerika is dat gelukt bij Cahara en Faloa.
0: Venezuela.
1: Venezuela, toch? Daar is het heel snel gelukt. Een soort blitzkrieg. Bam, bam, bam. Binnen een paar uur geregeld. Soche lau, jopen hem jijke, kardé.
0: Ja.
1: Nee. Maar dat werkt niet altijd.
0: Nee, dat werkt niet altijd.
1: En want, je ziet het, dus je moet wel goede risicoanalyse maken. Maar dat Amerika zo dom is en dat Rusland, grootmachten, dat niet goed hebben kunnen doen, dat verbaast me wel.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus is op Natchalanke, is op Tora Paglahe.
0: Paglahe, ik kan niet Paglahe panhega. Ik bedoel, niemand heeft er baat bij. Kaar hoor ik aan. Ik heb ook in mijn pitaila, ik heb benzine, ik heb prijs tjargega. Allerlei dingen worden duurder. Ik heb
1: een NFW. Achterrug zijn die oude keer. Nederlandse Florijn moet de NFL.
0: Nederlandse Florijn moet terugkomen. En ja.
1: Hij mag niet naar gulden tijdperk terug. Klaar, punt uit.
0: Gulden tijd, bravo, mooi rent, hè?
1: Een gelukkige pijs, wat dubbel
0: hoor. Dubbel hoor. Kijk, nagaan hoe mensen dan meteen denken. Van, hey, dubbel hoor. Maar dan is het besef ik
1: niet. Wat dubbel hoor.
0: Pijs, wat dubbel hoor. Ja.
1: Nou ja, voordeel nadeel doen. Maar ik weet het niet, Holuid. Soms beslissing lewaaiga door hoge heren.
0: Ja.
1: En allerlei grote instituties. Tjalang, tjalang aan mee. Waarvan je achteraf denkt van, was het wel zo verstandig?
0: Ja. Ja.
1: Toch?
0: Ja, nee, ja, dat heb je gelijk in, ja, inderdaad.
1: Dus waanzin. Maar oorlog voeren überhaupt, Lloyd, is waanzin. Waanzin.
0: Waanzin, echt
1: waarom
0: waanzin.
1: Ga je oorlog voeren? Rebaatjitse oplosker, goed. Probeer tot samenwerking te komen. Waarom maar, Pieter, ja? Ik hoor relatie mee.
0: Ja.
1: Gare.
0: Vergelijk dat ego met een relatie.
1: Ego-admi. Ego-admi, ego-aurot of ego-larken, gezin me.
0: Ja.
1: Je gaat toch niet elkaar kapot slaan?
0: Nee, natuurlijk niet. Je praat met elkaar, toch?
1: Gaan toch, bolie van ietsje, je wou me na mooi liggen. Ik wou bolie van me i na mooi liggen. Kan je ze oplossen, gooi. Ha. Is er hebben toe, is er je te oplossen. Zo moet je dat probleem oplossen.
0: O, na kijk, je ego-relatie, toen ego-relatie, maar je bent jij, ik ben bij jij, ik ben na bij jij. Dat werkt ook niet. Je moet wel samen.
1: Dat werkt wel, dat werkt wel. Maar ham ego had hoor die leek erbij killen. Dat werkt dat wel nooit.
0: Oh, ik wou kijken, hij had superhekken, ik wou je hekken, hij is toen ik.
1: Nee, maar dan ga je is een angstcultuur. Dan ga je wil opleggen.
0: Ja, ja.
1: Maar Sunna, als je wil oplegt aan het volk, hè, of aan je partner.
0: Ja.
1: Of aan je kind. Je wil opleggen zonder met elkaar te praten en in harmonie naar oplossingen te zoeken. Taka hoi ga ik na ik dien op ik na ik dien op uitbarsten hoi ga.
0: Zeker, zeker. 100%.
1: Het gaat zich tegen je. O, tore had al jaleke tore moet je maar ik dien.
0: Gaat averechts werken. Ja, ja.
1: Dus je moet wel daarop bedacht zijn. Je toe als ik letten ik na ik dien gaat het tegen jou keren.
0: Ja.
1: Dus geweld ze na oplossen hoi ga is op je. Kabi kabi nodig ga je om je te verdedigen. Ham namoli la bobo yancha gat baithal le ye loit.
0: Na.
1: Dan le ek des ke ekwa des aanval kar is, dan moet je wel terugslaan.
0: Dan moet je wel terugslaan, inderdaad.
1: Maar je hoeft niet zomaar uit het niets een oorlog te beginnen.
0: Ja.
1: En je moet altijd deescaleren. Dus die landen geven het slechte voorbeeld.
0: Trouwens, kabinet van Giri, kina Giri, oktober mee. Ik dacht ik bijna van in deze dagen Giri had, maar ze hebben ze wel weer gered.
1: Nou, we hebben een glas op beloofd, collega. John, kind liever dat je nou qua. Leuk.
0: Rusland, zei hij, Lana?
1: Rusland,
0: wel, ha.
1: Svetlana.
0: Glas op Svetlana, ha.
1: Nou, ik qua Big Deli, Sareke. Vladimir, ke Big Deli. Oh, nee. Vladimir, Svetlana. China wali conchita Lina
0: Li ha Li
1: okay Big Deli nawa wali puran ho gaya bechari ekho nawa wali rakhli bati ik kan altijd iemand anders de schuld geven de luid. Dat is niet mijn schuld ham toroboli
0: klasoboli zeg toch ja
1: I ham toroboli bati chijo dus wij komen er altijd onderuit dus klasoboli wa janeka bolega
0: kabolis.
1: Hooguit, ik had mij naar Orobole.
0: Hooguit, een paar maanden
1: dus oktober
0: nog.
1: Met Jena Gidit, ik had mij naar Orobole.
0: Ja, dit.
1: Dekker toch?
0: Ja.
1: Ik ga ze wel op, in Okwabole.
0: Ja, in Okwabole.
1: Oké, hoe nou moet je dit keren? Kijk op Bulgaarse glazen bol, laat op Kiem. Bulgarije wel eens zarek.
0: Maar het speelkwartier voor Jet is nog niet voorbij.
1: Alles zag er, het zag er wel slecht uit, hoor, moet ik zeggen.
0: Het zag er wel slecht uit, ja.
1: Maar hij heeft zich op een of andere manier kennelijk eruit kunnen redden, maar het is heel zwak, het akkoord.
0: Ja.
1: Dus ook al die afspraken, die zijn niet heel helder en heel hard.
0: Ja.
1: En hij heeft links en rechts wat geld eruit kunnen halen. Ieder Torah bezuiniger is, ieder Torah deze. Onze miljarden schuld, John Heiga.
0: Wordt alleen maar meer.
1: Maar onze rentelast, Lloyd, wordt enorm hoog ook.
0: Behoed,
1: het is niet erg, het is niet erg. Nederland kan het dragen.
0: Yeah.
1: Maar Nederland is het braafste jongetje van de klas, toch?
0: Ja.
1: Dus houdt zich aan allerlei regels, monetaire regels, afspraken, et cetera. Dus Nederland kan economie, John Hega, behoed mooi georganiseerd.
0: Zeker, zeker.
1: Controlesysteem behoed mooi, maar dit is wat behoed dan niet. Dus
0: maar behoed bij zeggen.
1: Bahut jada. Atiu jada. Khali hum log garibati janta. Maar deswa bahut thanda. Thanda. Bahut dhaniba.
0: Bahut dhaniba. Bahut garam hai deswa.
1: Trouwens, thandai aavega. Chalo, it bachai kere.
0: Thandai aave. Trouwens, ik las van de hittegolf komt er weer aan in Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland. Dus ja, als het in die landen komt, dan komt het ook een beetje aan deze kant ook.
1: Een bakje op Bara mooi gelegen. Heb je op je hebt Tonda hoi toch?
0: Dat
1: is september, oktober. Oktober telk, Tonda hoi. Zeker.
0: Maar okay. Ja, nee.
1: Dus een paar weken hebben we nog goed weer, dus laten we ervan genieten. Als je 19 september kijkt, koop gaan niet kerkhooi, mooi weer. Dan wordt het al iets kouder.
0: Ja.
1: Maar weet je, dat heeft ook zijn charme zo lang.
0: Tuurlijk. Heerlijk.
1: Want dan kun je op vakantie gaan een weekje.
0: Ja.
1: Kom door. Kom, hoe doe je je vakantie bij en dan een... vier, vijf uurtjes vliegen, bedoel ik.
0: Ja, Spanje, maar dan zit je hebt een hitte golf en zo.
1: Dan zit je in een
0: Portugal.
1: Land waar het 20 graden is.
0: Ja, of warmer, hoor. Met, Of warm. Ah,
1: dan
0: of...
1: zit je in Nederland met 10 graden, daar 20 graden. Heerlijk, heerlijk. Maar dat mooi dat je
0: gaat lopen. Hoe heet het? Hebben we niet kan je zoeken leren, als je weer wie zoeken leren, ben je net jagle, maar hebben we niet.
1: Maar George zoeken leren.
0: Maar ik weet niet of je het nieuws. Ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd, maar over Axel Meka hoor je. Ik zag bijna meer dan 30 personen iemand gaan aanvallen om.

0: Ahoy overasselen in Nijmegen of Gelderland. Hè? Provincie
1: tamasa,
0: Gelderland.
1: Tamasa. Maar moet je één ding realiseren.
0: Ha.
1: ढेर सुनने वालों जानत हो ढेर सुनने वाला साइड ना जानत हो भी दोस्त ई सब तमाशा होवेगा नीचे नीदरलैंड के नीचे
0: नीदरलैंड के नीचे
1: दोस्त ना ऊपर हुआ
0: ना
1: मत नीचुआ जोन हाईगा दोस्त रिक्टिंग डॉचलैंड बेल्जियम वहां पे उ दोरपुअन में उ खमेंतन में इस सब तमाशा होवे कस के
0: बस सोची कि
1: बहुत जबर ड्रग्स हम
0: बड़ा बदमाश लोग वहां पे रहेगा बड़ा बदमाश लोग बड़ा बदमाश
1: बहुत जोर जाने का ही खाती
0: हाँ,
1: जगह है बड़का
0: हाँ,
1: बूर बूर बदराइफा हैगा
0: या
1: बड़का बड़का रोइंतस हैगा
0: या
1: एकवा ना जाने एकवा लगे का होवेगा
0: हाँ,
1: जो शुक्र फन आलस दूंदार
0: या
1: जोस धीरे धीरे वहां इतना बड़का हो गया बा इंडस्ट्री वा
0: हाँ,
1: ड्रग्स इंडस्ट्री
0: या
1: अतः नीट नॉर्मल
0: या
1: उस अपना पहिए दूसरा जगह में देशवा में उधरे पहिए जोस पहले जो बूरू रहा बूर
0: या
1: उस अब हो गया जैसे क्रिमिनल इसाइट
0: इस तो खत
1: En ze hebben hun panden verhuurd, ze hebben locaties verhuurd. Dus ja, maar per bara bapal hoewege. Dus ik denk dat de politie... Ik denk dat de overheid, politie, justitie, et cetera, veel meer focus moet leggen daar, in die gebieden. En niet alleen maar hier. Dus ook er moet meer capaciteit komen, opsporingscapaciteit... Ook er met labat dat er meer intelligence moet komen, veel meer informatiestroom, luid.
0: Ja.
1: Ik kan gaan kontje hoewega en dan moet er op gehandeld worden en snel.
0: Snel.
1: En adequaat.
0: Ja.
1: Dus je moet teams hebben die daartegen opgewassen zijn. 30 go, bij mijn mazmaas, aan Midja Eil, hè.
0: Ja.
1: Met Kalashnikov, met mitrailleurs, met automatische geweren. Dan kun je niet een politieagent zeggen, maar ja, Tujato, want de oplosker toch?
0: Tujato, de KO-wapen.
1: Dat gaat toch niet, Lloyd? Die politieagent gaat, ja. Die gaat toch niet doen?
0: Na.
1: De politieagent gaat op een afstand wachten. Oké, probleem wat doen, want jij gaat op hem AB. En terecht, want die bichare is zo'n die man verdient een paar duizend euro. Hij gaat toch niet zijn leven geven daarvoor?
0: Dat gaat ook aan jij, ja.
1: Precies, die man met zijn kleine pipa.
0: Ai, mooi.
1: He? Hij heeft een kleine Jenny Kego pistool, een wapentorp. Weet je, dus er moeten interventieteams komen, Lloyd.
0: Ja.
1: En er moeten snelle responsteams komen. Precies, je zegt veel meer memelijk, denk ik. Dat soort teams moeten veel meer gaan komen, helaas. Want drugs, gerelateerd geweld, John Haiga, het houdt niet op. Het blijft maar doorgaan.
0: Het houdt niet op.
1: Er ook een reden, Jenny, kon je heel Lloyd.
0: Kon je reden, hè?
1: Er is schaarste. Dus het product is moeilijk te vinden.
0: Ja.
1: En er is een grote behoefte aan het product. Dus
0: ja.
1: Vraag is enorm. Aanbod is laag.
0: Ha.
1: Het belandt in de illegaliteit. Want
0: ja.
1: Je wil het ook niet vrijgeven.
0: Prijs wat je hoort.
1: Op prijs wat je hoort.
0: Ja,
1: dan krijg je dit. Want om het niet naar Paisa Kamaiga hoe handelen we met luid. Ham er toen na Kamaba op cabine. Mensen verdienen zoveel geld. Bundels met geld lopen ze rond. Hammertoekenbundel of geld met chala. Weet je, wij hebben dat niet.
0: Nee.
1: Maar het is niet normaal, die wereld. Het is een totaal ander wereldje. Je kunt erin zitten, je kunt erin vastzitten, je kunt er niet meer uitkomen soms. En het is makkelijk verdienen. Dus ja, mensen doen dat.
0: Maar ja, in zo'n gebiedje hangen, zo check, de gemiddelde man, vrouw, aan admin gebiedje hangen, zo check, van zo'n, is het je zo'n nagebruiker bent, dan is er ook geen behoefte aan dit soort dingen, toch?
1: Ja, maar zo is het. Zo is het gewoon een beetje, Lloyd.
0: Yeah.
1: Nou ja, hamna zo chila i problemen oplossen.
0: Nee.
1: Hamlok jibe. Alleen je kunt het wel een beetje meer onder controle krijgen. Dat wel.
0: Maar het leek wel op Amerikaanse toestanden. Erger dan dat, denk je van. Nederland.
1: Gedeelte van Nederland, is ook een narcotica staat. Punt.
0: Ai.
1: Nederland, bolega. Maar echt waar. Nederland speelt een hele kwalijke rol, hoor, in de internationale drugshandel.
0: Ja, want Nederland is eigenlijk meer doorvoerhaven van alle drugs. John Jahe doet het dus.
1: Bahut jabber, Jaapje Baatje.
0: Hij zei eigenlijk in Nederland, bij die paise, hij zei, kom maar.
1: Nee, omdat alles illegaal is, heb je ook geen belastinginkomsten, Lloyd.
0: Oh ja, dat is zo waar.
1: Ja, ze kopen wel een Ferrari, maar ja, wat heb jij aan een Ferrari? Weet je, die drugsdealer die huurt een Ferrari of koopt een Ferrari, oké, prima. Maar dat is niet de economie op gang helpen. Dus er komt geen geld legaal de economie in. Met illegaal geld, maar je kunt niet die economie vooruit helpen. Want hoe ga je terugpompen dan?
0: Nou toch. Ojito.
1: Toen 50 miljoen kamaile. Ja. De 50 miljoen, maar hoe ga je dat dan... Dus wat doen die mensen? Dan beginnen ze allerlei fake bedrijven.
0: Ja.
1: En dan fake dingetjes. En dan gaan ze het geld witwassen. Nou ja, ja. Iedereen weet het.
0: Ja.
1: Snap je, Janiga?

0: Iedereen heeft wel een geval. Of een familielid, of een vriend, of iemand. John Uchijuwa me haiga, or kelega. Ki bahut barka sakaman hai.
1: Barka
0: kelega. Suriname me ba, Suriname me bhi banyo pe haiga. Maya, dat, weet je. Hum ka boli yaar. Wie ben ik om daar over iets te zeggen?
1: Nou. Nou ja, oké.
0: Okay.
1: Dan hebben we over Asselt gehad. Hertalra, hè, 2 dagen, maar nu is het hopelijk voorbij. Maar ze hebben wel snel die mensen aangehouden, vind ik. Vind ik wel goed.
0: 35 mensen aangehouden, hoor ik.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat de bazen daarbij zitten. Dus nou, dit zijn de uitvoerders. Ja. Dus de mensen, John, nou ja, voor een habbekrats eigenlijk dit soort werk verrichten. Ik wil bewaker om aanperga. Bij dat huis, die zat in zijn auto.
1: Ja.
0: Dus auto kwam ze bewaken het raha.
1: Ja.
0: Garwa, van die ene vermeende drugscrimineel.
1: Ja, ja.
0: Jahan Pehamla Bhaile dus. En die hebben ze als eerste doodgeschoten.
1: Ha.
0: 51 jaar kent Miraha. Oké, okay, Oradi, Saman direct. Dus dat hele circuit is een hele lugubre circuit, Lloyd. Ja, ik wil film me moeilijk in dit Chijuan, toch? Maar werkelijkheid me is wel beangstigend.
1: Ja, zeker
0: hoe ze doorgaan. Hoe doen jullie aan ze door hier? Zo
1: ja,
0: wel,
1: zeker. Nou,
0: Goos, allemaal liggen in jouw pelikhal, Lloyd.
1: Goos, wat is met vlees?
0: Kijk, soort goos, haiga.
1: Wat ja?
0: Dus, admi haiga rakam soort goos, toch? Vlees.
1: Ha.
0: कोई खाएगा ई चिजवा कोई मुर्गी हमारे यहाँ मुर्गी सबसे ज्यादा आदमी खाए हमारे यहाँ दुनिया भर में
1: हाँ,
0: तो
1: या
0: कोई खाएगा
1: उतनी गेसोंद है तुझा हाँ किस है
0: नो या गेसोंद ऑफ एक्सेप्टेड इन अलग खफाल मिनिमल तो
1: या
0: मुर्गी एक्सेप्टेड है हमारे यहाँ बाई फर्सकेलन द कल्चर en geloofsgroepen mee bij. Ja. Ik go christen ze poetje to murgi khaiga. Ik go jood bij Amerikaan. Maar ik wil moslims poetsen hoe murgi khaiga, maar hoe bijvoorbeeld varken na khaiga.
1: Nou.
0: Maar hij eet wel weer rund.
1: Ja.
0: Weet je, een hindoe normaliter ook geen varken, ook geen rund.
1: Nou.
0: Dus zo heb je verschillen. Maar murgi, ja, Amerikaan meestal niet wel kan. Ha,
1: toch? Sap koi kha.
0: Murgi iedereen wel, toch? Meestal. Ja. Of je moet vegetarisch zijn, ja. Prima.
1: Ja.
0: Maar de mensen die niet vegetarisch zijn per se, die eten wel volgens mij kip. Maar pahile purana zamana me, hè?
1: Ha.
0: Dalle hamar maaibabke zamana me.
1: Ja.
0: Dan heb je het over 75 jaar, 80 jaar, 90 jaar terug. Ja. O zamana me.
1: Ha.
0: Gingen mensen toch jagen?
1: Ha.
0: Voor je voedsel moest je jagen.
1: Ja.
0: Dus ze namke jungle me.
1: Ha.
0: Hadden ze dan allerlei dingen om te kunnen jagen of ja. Wild.
1: Ja.
0: Bandukbira, maar daarnaast, ik weet niet hoe nog meer allemaal. En dan gingen ze jagen. Maar weet je dat ze toen ook bijvoorbeeld wild aten heel veel?
1: Pahile.
0: Hertenvlees.
1: Ja.
0: Waarom niet kon-konieke vlees?
1: Harnakegoos. Ja.
0: Ja, toch? Dus er werd best wel veel vleessoorten gegeten.
1: Ja.
0: Hamnainila, en dat is ons maaiveldonderzoek eigenlijk, waar we geen antwoord op gaan krijgen. Hamjanila, toch? Dus maaiveldonderzoek wou waardeloos baas, maar niet nooit. Maar ik vraag me af, hè. Wat mensen dus eten tegenwoordig. Eten ze nog harnakevlees? Kun je eraan komen? Ja, je kunt wild gaan kopen. Dan moet je naar zo'n wild speciaalzaak volgens mij.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet of je hertenvlees hebt dan. Maar misschien heb je wel schapenvlees of... Nee, schapenvlees toch volop
1: in Nederland. Ja, volop in Nederland met de regio's op Chilon. Dus ja,
0: Oro geitenvlees bij hem de klima in Nederland.
1: Harnakegoos bij hem, Milo, toch? Harnakegoos.
0: Hoi. Maar gevogelte bijvoorbeeld, toch? John Ure, ga je daar?
1: Ha.
0: Na murgi gevoel, maar echt John Ure wali hij ga. Doifi. Zijn naam is Khawatra, Chaloy.
1: Ja, zeker. Ja, baby, toch? Ja, baby.
0: Hem nee, kon je Hindustani ja pek haiga? Ik weet het niet.
1: Nee, mensen...
0: En doksa, hè? Mensen eten ook wel veel doksa nog steeds, denk ik.
1: Ja.
0: Maar hem chijuan na khaila, ik kon dus hem na janila voldoen. Maar ik vroeg het me wel af. Van wat voor vlees eten mensen allemaal?
1: Ja, nou ja, mensen, laat het ons weten. Ik kon een goestelon kaai, John.
0: Ook een paar wega.
1: Ha. Bajar me mile hai, ki dukaan me mile hai.
0: Toen jane hem Almere mee rehela, ja. Jungle met thora se.
1: Kijk, we weten wel dat varkensvlees, rundvlees, kippenvlees, geitenvlees, beherake goes kawa hai. Maar misschien eten jullie ook andere soorten vlees.
0: Exclusieve vlees.
1: John Huytulon kaat hoe je, wagera, chirei, verschillende. Betaalde hem lukse. Want we zijn er wel benieuwd naar. Van ki kon goes, al lok haaga. John Hamlok na kaat, John Anado ham na kaila.
0: Zo is het. Dek, hem boeit hier heel erg, als het jungle gebied. Dus als je binnenkomt rijden, dan zie je heel veel konijnen.
1: Ja, ja.
0: Rastwa pe gewoon konkonien ghumega links rechts.
1: Konkonien ki dus, lekker hega.
0: Ik denk het. Ja. Hamna nahi, hamna khaili kabhi na.
1: Ja.
0: Maar ham jani la sanna mein bibi ki admi leguan khatra bijvoorbeeld.
1: Leguan?
0: Leguana hai en krokodil ook.
1: Oh.
0: Or dusar des hai ga. Asia mein bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Daar eten ze ook van alles hoor. Hamna nahi kon kongos.
1: O sab chij khaega.
0: Maar wat is het verschil, Lloyd? Verschil wat? Oké, laten we kritisch zijn eventjes.
1: Ja.
0: Wat is het verschil? Waarom mag je wel kip eten?
1: Ja.
0: En doks eten? Maar waarom zou je geen leguaan mogen eten?
1: Ja, ik Sunna, Job. Hoe zit je naar hier? Kip naar hier ga? Of beheerlijke goos naar
0: hier? Nee. Ik bedoel ja. Kip vinden we... Maar leguaan is ook een goos.
1: Ja, natuurlijk is het goos. Maar misschien vinden we dat vies.
0: Oké, maar laat ik het nog erger maken. Ja. Vinden we het vies? Maar varken is nog viezer, misschien.
1: Ja, ha.
0: Ik was zoer, zei het ormoor zo. Ik weet het niet hoor. Hoi, zeg ik. Want zoer, lobbyker en lololo, weet je? Denk ik dan. Ik weet het niet.
1: Ja.
0: Maar je kunt niet zeggen dit is schoon vlees en dit is vies vlees. Dat kan toch niet, Lloyd?
1: Nee.
0: Dus de vraag is, zit het in onze hersenen zo? Van kip liggen hoeven ons niet af te vragen. Gewoon mooi, hè? Netjes, goedgekeurd, goed teken. Maar als het een leguaan is of nog erger... Stel je voor het is een kat.
1: Naman of kuta.
0: Of een hond. Inderdaad. Of het is een... Muis.
1: Hé, hey, hou op hoor, Arend.
0: Ik vraag het me af. Ja. Hoe denken mensen daarover? Ik heb daar geen sterke mening over. Omdat ik nakaila ik kutje doen. Maar ik vraag me af. Hoe maak je dat verschil dan?
1: Ja.
0: Hoe kun je zeggen, Iwali wel goedgekeurd, maar Iwali na. Ke goedkeur karisba.
1: Papre.
0: Ke stempelware kisba van kippenvlees mag wel.
1: Ja.
0: Maar leguana kevlees mag niet. Of kattenvlees mag niet. Of een hertenvlees mag wel, maar noem iets, Lloyd, iets lugubers.
1: Iets lugubers.
0: Ik vind een rat wel luguber, hoor, ach, eigenlijk.
1: Gast, mooi.
0: Ik vind dat wel luguber. Ik vraag me af of we kritisch zijn over dat soort dingen. Hele simpele dingen in het leven.
1: Ik denk het wel. Overgrote deel van de mensen zijn wel kritisch, denk ik.
0: Toen had je toen op een mening. Toen ga je met de heer Goswan, Lloyd, ham Janila.
1: Wat doe maar jij? Ik kon goed hamai lekker. Ham kijken.
0: Nou, ham mangila jani hoe jij. Na. Ik ben daarin niet geïnteresseerd, eerlijk gezegd. Toen maar een morsel wat die bate. Dus ham jani laat ons sap halen wega. Als het maar smaakt, vind jij het best. Maakt jou niet uit.
1: Nee, kip heeft mijn voorrang. En de rest laat ik eigenlijk.
0: Wat zou je niet eten? Wat zou jij beslist niet eten? Hoe lekker het ook is gemaakt.
1: Want
0: jij zit naar boek toch lekker
1: wel. Takje goes wega. Of van kat of een rat. Dat soort dingen. Hamna mijn lijst. Zootje moet je doen.
0: Dat gaat een brug te ver.
1: Het gaat te ver. Voor mij gaat het
0: maar
1: te ver.
0: Maar dan is de vraag. Dan moet je die vraag ook stellen aan jezelf nu.
1: Ja.
0: Abbe raadke Jezus. Voordat je Jezus inloopt. Aaj meer nakkerje. Aaj toe raadke. Voordat je gaat slapen. Half uur. Neem de tijd.
1: Ja.
0: Kagetje. Kalam of patra leken, toch? Kagetje of pen leken. Toen lik je waarom wel, waarom niet.
1: Arie,
0: en welke vleessoort.
1: Maar een moeilijk opdracht.
0: Probeer die analyse te maken. Je komt er niet uit.
1: Ja.
0: Dan dat het in je hoofd zit.
1: Ja.
0: Iemand heeft in je hoofd geprint. Kippenvlees is goed en normaal. En ook heisake, oké. Om een goeie boeratje te namen. Maar rattenvlees naar je. Iemand heeft het in je hoofd geprint. Echt waar. Want vlees is vlees, dat vat dan.
1: Mojito.
0: Of het moet niet. Misschien is rattenvlees niet lekker. Kan ook nog.
1: Maar ja, hey, Sunna.
0: Or je moet mitha hoi go swat up?
1: John din kuch na rahi ga mile ke khai ke, to hi khai ke.
0: Tu to admi ke kha liye, tu to kannibal ho jaiye, to raha hum jaane la. Jij overleeft altijd. Jij overleeft de winter, to winter en ter hongersdood, to sab overleeft kan liye. Omdat jij bereid bent om alles te eten, Lloyd.
1: Ja, rakam ke goes.
0: Maar ja, best sare ke.
1: Maar dhal de kono din aige, to... er is een overstroming, helle toch? Toen baatte ik dan haar koetje naar kijken. Maar je ziet wel dan een rat lopen en je hebt honger.
0: Ja, jamming?
1: Ja.
0: Natuurlijk. Yo, si ben Lloyd. als je bijna dood gaat van de honger.
1: Ja, dan ga je toch
0: heen. Je hebt 3, 4, 5, 6 dagen niks gegeten. Boy. En je ziet een rat. Jamming.
1: Je gaat het eten.
0: Je wil overleven.
1: Zeker toch. Toen kijk ga ik in Parijs.
0: Dus even een hele leuke. Dus kan je hem gelie bij een korf?
1: Ha.
0: Amsterdam, Centraal, Janetto, Saharwali. Bij een korf.
1: Oos op de kant, ja.
0: Arre, ja. Arre, hamu aaske. Hamu moderne dat die wat hier. Gelie bij een korf.
1: Ha, ha, ha.
0: Daar bij een korf mee. Kun je boven op het terras, voor de mensen die het kennen, in Amsterdam.
1: Ja.
0: Bij de Dam. Dus dan ga je heel gezellig. Dan ga je boven helemaal. Ik denk op Arwa, dan is er een soort terras.
1: Ha.
0: Nou, dan ga je op het terrasje zitten, ga je een koffie drinken.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat zegt mijn vrouw plotseling?
1: Ha.
0: Jongens. Ha. Ik zie Bhaji. Maar orat ja, panglai, ga zo kijken. Ik kan Bhaji dekken. Ja,
1: bij een korfke opraken.
0: Maar bij een korfke dak bij hem uit Halbati. En mijn vrouw begint plotseling te zeggen: jongens, ik zie Bhaji. Helemaal enthousiast. Ze begint over de leuning te leunen. Ham zo kijken.
1: Ja.
0: En ze wijst me aan, Makoya.
1: Ha.
0: Wat dat kwap, ja.
1: Dat kwap. Toen mokoyak, toen lobby kreeg.
0: Liefhebber, wat
1: hij. Toen liefhebber, wat hij.
0: Mankari hekwa, koet kaat, kijk, hem zoekt hem, jij kaat lee, mokoywa. Dus je hebt gewoon wilde mokoya, sunnevalo.
1: Ja.
0: Dek je, ben maar bhaat pari in de stad hier. Ben je gewoon of kedak, ben je feest hoor, waar je de stad hier bij gaat, feest. Dan gaan we een ujala bolis en jape.
1: Jape, maar kon je hem liggen, oké.
0: Zou wel goed zijn, hè? We kunnen wel een flashmob een keer organiseren, hè, Lloyd? Op het dak van Bijenkorf. Alleen maar Hindustan in één keer, bam!
1: Chilli.
0: Jongens, nu
1: chilli.
0: Met z'n allen er naartoe.
1: Ja, buiten Ghana, hè?
0: Or ham log ek box leke ja koi chotkwa box
1: ja ja ja ja ja
0: Lloyd
1: ja
0: boy abu dewa san hai
1: ma moi jang hai dus tu moi khud kar kar chukli u jang ha hai bank of ke da kwa pe
0: sun mosu sam na dekh li dus mos me hum na khantra se bati ma bhaji me well tu janega ek to makoya ke bhaji ek to soso me Lloyd
1: upar se soso
0: Amsterdam centrum me
1: ai yo serious
0: is toch wat
1: is toch wat in de Amsterdam ke centrum me hè.
0: Het is toch wat. Ja. Hartje. Hartje Amsterdam. Bijenkorfke. Oei, na jood bolel he, wat je zo nevalo.
1: Toen jij niet te
0: proef ondervinderlijk betalen. Kalinja ke baat. Dus aaj bhi tu jaiye op tijd. Deri bina jaiye. Dit to dusar Hindustani maar dega. Bhajiya. Op tijd jaiye da kun je bakoya. A bundeltje bakoya daar plukken. Oogsten heet dat he. Oogsten loit.
1: Ja.
0: Bijenkorfke dakpe.
1: Bijenkorfke dakpe. Dekle eetje. Ab tu bolel baat. Ab hamen. हमें मंग के जाए के इफ देखे
0: तो जाए परिगा
1: हमें जाए परिगा
0: सुन ना चाहे मको युवा ना टूर ये लॉयट हां मैं फ्राई पोस्टर आज ना का टूर है दर बकरा बकरा तो के पकड़ के बंद कर देगा कि ये दुनिया क्या करेगा हैं दोस मा यू कैन इट वेल गन सीन यू कैन इट वेल गन सीन
1: या
0: एंड यू कैन वेल गनीटे फ्रॉम टेरेस एंड यू कैन एक्ट वार heerlijk even koffie drinken maar, en eventjes genieten van de zon.
1: Bij een korfje dus eigenlijk bij een korfje dakwa terras ook reclame kerila. Dus helemaal open of?
0: Ja, open terras. Hartstikke leuk.
1: Lijkt me hartstikke leuk toch om
0: hartstikke leuk
1: te gaan.
0: Hartstikke. Maar jaad kan je 1 ghanta parkeer kan je 7,50 €. Dus als je in die garage gaat, bij Payamoni is het wel. Dus ik weet het.
1: Het is wel de moeite waard. Kees Bolleg, goedemiddag. Kijk, leguaan vlees is de schoonste vlees. Die eet de gezonde bladeren. Maar kon jij, ik ga leguaan.
0: Dat klopt hoor. Leguaan, ik ga je zeker op.
1: Ai.
0: Nee, maar we zitten zomaar reclame te maken voor het terras van Bijenkorf Sarike.
1: Man, Sarike, hè?
0: Ik kost iets om te kijken naar de Iga.
1: Koffie, chai, cash.
0: Koffie, reclame, kan je om te kijken naar Sarike. Maar dit is de fatu wat mensen leuk vinden bij koffie en chai, denk ik.
1: Zeker.
0: Ik zeg rommelbad.
1: Hier rommelbad, toen hebben we hier Sunila 2-3 keer op een dag. En vandaag is weer de herhaling om 5 uur. En vanavond om Aatje Raadke. Aatje Raadke, heet je Joachina Hege. herhaling van koffie, chai, middagshow.
0: Ja.
1: Nou, Anand, dankjewel voor...
0: Mahabir Swami ki jai.
1: Mahabir Swami ki. ja, het was weer gezellig. Dankjewel voor...
0: Was superleuk.
1: Ja, zeker.
0: Ham jagal na rahili mooi se matabbo. Mooi hoige.
1: Mooi hoige.
0: Groetjes, doei.
1: Dank je, doei, doei. Sun Valo. Ja, de kamer is er. Koffie, chai, middagshow, peeskikken, hè, aapke lief. En aap ze mij vier ze betaalden. Ki 19 september ko meervaart mee Jabberjus concert honen wel hè. Met Nizam Wagis en Boyke, Datadin, Shekhar Kumar, Mausumi Borai, Ayan Mukherjee. En Mumbai Beats. Mumbai Beats is begeleid, kere, ja, sapke.

meer kaart aan nabatje lega. Dus tulong kartwa op tijd kin lie. En we hebben nog een mededeling binnenkort. Ik erbare mee. I concert wat ik erbare mee. Kuch or hoega. Maar dat doen we wel maandag of zo. Sapchit ik roos bedaad hebben te na moeilijk toch? Maar er is nog een verrassing voor jullie. En dat gaan we vanaf maandag aankondigen. Toe mooi se sunietje. A kartwa kin lie. Or ha. Tur pas hega stas pas. Toe €3,50 mee. Toe mooi seizoen, €3,50 mee. Als je een staspas hebt, kun je naar dit concert. Meervaartheater mee. Ja, heb je toe gulgul, gadda, kursie pe baithe, mooi se, apen vriend, vriendin ke saad, pritam, pritama ke saad, vrouwa ke saad. Nou ja, in ieder geval, toe kabele mooi se, zaterdagavond mee. Ik concert waar met toe Jaike, Dikse Kehega, Soense Kehega. En je hebt een geweldige avond, want je ontmoet ook een heleboel mensen. Na het concert is natuurlijk wel belangrijk. Concert wel belangrijk. Ja. Maar het mooie ervan is ook, je toe foyer mee, toe Kaiseke, Pieseke, Baatkerseke. En wat wij tegenwoordig weinig doen, is dat we. Boodhammer komt die bij Redijla, of kon ze Baatkerila, Moelakaatkerila. Kom, gezellig. En maak ook mensen. Maak contacten met mensen. Laat me zo zeggen. Mooi zijn hier. Een hele fijne dag. Ja, had ik Hamne Peeske he. Ujala's koffie chai middagshow. Aapke waanste. Ja, het is woensdag.

Ha, dus koffie erbij, chai erbij en vandaag een simpele vraag. Ik wil simpel vragen. Wanneer heb jij voor het laatst tegen iemand gezegd dat je diegene waardeert? Heb je ook een behoud waardeerd, Karila? Kap tu bolle. We denken het vaak wel. Hamlok hardam sochila kono se bolle over een collega, een vriend, je partner, je kinderen, je ouders. Maabab se bhi. Bol se keki ham tolong ke behoud waardeerd, Karila. Maar denken en zeggen zijn natuurlijk twee verschillende dingen, hè? En het hoeft helemaal geen groot gesprek te worden. Nou, lamba chowra gesprek over je. Soms zijn vier woorden genoeg. Tjaar woorden. Nou ja, als ik het nu zeg, dan zijn het vier woorden hoor. Ik waardeer wat je doet. Tjaar na een paar jaar. Misschien krijgt iemand die dat vandaag niet verwacht ineens een heel andere woensdag. En het mooie is, het kost je niks. Geen abonnement. Geen app, geen AI. Gewoon paadje worden. Koffie, chai. Even jouw moment op Utala Radio. Mooiste hier, fijne dag. En let op jezelf.

Ja, denk vandaag positief aan iemand. Positief. Hou het niet alleen in je hoofd, hè. Moriyama kan niet naar de kerk, hè. Zeg het gewoon, zeg het. Zeg het gewoon. Ik waardeer je. Nu zijn het 3 woorden. 10 seconden. Maar soms blijft zoiets veel langer hangen dan het hele nieuwsbulletin. Door nieuws toesoenen hengen aaske. Maar pak nog een kopje koffie, chai. Geniet van je woensdag. Mooi regen.

0: निकले जिधर से
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडनाइट, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hey, hallo allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.

0: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in 2024 januari. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen vandaag in Caracas grote olieakkoorden. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: नमस्कार मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो

You are. Ujala Radio Headlines. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in 2024 januari. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen vandaag in Caracas grote olieakkoorden. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio is leuk, zet hem aan!